0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Zij kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS.

0: VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: De muziekexperts. Live op BR6.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer: op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees.
7: Truus hier, hoe gaat het?
6: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: Luister elke zaterdagnacht

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig.

0: rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben.

0: tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
4: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Op

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS.

0: en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
2: BR6. Goedemorgen, welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
3: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Goedemorgen luisteraars, welkom weer bij het programma
1: De Blik.
0: Jawel, het is vandaag 16 mei 2026, dus...
1: Het is weer tijd voor ons programma.
0: Zo is het, het is even over de klok van 9 uur. We zijn wakker geworden met Casey en de Sunshine Band en dat is lekker om daarmee wakker te worden. Verder gaan we natuurlijk weer kijken in en rondom Bodegraven deze week. Wat er is gebeurd, wat er gaat gebeuren en welke uitjes we kunnen gaan doen van het weekend en eventueel de komende week. Dus nou, André is ergens ook nog een keertje tussendoor, dus wat dat betreft jullie genoeg om te luisteren naar het programma De Blik. Petra, wat hebben we allemaal?
1: Nou, iedereen kan vrijwilligers gebruiken natuurlijk, dat weet je. Maar dit is maar voor 4 dagen. En dat is niet voor elke dag natuurlijk. De organisatie van de avond 4 dagen in Bodegraven is druk bezig met de voorbereiding. En roept inwoners op om te helpen als vrijwilliger. Vooral voor de laatste avond, en die is wel op vrijdag 19 juni, zijn er extra handen nodig. Tijdens de avond 4 dagen zijn er verschillende taken waarbij hulp welkom is. Denk aan het uitdelen van medailles, begeleiden van het verkeer, verzorgen van drinken en popcorn, helpen bij het op- en afbouwen, bemannen van stempelposten en het uitdelen van bloemen aan de wandelaars. Volgens de organisatie is iedereen welkom om te helpen. Er zijn nog volop mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het evenement. Ben je geïnteresseerd en heb je tijd en kan je op verschillende manieren aanmelden via social media. Telefonisch, dat doet u op 0172-7278-80. Of via het aanmeldformulier of door een e-mail te sturen naar a4d-snw-br.nl. Met behulp van vrijwilligers hoopt de organisatie ook dit jaar weer een geslaagd en feestelijk avondvierdaagse ervan te kunnen maken.
0: Zo is dat. Nou Peter, we zijn nog steeds blij dat we het Evenshuis hebben. Want het Evenshuis heeft weer een gloednieuw gevarieerd programma samengesteld voor het nieuwe theaterseizoen. Van vertrouwde klassiekers tot spraakmakende nieuwe voorstellingen en natuurlijk ontmoetingsmomenten. Wat kunnen we bezoekers zo'n beetje verwachten in het nieuwe seizoen? Nou, cabaretiers bijvoorbeeld als Klaas van der Eerden, Sjaak Bral, Max van den Burg, Sandra Kroos en Wina Ricardo komen naar Bodegraven. Daarna staat er ook weer veel muziek op het programma. Bijvoorbeeld Anne Sollewijn, die vertelt het verhaal van Amy Winehouse. Charles Delamar, die brengt het eerbetoon aan Ramses Shaffi en ook Harry Saxioni en Nico Dijkshoorn staan op het podium. Laat je verder muzikaal en culinair verrassen door Nederpop Allstars met Pierre Wint en Henk Westbroek. Of door de winnaars van de Nederlandse kampioen goochelen. Niek en Guy die een eigenwijze vorm van cabaret brengen. Ook voor de families is er natuurlijk weer van alles te beleven. Zo kun je bijvoorbeeld in de herfstvakantie genieten van een muzikale voorstelling gebaseerd op de geliefde prentenboek. Gewoon zoals je bent, 2+. En ook de vorig jaar succesvolle kinderskleedjes, maar dat komt weer terug dit najaar. In de voorjaarsvakantie neemt actrice en zangeres Marianne van Houten, kinderen mee naar de wereld van Nijntje en een jeugdvoorspelling. Nijntje op de fiets. Nou, lachen, dat is voor 2+. En verder, nou, de filmavond, de pubquiz, kunstbeurzen, korenfestival, boekenmarkten en de ballet- en operabus zullen ook natuurlijk de komend seizoen niet ontbreken. Wel wat dit jaar is, dat is ook, staat er dit jaar een aantal nieuwe evenementen en ontmoetingen op het programma. Zo kun je bijvoorbeeld vanaf 10 september, iedere donderdag aanschuiven bij Bakkie en Babbel. Dat is een vrije inloop waar je welkom bent voor een gezellig gesprek, nieuwe ontmoetingen en een lekker bakje koffie in oktober. Organiseren we ook nog de Foute Bingo. En in januari, en dan zijn we alweer heel veel in het verder, want er zit alweer een 27, een wintermuziek bingo. Kom met vrienden of familie en geniet vanavond vol humor, gezelligheid en natuurlijk bingo. Nou, de nieuwe programmakant wordt aan huis en huis bezorgd als bijlage bij de kijk op de Bodegraven-Reewijk. En is gratis af te halen in het Evenshuis. En diverse andere locaties waar de lokale krant dan ook ligt. Nou, de kaartenverkoop die is voor vrienden van het Evenshuis, die is gestart. Losse kaartjes koop, die start van de gisteren. En de kassa is dan ook geopend van 10 tot 12 uur. En daar kan je eventueel vast je kaartjes halen. Dus Nou, weer lekker dat Evenshuis, hè? Fijn dat hij nog steeds voor ons bestaat.

0: Vandaag is het zover. De inschrijving voor de vrijwilligers van de vakantiespelen. Vanaf 8:30 ben je van harte welkom bij de zon. Voor een avond vol gezelligheid, ontmoetingen en natuurlijk alvast een beetje vakantiespelensfeer. Wat kun je verwachten? Een gezellige pubquiz, een spannende loterij, leuke minigames en een knallend feestje. Dus ja, dat is de inschrijving voor de jeugd natuurlijk. Of voor de vrijwilligers die ze nodig hebben. En dan zal u ook wel horen wanneer de inschrijving is voor de kindertjes. Want je zal er snel bij moeten zijn. En natuurlijk zitten ze dan op de nieuwe locatie. Maar ik vraag me af of dat wel gaat lukken hoor. Krijgt het erbij, maar ik zie nog weinig.
1: We zullen zien, we zullen zien. Hey, op dinsdag 19 en woensdag 20 mei dan vindt de uitgebreide onderzoek plaats in de parkeergarage Castellum aan de Meulemansweg in Woerden. Al lange tijd zitten er scheuren in de vloeren van de parkeerdekken. Deze scheuren worden elk jaar gecontroleerd. Daarnaast vindt er eens in 10 jaar een uitgebreider onderzoek plaats. Nou, nu is het de tijd voor dit onderzoek. Tijdens het onderzoek op 19 en 20 mei wordt gekeken of de scheuren in de tussenvloeren nog steeds in beweging zijn. En wat dat betekent voor de onderhoud in de toekomst. De gemeente vindt het namelijk belangrijk om goed inzicht te hebben in de onderhoudskosten voor de komende jaren. Dus zal de parkeergarage veilig en in goede staat blijven. Nieuwe inzichten kunnen ook helpen om toekomstig herstel slim en betaalbaar uit te voeren. In de kleine delen van de parkeergarage worden tijdelijk enkele parkeerplaatsen en mogelijk een deel van de rijbaan gewoon afgezet. Ook worden boringen gedaan en hiermee een betonradar metingen verricht. Op 3 plekken wordt het betonbewapening gedeeltelijk vrijgemaakt voor nader onderzoek. Deze plekken worden direct en ook hersteld. De werkzaamheden kunnen tijdelijk geluidsoverlast veroorzaken. En na 2 dagen is de parkeergarage weer volledig te gebruiken. Mits ze niet opvinden natuurlijk. Onderzoekbureau Nebest voert de werkzaamheden uit. In de opdracht uiteraard van de gemeente Woerden. Al langere tijd zitten er scheuren in de vloeren van de parkeerdekken van de parkeergarage. Deze worden wel elk jaar gecontroleerd en ook gerepareerd, maar zonder blijvend resultaat. De scheuren zorgen voor wateroverlast bij regen of sneeuw, sijpelen met smeltwater erdoorheen en op lagere verdiepingen. De scheuren zijn namelijk hinderlijk, maar, zeggen ze erbij, niet gevaarlijk. Oké, gelukkig dan. De constructie is ook niet te vergelijken met de ingestorte parkeergarage bijvoorbeeld in Nieuwegein in 2024. Ook is de parkeergarage Castellum na 2024 extra gecontroleerd en daar uiteraard veilig bij gevonden.

0: In de nacht van zondag op maandag 11 mei heeft de politie 2 verdachten op heterdaad aangehouden na een inbraak bij de bakker aan de Raadhuisplein. Rond 1 uur kreeg de politie een melding van een verdachte situatie aan de Van Tolstraat. 2 personen zouden zich daar ophouden en mogelijk inbraakplannen bij een kringloopwinkel en liepen vervolgens in de richting van de Brugstraat. Dankzij de camera's toezicht konden de verdachten in beeld worden gevolgd. Op de camerabeelden was te zien dat de 2 via een bovenlichtje bij een bakker aan het Raadhuisplein binnendrongen. Daar werd een diefstal gepleegd, waarna de verdachten het pand weer verlieten. De politie kon beide personen kort daarna op heterdaad aanhouden op het Raadhuisplein. Het gaat om een 16-jarige jongen, wat hier helemaal doet weet ik niet, uit Groningen, en een 17-jarige jongen uit onze eigen gemeente Bodegraven. Zij hadden de gestolen goederen nog bij zich. De politie spreekt van een geslaagde actie, mede dankzij de cameratoezicht. Nou, op social media, dat noem ik maar, dat is dus Facebook, daar wordt gevraagd wat we vinden van de camera's. Moeten die blijven, moeten die weg? Nou, ik vind...
1: Stomme vraag, toch?
0: Een hele domme vraag van de gemeente of wie dat ook vraagt. Kijk nou eens wat er gebeurd is. Wordt ingebroken en je hebt de daders op heterdaad.
1: Zo is het.
0: En het Raadhuisplein is natuurlijk een plein waar de vetbikers rijden en heel hard. Ik vind, hoe meer camera's er in Bodegraven hangen, ik denk hoe meer mensen zich veilig voelen.
1: Ja, en als je niks te verbergen hebt, ja, dan moet je het ook niet erg vinden dat ze er hangen. Nee. Wat dat betreft. Ja, heb je het wel erg? Ja, nee, misschien wat te verbergen. En ja, dan ga je dat krijgen natuurlijk. Maar goed. Voor mij mag ze blijven hangen, Petra.
0: Ja, voor mij ook.
1: BNNVARA maakt een nieuwe spannende drama-serie die volgend jaar wordt uitgezonden. Het wordt een psychologische thriller. De prijs die de serie krijgt is een Bodegraafs tintje, want de opnames vinden plaats in een winkel van Brokante Vacuun Uniek in de Prins Hendrikstraat. Wauw, dat wordt interessant. De opnames vinden gedurende 3 weken plaats tussen 18 mei en 5 juni. Alleen door de week niet ingezet en de weekenden op met Pinksteren. In die periode zijn verschillende parkeervakken in de buurt namelijk afgezet, omdat die nodig zijn voor het parkeren van de voertuigen die nodig zijn voor het filmen. Vandaar dat als je naar een film kijkt, en een politie-serie of zo, ze hebben altijd ruimte om de auto neer te zetten als ze ergens aankomen. Daar houden ze natuurlijk rekening mee. Tijdens de filmopnames is er als onderdeel van het verhaal af en toe een politieauto of zelfs een gewapende agent te zien in de Prins Hendrikstraat. Dat is de scène gezet. Het gaat dus niet om een realistische situatie. Doorgaand verkeer heeft in principe geen last van hun opnames. Af en toe, bij enkele scènes, wordt het verkeer even gevraagd een paar minuutjes te wachten. Dan is het dialoog bij de ingang van de winkel, waar de cameramensen en de geluidstechnici even ruimte hebben op de straat. En maar deze momenten die duren dan ook nooit lang. Meer weten over deze nieuwe serie van de makers van Klem. Over Klem. En de Ring. Nou, dan moet je even naar de link gaan. Van Klem en de Ring. En dan zie je zelf wat er nog meer van komt. Leuk!

0: Dit is het weerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en wolken en enkele bij elkaar af bij een graadje van 12 tot 14 graden. Dat gaat de rest van de week brengen. Zondag is ook nog een beetje zacht. Ook zie je weer de zon geregeld en er kan ook nieuw een bui ontstaan. De rest van de week, ja. Want we gaan richting de Pinksteren, dus dat is een lang weekend van een hele hoop. We krijgen te maken met een krachtig hoge drukgebied. De aangevoerde lucht wordt flink warmer. Woensdag kan het al zo'n 20 tot 21 graden worden. En daarna een aantal dagen 20 tot 25 graden. Het lange Pinksterweekend kan het land inwaarts op meer plaatsen zomers warm met 25 graden meer. Het weerbeeld laat flink wat zon zien en het blijft droog.

0: Aan de Kadderplein in Bodegraaf is vorige week vrijdag een schuifbij uit een hijskraan gevallen. Het gevaarte is op een man terechtgekomen. Die raakte buiten bewustzijn en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de slachtoffer gaat, dat kan ik je helaas niet vertellen. Het ongeluk gebeurde midden in een woonwijk, toen een schuifbij over een huis werd getakeld, zegt de woordvoerder van de Nederlandse Arbeidsinspectie. De man die de schuifbij wilde opvangen, die verloor zijn evenwicht. Daarna belandde de pui op hem, verklaart de inspectie. De gewonde man is een werknemer van het bedrijf. Hij is buiten bewustzijn geraakt. De traumahelikopter is naar Bodegraaf gevlogen om een arts in te vliegen. Met de ambulance is de slachtoffer onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd. Nou, hoe het verder met die man gaat, ik weet het niet. Ik hoop dat het goed met hem gaat. En ja, ik zou zeggen, fijn, heel veel sterkte. Een ongeluk zit in een klein hoekje.
1: Het is niet best als zoiets uit een takel valt. Oei.
0: Ja, hij kwam op hem. Maar het kan zijn dat hij hem een beetje op moet vangen, omdat hij dan...
1: Nee, je kan hem sturen, maar hij kan niet uit de taken. Want als het al gebeurd is, er geen niet was gezet, fout. Ja, en dat
0: het maakt niet uit wie het is gebeurd.
1: Je zal het niet fijn voelen.
0: Nee, dat denk ik ook.
1: Met de huidige brandstofprijzen loont het meer dan ooit om met de auto te laten staan en op de fiets naar het werk te gaan. Dat is een carrière platform, sister. Zocht uit dat gemiddelde werknemer in Bodegraven van een Reewijk 17,8 kilometer van het werk afwoont. Wie de dieselauto voor de laat staan, bespaart op de huidige prijzen op jaarbasis ruim 1000 euro. Voor benzine is het zelfs bijna 1500 euro. Uit het onderzoek van Sister, dat cijfers van CBS analyseerde, blijkt dat de gemiddelde werkafstand van de Bodegraven Reewijk groter is dan de gemiddelde van de provincie Zuid-Holland. Ja, tuurlijk. In Zuid-Holland wonen de werknemers gemiddeld 16,6 kilometer van hun werk. En landelijk is het gemiddelde 19,6 kilometer. Hoewel fietsen dus goedkoper is en bovendien duurzamer en gezonder, vindt volgens de cijfers van FWO slechts 28% van alles woon-werkverkeer dat op de fiets gaat. Volgens de Fietsersbond geldt een afstand van 15 kilometer op een elektrische fiets als acceptabel. Voor een gewone fiets 10 kilometer en bijna 60% van de werknemers woont binnen een straal van 15 kilometer. En dan ongeveer 40% binnen 10 kilometer. Desondanks pakt een kwart van de werknemers ook voor de rit van 5 kilometer of minder gewoon de auto. Dat blijkt uit het VRO-onderzoek. Nou, als je nou een rit hebt van beneden de 5 kilometer, dan gebruik je ook niet zoveel benzine, dus dan klopt dat ook weer niet. Wie overigens bang is dat de onbelaste kilometervergoeding die naar de waarschijnlijkheid verhoogd wordt naar 25 cent per kilometer mis te lopen door de auto te laten staan, vreest daarvoor onterecht. Ook als je op je fiets gaat naar je werk, dan mag je de werkgever deze vergoeding namelijk gewoon uitkeren. De bespaarde brandstoffen zijn dus pure winst. Bovendien schrijft een auto die minder kilometers rijdt op jaarbasis minder af en heeft mogelijk ook minder onderhoud nodig. Ja, zo lus ik er nog wel een paar.

0: vierde Borussen, Boekenmarkt komt er weer aan. En belooft een heerlijke avond te worden. Vol boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands parels. Van strekermans en trillers. Tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maakt de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je nog zocht. En geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. En dat is aanstaande woensdag van 7 tot 10 uur. Ja, en waar anders als in ons mooie Evertshuis? En de toegang is helemaal gratis.
1: Ja, hey, hoe hoog komt het water bij mij te staan bijvoorbeeld bij eventuele overstromingen? Wat is de gevoelstemperatuur op een extreem hete dag? Waar in de gemeente vind ik een wandeling fietspaden met schaduw? Bent u benieuwd naar? Dan is een nieuwe storymap over gevolgen van extreem weer eventjes lekker gemaakt voor u. Het klimaat verandert en ook in onze gemeente beginnen dat te merken. In de zomer zijn er meer hete dagen, droge periodes komen vaker voor en de toename van stortbuien zorgt voor wateroverlast. Wat betekent het veranderde klimaat voor Bodegraven-Reewijk? Dat is wat de gemeente in kaart heeft gebracht en graag met u deelt. De informatie bevindt u namelijk op de storymap klimaat via bodegraven-reewijk.nl en dan het schuine streepje storymap. Het tekst en interactieve kaarten wordt de situaties in beeld gebracht. De storymap gaat in op 4 thema's. Hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Is dat wateroverlast en overstromingen anders? Nee. Per thema zijn de kansen en knelpunten toegelicht. De aankomende tijd geldt de gemeente dat de basis voor het opstellen van een plan, een strategie en bijpassende maatregelen. Nou, wil je dat eens even zien, dan moet je even naar die website gaan. Dan kun je precies zien hoe dat hier bij jou eventueel wat er gaat gebeuren bij deze overstromingen, hitte,

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit, moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een messaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in.

0: Zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: BR6. Goedemorgen. Welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De drie draai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
2: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Oh, vielen herzlichen Dank. Und Dankeschön auch. The Crosswords Pipes and Drums unter der Leitung von Pipe Major David Johnson. Thank you very much.
1: Welkom in het tweede uur van het programma De Blik, waar we weer lekker gaan blikken in en rondom Bodegraaf en Reewijk. En al die plaatsjes die er omheen liggen natuurlijk. Ook André is weer aanwezig in het tweede uur. Rond de klok van 10:30 heeft hij zijn voetbaloverzicht, de BR6 topscorers klassement en veldkorfbal. Daarna krijgt hij ook nog een interview met Roda 76 trainer Marco Lange. En uiteraard het

0: voor zijn bod, dat u na de klok van 2 uur kunt horen hier bij BSS. En dat is in het geheel dan weer allemaal sport. Dus wat dat betreft, er is genoeg te beluisteren hier bij BSS.
1: Raadsleden, burgemeester Michel Kraus en wethouder Robin Keesbergen hebben vrijdag een rondvaart gemaakt over de Reewijkse plassen. Tijdens het bezoek kregen ze uitleg over de ontwikkeling rondom bootverhuur en visserij in het gebied. Aan de plassen zijn inmiddels meerdere verhuurders actief, met onder meer elektrische sloepen, kano's en subboards. De ondernemers gaven aan dat zij dagelijks contact hebben met bezoekers en omwonenden en daardoor goed zicht hebben op wat er speelt in het gebied. Tijdens de rondvaart werd ook stilgestaan bij de drukte op het water en het belang van goed afspraken. De Reewijkse plassen zijn een populair recreatiegebied, maar tegelijkertijd ook kwetsbaar. Verschillende belangen zoals natuur, wonen, recreatie en ondernemerschap komen hier samen. Ook kwam naar voren dat de groei van een aantal verhuurders zijn grenzen kent. De markt lijkt zich te stabiliseren en volgens betrokkenen is het belang om te blijven kijken naar balans tussen recreatie en leefbaarheid. Naast de huidige situatie werd ook aandacht besteed aan de geschiedenis van het gebied waar recreatie en bedrijvigheid al lang tijd samenkomen. Het bezoek gaf de aanwijzing een breder beeld van de uitdagingen en kansen rondom de Reewijkse plassen. Nou, het is natuurlijk heel mooi om op de Reewijkse plassen te varen.
0: Ja, dat wil zeggen, ja.
1: Ja, en met het mooie weer is het druk en ja.
0: Wat dat betreft hebben we het jaren gedaan.
1: Nou,
0: dus,
1: ja, het was echt heel mooi. Ja. Nou, ja, wil je de Reewijkse plassen op? Je mag er niet zomaar op, hè?
0: Nee, je mag wel vergunning.
1: Je moet wel een dagpas of een vergunning hebben.
0: Ja, vergunning, dat kennen allemaal. De komende 2 weken van aanstaande maandag 18 tot en met vrijdag 22 mei en van maandag 25 mei tot 29 mei kunt u tussen 8 en 4 uur niet met de auto over de weg van de Meijen. Wordt dan gewerkt aan kabels, leidingen op de Meijen. Ter hoogte van huis nummer 5, daardoor kunnen auto's en andere grote verkeer er niet langs. Fietsers en voetgangers die kunnen de werkzaamheden wel gewoon passeren. Dus wat dat betreft, je hoeft met je fiets niet verder. Om ervoor te zorgen dat de mensen zo min mogelijk om hoeven te rijden, wordt er buiten spitstijden gewerkt. Dus tussen 8 en 4 uur. In de vroege ochtend en de late middag en in de avond en nacht kan iedereen gewoon er langs. Ook in het weekend hoeven de auto's niet om te rijden. De afsluiting op de Meijen is erg vervelend omdat heel wat kilometers extra moet omrijden. Maar ja, soms is er toch even echt iets wat er gebeuren moet.
2: And you can dance. For inspiration.

0: Stoffenspectakel Gouda. De stoffenbeurs voor iedereen die graag zelf stoffen verwerkt. Inmiddels is het Stoffenspectakel uitgegroeid tot de grootste en leukste stoffenbeurs van de Benelux. Hier vindt u onder andere meer kledingstoffen, interieurstoffen voor tinturen en naai- en lokmachines. Wij verzekeren u van een geweldig dagje uit. En dat wel aanstaande dinsdag. Van 9:30 tot 16:30 op de markt in Gouda. Markt 35. Kijk voor meer informatie even op stoffenspectakel.nl.
1: Nou, we hebben het er al meer over gehad, maar dan gaan we het er nog een keer over hebben. Want namelijk, wij maken samen een vluchtplan. Met een duidelijke vluchtplan vergroot je de kans om veilig buiten te komen bij bijvoorbeeld een brand. Het geeft rust en vertrouwen. Ontruimingsoefening op het werk of op school, dat is heel normaal. Zelfs in het vliegtuig krijgen we richtlijnen over wat we te doen bij brand. Probeer het daarom thuis ook eens. Bij brand in huis heeft u maar 3 minuten om uzelf en uw huisgenoten en huisdieren in veiligheid te brengen. U heeft dus ook geen tijd te verliezen. Het is belangrijk dat u dit vooraf oefent. Oefenen kost maar een paar minuten. Loop de route 1 keer samen door. Als u in de woongebouw woont, oefen dan met de buren. Dan weet iedereen wat hij te doen moet bij brand. En hoe snel en veilig naar buiten gaat. Heeft u hulp nodig bij het maken van een vluchtplan? Kijk dan eens een keer op hollandsmiddenveilig.nl/vluchtplan.

0: Ja, luisteraars, en dan gaan we toen naar de Vriendenloterij Eredivisie. En dat is de laatste van dit seizoen, Peter. Want dan is het jaar 2025-26 weer voorbij. En nou ja, dat is dan. PSV en Feyenoord, die spelen allebei Champions League. Het was best nog spannend van het weekend. Maar Feyenoord heeft toch gewonnen. En die is tweede geworden uiteindelijk. AZ doet sowieso Europa League. En NSC, of NAC Breda en Heracles Almelo, die zijn in ieder geval vast gedegradeerd. Nou, Volendam en Telstra zullen waarschijnlijk nog na-competitie moeten doen. Excelsior, die heeft zich gehandhaafd, ook wat dat betreft. Dus, nou, en ja, verder gaan we even kijken wat voor wedstrijden we deze dag nog krijgen. Het is natuurlijk allemaal morgen. Rond de klok van 2:30 starten we. En dan gaan we krijgen...
1: Twente. Ja, die reist toch af naar de koploper, naar PSV.
0: Ja, dat is interessant. Nou, Twente die zou dan nog eventjes gaan om de derde en vierde plaats waarschijnlijk. Twente heeft 58 punten en NEC heeft 56 punten. Oftewel twee in de derde en vierde plaatsen. Ja, tweede worden ze niet, dat is de Feyenoord.
1: Ja.
0: Dus, nou, dat is, dan wordt het voor Twente. Ik denk toch nog een heel dingetje, hoor, want PSV... Hoe dan ook, ze zijn al een pootje kampioen, maar ze blijven toch op de wedstrijdjes winnen. Ik vind het knap.
1: Nou, maar dat vind ik ook. Je kan wel...
0: Nee, ik vind het knap. Ja. Ik had dat niet verwacht, als ik heel eerlijk mag zijn.
1: Nou, ik vind het niks als ze dat zo doen. Nou, dan gaan we de tweede plaats, Feyenoord, en die reist af naar PEC Zwolle.
0: Ja, nou, PEC Zwolle, die Peter staat op de 13e plaats. Heeft zich gehandhaafd ook in de Eredivisie, dus wat dat betreft, ja. Het is voorbij, de hebben het geen, is niet interessant meer, maar ja. Ook wil Feyenoord deze wedstrijd winnen. En uiteraard wil Zwolle ook niet verder zakken. Dus.
1: Nou, dan gaat hier om de derde en vierde plaats dan. De Go-Ahead Eagles. En die reizen af naar NEC.
0: Go-Ahead Eagles die zitten op de 12e plaats dan. En NEC op de 4e plaats. Ja, inderdaad zou NEC ook deze wedstrijd moeten winnen. Ja, de Go-Ahead Eagles, Peter, die zijn ook wat dat betreft... hebben zich gehandhaafd. Dus ook daar zal... Die zal misschien nog een beetje pijn kunnen doen aan NEC.
1: Dan gaat Ajax die reis af naar het hoge noorden, naar Heerenveen.
0: Ajax hebben het helemaal laten liggen in die tweede plaats. Staan nu op 5. Heerenveen op 8. Dus ja, die gaan spelen om zo hoog mogelijk te eindigen. Om in ieder geval mee te doen aan de Europa League. Om Europa League mee te doen. Daar wordt eerst nog een soort competitie voor gemaakt. En wie er dan nog, hoeveel er over gaan, weet ik niet precies. Daar heb ik niet naar gekeken. Maar in ieder geval zijn er al drie zijn er al weg natuurlijk. PSV, Feyenoord en AZ. Ik geloof dat er om 2 jaar nog. Dus en, dat zou dan ofwel Twente, NEC, Ajax kunnen worden. Misschien Utrecht, Heerenveen, misschien nog een auto top.
1: Nou, hoe gaat deze wedstrijd aflopen? Verleden week werd hij gestaakt en is van de week voor een paar minuten weer... Verder afgespeeld. Dan heb ik het over NAC Breda, want die jongens waren het er niet zo mee eens, geloof ik. En ja, het is nou toch gebeurd. Ze zijn gedegradeerd, maar ze moeten toch nog even naar AZ toe.
0: Ja, nou, AZ, Petra, die heeft al een Europa League, dus die heeft verder niks meer te zoeken. Maar het is wat mij betreft, geven ze nog even een verschrikkelijke naschop met een nulletje of 6 of zo.
1: Dan hoop ik dat de supporters... dreigen wel gedragen.
0: Nou, die hoop ik niet. Dan moeten die supporters gewoon helemaal...
1: Ja, maar als je vuurwerk af wil steken... doet het dan buiten het stadion. Nou, Fortuna Sittard, die reist af naar FC Groningen.
0: Nou, Groningen...
1: Naar Utrecht bedoel ik.
0: Nou, Groningen, Utrecht, die staan op de 7e plaats. En Fortuna Sittard op een 11e plaats. Dus Fortuna Sittard zo weinig uit te maken. Ja, Utrecht die wil natuurlijk nog voor na competitie.
1: FC Groningen, die reist af naar Heracles Almelo.
0: Ja, en Heracles Almelo, Peter, die is gedegradeerd. En FC Groningen, die hebben eigenlijk niks te zoeken. Dus eigenlijk is dit de wedstrijd van Jan Dokus.
1: Nou, dan hebben we een derby. Excelsior, Sparta, Rotterdam.
0: Ja, Sparta hebben het toch een beetje laten leggen. Jammer, anders hadden ze ook misschien nog een Champions League mee kunnen te hebben. Ja, een Champions League voor de Europa League mee kunnen voetballen. Maar dat zit er nou waarschijnlijk niet in. En, nou ja... Excelsior heeft zijn eigen handhaven, wat toch ook wel belangrijk is. Tenminste, dat vinden wij dan. Want we hebben drie teams uit Rotterdam weer in de Eredivisie.
1: Nou, de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen, deze competitie, is Telstar. En die reist af naar het mooie Volendam.
0: Ja, nou, Petra, ik zei het net al, hè. Het wordt eventjes nog na competitie dan straks. Om te blijven in die eredivisie. En dat geldt zowel voor Telstar als Volendam. En die moeten tegen elkaar dus. Telstar 34 punten, Volendam 32 punten. En anders moeten ze tegen de keukenkampioen hier staan gaan voetballen. Dus ik weet even niet wie. Ik ga het ook niet opzoeken ook. Maar in ieder geval, dat gaat het worden. En degene die hiervan wint, die is volgens mij ook wat dat betreft veilig in de competitie dus. Nou, dat gaat het dan worden. We gaan het nog even in de gaten houden natuurlijk.
1: Ja. We gaan het ook, volgende week hoor je nog wel even hoe ze allemaal geëindigd zijn.
0: Ja, ook even wel een beetje gaan we volgen natuurlijk van het Nederlands elftal. Al dus over een goede 3 weken. Dan gaan we beginnen tegen Japan, geloof ik, als ik het goed heb. En, maar goed, we gaan eens even kijken wie er straks meegaat natuurlijk. Dat volgens mij moet Koeman al iets van 32 namen genoemd hebben. Dus, en ik weet niet wie. Ik heb het eigenlijk nergens gezien. Maar goed, dan moet hij het natuurlijk later nog verkleinen wie er dan meegaat. En dan wordt het interessant. Want dan wordt het warm. Gaat iedereen zijn oranje vlaggetjes hangen natuurlijk. En alle kroegen die gaan worden natuurlijk oranje. En nou, het is alleen één nadeel, Peter. Het is de eerste 3 wedstrijden vallen wel mee. De ene is geloof ik 7 uur. De andere om 10 uur. Maar de derde is 's nachts om 2 uur. En, nou, en als je dan verder komt, dan durf ik het niet meer te zeggen. Maar
1: nee, dan ga je toch op tijd naar je bed. En dan zeg je wekkert om 1:30 en dan ga je je bed uit. En dan is de wedstrijd afgelopen om pak een beetje 4 uur, 4:30. Zoiets.
0: Ja, nou dan ga je weer verder.
1: En dan ga je weer verder. Tenminste, als je een echte voetballer.
0: Ja, als je dan de volgende dag vrij hebt.
1: Ja, tuurlijk. Je moet niet half slapig op je werk komen. Dat zie je baas ook niet zitten.
0: Maar goed, hier, we gaan het nog eventjes bijhouden. En u hoort van ons wat dat betreft nog wel.

Dit is De Blik met het sportoverzicht en het sportprogramma voor dit weekend. Luisteraars, goedemorgen. Het is zaterdag 16 mei. Het is weer tijd voor ons wekelijkse sportoverzicht in De Blik. En ik ben André van Erfdom. Vorige week zaterdag werd de 24e competitieronde in het amateurvoetbal afgewerkt. De uitslagen en standen. In 3E opnieuw een nederlaag voor Esto. Het verloor dit keer met 2-0 van ASC. Stand in 3E. Olympia leidt met 57 uit 24 en is kampioen. Tweede EMM 21 met 49 uit 24. Esto nog steeds vierde met 39 uit 24. Dokos en BSC 68 op de nacompetitieplaatsen. Op de degradatieplekken Roak met 21 uit 24 en Alendeveen met 0 uit 24. In VB kwam Rode 76 niet langs Swammerdam. Het werd 1-1. Jeroen Schouten scoorde de 1-0 voor Rode 76. Stand in VB, Rode 76 aan de leiding met 40 uit 21. Op 1 punt achterstand volgen Altior en KDO met 39 uit 21. THVV en WDS op de nacompetitieplaatsen 10 en 11 met 20 uit 21 en 16 uit 21. Laatste is Zevenhoven dat met 11 uit 21 is gedegradeerd. Als Rode 76 vanmiddag wint van Zevenhoven, dan is het kampioen. In 4D weer een zege voor RWC 33. Nu met 1-2 van Verweer wonende Reewijk Dorpers. Jens en Luc van Leeuwen scoorden voor RWC 33. Stand in 4D, Schoonhoven leidt met 45 uit 22. Tweede Ommoord met 44 uit 22. Derde dilettant met 40 uit 22. En zevende is RWC 33 met 34 uit 22. Elfde ONA met 20 uit 22. En dat is een nacompetitieplek. Cabau en Florians op de degradatieplekken met 19 uit 22 en 13 uit 23. Florians is inmiddels gedegradeerd. RWC 33 heeft nog een kans op een periodetitel. In 5B won CVC Reewijk met 2-0 van Feb en Drijnsek met 1-2 van Gouda. Stand in 5B, Woerdan Kop met 56 uit 22 en is kampioen. Tweede Lekkerkerk met 44 uit 22 en derde Feb met ook 44 uit 22. Zevende is CVC Reewijk met 31 uit 22. Dertiende en laatste Drijnsek met 12 uit 22. Vanmiddag de 25e en voorlaatste competitieronde met Esto tegen Alendeveen, Zevenhoven tegen Rode 76, Swammerdam tegen WDS, RWC 33 tegen Cabau, Goudrak tegen CVC Reewijk en Drijnsek tegen Sportief. Alle wedstrijden om 14:30. In het BSS topscorersklassement leidt Jeroen Schouten van Rode 76 met 15 treffers. Tweede is Luc van Leeuwen van RWC 33 met 12 en derde Thomas Mouta van Esto met 11 treffers. Uitslagen korfbal, Wion Vriendenschaar werd 10 tegen 30. Programma voor vanmiddag, CKV Reewijk tegen IJsselvogels, dat is om 10 voor 5 en Vriendenschaar tegen Wion om 15:30. Tot zover het eerste deel van Sportoverzicht, zo dadelijk deel 2. Met een interview met Rode 76-trainer Marco Lange en een sportombot op de radio.

0: U bent weer terug bij een sportoverzicht. Na de wedstrijd Roda 76 tegen Zwammerdam, die in 1-1 eindigde, pak ik nog even met Roda 76 trainer Marco Lange. Roda 76, Zwammerdam is geëindigd in 1-1. En je hebt nog steeds de koppositie, Marco.
1: Nou ja, ik denk dat het laatste het belangrijkste is. Ik bedoel, je hebt het altijd nog steeds in eigen hand. En volgende week zit er maar één ding op. En dat is winnen.
0: Jullie hadden heel gauw een voorsprong. 1-0, toen dacht ik van nou, dit gaat wel helemaal goed komen met Roda. Maar toen zag ik op een gegeven moment dat Zwammerdam jullie een beetje begonnen terug te dringen. Zat jij toen nog wel rustig op de bank?
1: Nou, ik stond al. Maar ik zat niet. Ik moet zeggen, kijk, de bedoeling was dat je gewoon altijd gelijk erachteraan voor de 2-0 gaat. Want dan kun je een wedstrijd al bijna op slot gooien. Want dan moet zo'n tegenstander eigenlijk heel veel ruimtes weg gaan geven. Nou ja, doordat het maar 1-0 blijft, laat je eigenlijk iets liggen. En ik denk dat we in de eerste helft daar wel de mogelijkheden toe hadden. Alleen we raakten hem steeds even net niet lekker. Dus ja, dat, en we gingen het laatste kwartier van de eerste helft eigenlijk te veel de lange bal spelen. Ja, wat eigenlijk niet iets voor Roda is. Dus ja, en in dit geval deden we dat wel. En dat zijn ook lastige ballen voor je spitsen. Want ik bedoel, iedere bal die je door de lucht krijgt. Nou, je moet hem eerst controleren, aannemen. Het kost te veel tijd. En dat is als je verdediger daarbij staat. Ja, dat zijn twee handelingen, want je schopt hem gewoon weg. Simpelweg. Dus ja, ik vond het laatste kwartier minder. Daar heb je op gehamerd. En ja, in de tweede helft pas je in ieder geval nog een aantal wissels toe. In de hoop dat we langer, beter de bal vasthielden. En dat we meer aan voetballen toekwamen. Nou, dat laatste is wel een beetje gelukt. En dan ja, krijg je ook weer 2-3 kansen waarvan ik zeg, oeh.
0: Kopkansen waren dat, hè?
1: Ja, nou ja, ja zeker. Ja, kopkansen. En één keer had je hem niet zeg maar moeten trappen, maar hem aannemen.
0: Je liet het woord wissels vallen. Ik vond dat Roda daardoor toch wat beter in de wedstrijd kwam in de tweede helft.
1: Ja, dat klopt. Dus ja, iedere wedstrijd is gewoon ook anders, hè. Laat dat ook duidelijk zijn. De speelwijzes, wie ken je wel, wie ken je niet. Wie heeft snelheid, wie niet.
0: Wat heb je gezegd in de kleedkamer? Want toen gingen met 1-1 van het veld af, waar toch je dacht, nou, het kan ook wel eens de verkeerde kant oplopen.
1: Nou ja, kijk, je weet het. Het is ook een ploeg, vind ik, een beetje die een beetje in slaap zust. Door gewoon eigenlijk gewoon even rustig achterin dat balletje rond te spelen. Niet te veel gelijkdruk naar voren. Maar je weet dat die lange bal gaat komen van hun. Dus je moet ten alle tijde heel scherp zijn achterin. Ja. Want die bal die gaat komen op een van hun vleugelspelers. Ja, die zijn gewoon ook. Ze staan ook niet voor niks. Ze staan ook niet voor niks bovenin. Hè?
0: Je bracht ook nog even wissel in het spel. Dat was ook wel een goede fonds voor, volgens mij. Wessels sterk bracht je nog in het veld.
1: Ja. Klopt. Ja, die is een lange tijd uitgeschakeld geweest. Dus ik ben blij dat hij weer meetraint. En is hij ook een jongen die bal vast is. En goed, wat meer ritme is natuurlijk logisch. En dat had hij natuurlijk niet. Daar hadden we geen tijd voor.
0: Nou, en volgende week maar afmaken hè, tegen Zevenhoven. Ik denk dat ze gedegradeerd zijn vandaag, maar dat weet ik niet zeker. Maar...
1: geen idee wat ze nog gedaan hebben. Daar ben ik tot nu toe niet mee bezig geweest. Dus dat hoor ik straks wel. We focussen ons op volgende week.
0: Veel succes.
1: Ja, dank je.
0: Het gaat toch wel lukken, hè?
1: Dat is wel de bedoeling, ja.

Vanmiddag vanaf THW Sport op Zaterdag op de radio met live de volgende wedstrijden. RWC 33 tegen Cabau, u hoort mij als verslaggever. Zevenhoven tegen Rode 76 met Wijnen voor Wij. FC Oudewater tegen Donk met Wim Hendricks. EMN 21 tegen Olympia met Peter Kool. En SVS Capelle tegen ONA met Jurgen Veldman. Luisteraars, dit was het weer. Goed weekend en tot een volgende keer.

0: Streekwinkel Proeftuin organiseert Proeftuin bleef de oude Hollandse sfeer van leuke kramen, heerlijke lekkernijen en doe mee met de oerhoude oud-Hollandse spellen. Voor alle leeftijden, kom gezellig langs. Gezellige theeschenkerij met streekwinkel, streekproducten, shop in de shop, planten, houten, speelgoed en cadeauartikelen. Nou, schrijf eens in je agenda. Of je thuis bent, ja, dat is maar de vraag. Dat is op maandag 25 mei. Vanaf 10 uur tot 5 uur. Dus dat is de tweede Pinksterdag. En de streekwinkel Proeftuin, dat is aan de Rijnenveld. In 153 in Boskoop. Nou, als het een beetje mooi weer is, kunt u lekker op de fiets. En anders, ja, met de auto. Dus heb je alvast een uitje voor de tweede Pinksterdag.
1: Het kabinet, en is dat waar, dat moeten we maar afwachten. Maar liefst 120 miljoen in de bouw van nieuwe woonvormen voor ouderen. Vanaf 18 mei openen twee subsidieregelingen, de woningcoöperaties en de zorgorganisaties. Steun in de bouw van woningen voor ouderen door een bijdrage te leveren aan meer ontmoetingscentrum en het zorggeschikt maken van woningen. Dat gaat om wel zowel voor nieuwbouw als aanpassing van bestaande bouw. De stimulans is belangrijk om te verzorgen dat er voldoende geschikte woningen voor de groeiende groep ouderen komt. In de periode tot en met 2030 moeten er maar bijna 300.000 extra woningen voor de ouderen worden gerealiseerd. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport, die zegt dat de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening werken die samen met deze opgave. En stimulerende op de bouw onder meer met verschillende financiële regelingen. Het aanbod van geschikte woningen is nu nog vaak beperkt. Als ouderen makkelijker een woning kunnen zoeken, vinden die bij hun situatie past. Komen natuurlijk ook woningen vrij voor andere woningzoekenden. Zo verbetert de doorstroom op de woningmarkt en krijgen alle woningzoekenden meer kans op een woning. Nou, weet je wat het is? En dat is toch heel interessant. En als je dan zo'n ouder uit zijn een gezinswoning haalt, die, ik noem maar wat, die betaalt bijvoorbeeld 700 euro uur, moet je natuurlijk niet naar een andere hok stoppen waar het dus kleiner is, waar ze minder ruimte hebben, dat dan 1200 euro uur kost. Nee, dan moet je zeggen van, we gaan u verplaatsen, u maakt, plaats voor een groot gezin. Zorg dan dat ze dezelfde huur hebben die ze daar in het oude huis betalen. En laat inderdaad het nieuwe gezin die dat verschil betalen.
0: Ja.
1: Die ze zouden moeten
0: en
1: hebben.
0: En daarom blijven ook een hele hoop mensen gewoon in die eensgezinswoning.
1: Je denkt dus zeker niet als ik naar 700 euro huur betaalt, dat ik naar de andere woning ga, die kleiner is.
0: En dan meer moet betalen.
1: Zo werkt het niet. En dat doet gewoon een heleboel mensen niet. En dat is ook voor vele ouderen ook niet te betalen. Dus wat dat betreft, je moet er even goed over nadenken, dacht ik zo. Hè?

0: volgaande jaren waren ongelooflijk gezellig. En het najaarsmarktfestival is eigenlijk niet meer weg te denken uit het Groene Hart. Met 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis. De mini-kids disco. En 2 avonden een dijk van een gratis toegankelijk feest op het Raadhuisplein. We gaan er ook dit jaar weer een topweekend van maken. Met de 2-daagse braderie wordt weer een gezellige feestweek afgesloten. Nou ja, de najaarsmarkt is eigenlijk pas in september, hè? Dat noemen wij de najaarsmarkt. Ja. Nou ja, dit noemen ze ook de najaarsmarkt. Ja, ben ik het niet helemaal mee eens.
1: Wanneer is die dan?
0: Ja, wat denk je? Op 29 en 30 mei? Vanaf 10 uur tot 3 tot 5 uur in het centrum van Raadhuisplein Bodegraven.
1: Dan moet het de voorjaarsmarkt zijn.
0: Dat moet de voorjaarsmarkt zijn, want de najaarsmarkt is altijd de 2e dinsdag in september.
1: Ah, dan hebben ze even verkeerd geschreven, dat ken.
0: Maar dat kan ook een gezellige markt zijn. En ja, wat je eigenlijk altijd met de braderie moet hebben, is natuurlijk...
1: Mooi weer. Drank.
0: Mooi weer. Muziek. Nou, drank, dat is natuurlijk al een ding, want er staan al borden... Dat je niet met drank gezien mag worden op sommige locaties.
1: Ja, maar dat is buiten de feest om, denk ik.
0: Nou, dat weet ik dus niet, maar hou het gewoon in de gaten. En laten we proberen dat er een heel leuk feest wordt. En dan weet je ook natuurlijk dat het Raadhuisplein en het centrum afgesloten is.
1: Zo is het. Ja, afgelopen zaterdag 9 mei stond in het teken van de feestelijke uitslagavond van de Boorse Dorpquiz. Georganiseerd door de KPA Bodegraven. Het evenement trok veel deelnemers van in totaal maar liefst 49 teams. Die alleen volgens alle voorspanningen wachten natuurlijk op de ontknoping van die mooie quiz. Tijdens de avond werden er dan felbegeerde prijzen dan ook uitgereikt. De 3e plaats ging dit jaar naar WSTS. AK Top Priester, een lekkere tropische wijn. Dit team ging de afgelopen 3 edities nog met de winst naar huis, maar... moest ditmaal genoegen nemen met een plek op het podium. De 2e plaats was voor de Luchterskerk. De grote winnaar van de avond werd het team Emmeus, dat met trots de eerste prijs in ontvangst mocht nemen. Naast de hoofdprijzen waren er ook natuurlijk diverse ludieke en creatieve prijzen te verdelen. Zo werden onder andere de onderscheidingen uitgereikt voor de beste Bassie en Adriaan filmpje. De mooiste lien en de beste bruidsreportage. Al de prijzen waren niet mogelijk geweest zonder naar de steun van de vele betrokken lokale sponsors. De Dorpsquiz, dat is dan ook een warm hart toegedragen. Net als de voorgaande edities werd de opbrengst voor de Boorse Dorpsquiz gedoneerd aan het goede doel. Dit jaar gaat een bedrag van liefst 1000 euro naar de stichting Help Elkaar Bodegraven en Omstreken. Zij zullen dit jaar... het geld gebruiken om kerstpakketten te maken voor gezinnen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Nou, hoe mooi is dat? Na de prijsuitreiking werd de avond in stijl afgesloten met een gezellig feest, waarbij nog lang werd nagepraat over de opdrachten en vragen die voorbij kwamen in de Dorpsquiz. De organisaties die kijken ook terug op een zeer geslaagde editie. Ja hoor, het zit er alweer op. Het hele blikje is alweer leeg. Er zit helemaal niks in. Het loopt.
0: Ja, hij staat alweer open voor het nieuwe. Nou, wat ik wil zeggen, ja.
1: We stoppen er zelf wat in.
0: Wij kijken vanavond in ieder geval geen zongfestival. Helaas doen wij niet mee. Nou, en ik vind niet meer... Kijk, ik kan het niet meer zo met vroeger vergelijken. Maar als ik af en toe sommigen zie, dan denk ik...
1: Yes, denk je erbij, ja.
0: Hoe kan je zoiets? Maar... wie toch wil kijken, zou ik zeggen, heel veel plezier en ja.
1: Nou, Peter, ik moet zeggen, ik heb het van de week al gehoord. Er zijn, geloof ik, 1,5 miljoen minder kijkers als dat normaal Nederland wel meedoet. Dus kun je nagaan...
0: je kijkt dan toch wel eens, want dan zie je rond 16, 17e plek om Nederland. Dus kun je dat ongeveer uit. Ja, wat je dan wel wil zien is de finale, maar
1: dat deden wij, omdat we niet zo gek zijn als die... Nee. Ik wil dus tegenwoordig van de Mongolen staan uit te zingen.
0: Ja, het is niet meer zo. Kijk, ik kan niet met vroeger vergelijken. Dat geef ik toe, maar een beetje normaal in kleren.
1: Vroeger toen mocht alleen de zanger of de zangeres mocht vooraan staan. En dan een beetje naar achteren.
0: Ja.
1: En tegenwoordig staan ze in de blote reet zo. Dus vind ik dat op zich nog niet zo erg.
0: Nou, ligt er al wel wie er in de blote reet staan natuurlijk.
1: Maar goed, nou beste mensen, dat hebben we dan ook weer gehad. Ik kijk in ieder geval niet naar de Songfestival, want ik vind het verschrikkelijk. Maar als u wel kijken wil, veel plezier. Wat dat betreft ook een fijn weekend. Bent. Hopen dat het mooi weer wordt. Ik weet het niet, dus dat zien het een beetje droog.
0: Ja, een beetje tussen de buien. Kijk, sorry. Ze zeggen, de hele week hebben ze al veel regen opgegeven. Woensdag ook, nou, en er veel reuzen mee. Dus
1: daarom.
0: Tussen de buien door schijnt toch altijd het zonnetje nog wel.
1: Ja, mijn idee. Goed, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
0: Groetjes. Hoi, hoi.
2: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan

0: live op BRZ.
1: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
0: BRZ. Dit is een audioproductie in samenwerking met De Muziekexperts en katbijtmuis.nl.
2: Dit zijn
3: Bas en Piet.
4: Dit zijn
2: De Muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
5: The song that angels sing, the spell that calls the gathering.
2: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
3: Bas en Piet,
2: de muziekexperts.
3: Nu
6: op
3: BR6.

Goedenavond, welkom bij weer een nieuwe uitzending van uw eigenste muziekexpert. Ja, er mag nog wel echt een S achteraan. Maar Piet is in stem niet aanwezig. Helaas, al het goed daar in vakantieoorden. Maar gelukkig hebben we zijn teksten wel en die gaan wij straks verkondigen. Ik ben er natuurlijk nog wel. Zoals ik de vorige keer al zei, ben je mij nou zat? Sla dan niet het hele programma over, want er worden wel wat leuke dingen vermeld. En daar kom ik zo bij op terug. Eén leuk ding wat je net al hoorde was de muziek. Er was een vrolijke opening met Follow Me van Soul Supreme en Marlon Penn. Moderne knipoog naar de klassieke soul met warme blazers en een groove die zo uit de jaren 70 lijkt te zijn geplukt. Soul Supreme, het project van Nederlandse producer

0: Martijn Barkhuis, staat bekend om zijn liefde voor analoge sound en echte instrumenten. Marlon Penn voegt daar zijn rauwe doorleefde stem aan toe en samen voelt het alsof je een vergeten soulparel opnieuw ontdekt.
1: Het is dinsdagavond, na achter.
2: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
2: de muziekexperts.
1: Met in deze uitzending...
0: Vanavond staan we stil bij hoe één stille kracht boven ons hoofd meer invloed heeft dan we ooit willen toegeven in cultuur. En in Piet's uitspraak hebben we het over hoe de jacht op uiterlijk vertoon ons laat verdwalen en waarom echte groei uiteindelijk van binnen begint. En van zonovergoten soldatenhumor naar Haagse gitaren die een wereldhit opnieuw laten zweten. Cryptisch hint voor de co-en-originele. En vanavond draaien we muziek met vintage soul en oorlogsnostalgie via Haagse rock en Gen Z pop naar rauwe Nederlandse realiteit en muzikale rebellie uit de jaren 80. Fijn dat je luistert. Dit is de Muziekexperts live op BR6.

0: over naar elkaar. Met deze week...
1: Van een tropische klassieker naar een Haagse rocklegende. Rum en Coca-Cola van de Andrews Sisters. Een nummer uit 1945 dat wereldwijd een hit werd. Maar ook omstreden was vanwege de oorsprong uit Trinidadiaanse Calypso. Het lied bracht een vrolijke sound, maar had ook een scherp randje over soldaten en cultuur. En dan de sprong naar de Nederlandse bodem. Golden Earring gaf dit nummer in hun beginjaren een eigen twist. Ja, voor Radar Love en wereldfaam zaten ze al te experimenteren met covers als deze. Het laat zien hoe breed hun muzikale roots waren, van beat tot rock. Zeg, schenkt u even een

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts met oor voor kwaliteit.
2: We leven in een tijd waarin de mens alles wil sturen. Het weer, de energieprijzen, ons eigen slaapritme. Zelfs hoe laat we opstaan, laten we bepalen door een app. Controle is het nieuwe goud. Maar ergens daarboven hangt iets dat zich daar helemaal niks van aantrekt. Geen update, geen algoritme, geen minister die er beleid op maakt. En toch blijven we proberen. Praten over klimaatbeheersing, over geoengineering, over het beïnvloeden van de natuur. Alsof het een thermostaat is. Iets te warm, draaien we hem omlaag. Iets te nat, dan fixen we dat wel. Het klinkt soms alsof de aarde een apparaat is dat we even opnieuw kunnen instellen. Maar wat als er krachten zijn die al miljoenen jaren precies doen wat ze moeten doen, zonder dat wij daar ook maar iets van begrijpen? En wat als onze drang om in te grijpen juist het enige is dat die balans kan verstoren? Het is een fascinerend idee dat iets ogenschijnlijk eenvoudigs, iets wat we elke avond zien zonder erbij stil te staan, misschien wel een van de meest bepalende factoren is voor hoe wij hier überhaupt kunnen leven. En tegelijkertijd misschien ook iets waar we, laten we eerlijk zijn, beter gewoon met onze tengels vanaf kunnen blijven.
0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is Cultuur tussen trend en traditie.

De maan die rondom ons draait heeft veel meer invloed dan wij mensen weten en lijkt een stabiele factor waar wij als mens niet veel aan kunnen verknoeien of veranderen. Wat als die maan er niet zou zijn? Dat is de eerste vraag in deze column. Er was ooit een professor die voorstelde om ons arsenaal aan kernbommen maar op de maan af te vuren. Want dan zouden er bij ons op de aarde geen overstromingen en eb en vloed meer bestaan of hittegolven. De warmteregulatie in de oceanen houdt dan op. De nachtdieren zijn hun navigatie dan kwijt qua zicht en magnetismegevoel. Door de wel geringe aantrekkingskracht van de maan wiebelt de aarde minder. Wel blijft de aarde leefbaar met of zonder dat rare schepsel mens. Dat idee om de maan op te ruimen is al net zo idioot als het maar door blijven vergroten van het kernwapenareaal. We moeten de maan vooral blijven zien als een onlosmakelijk geheel van onze aarde met de pluspunten en die paar minpunten. Volgens onderzoeken is deze maan zelfs een deel van de aarde geweest, totdat er een verschrikkelijke botsing plaatsvond tussen de aarde en een iets kleinere planeet, die nu nog als een soort stofwolk in ons zonnestelsel rondvliegt onder de naam planetoïdengordel of de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter in. Binnenkort gaan er weer eens na lange tijd een paar mensen naar de maan om er ook op te gaan staan. Een van die cosmonauten meldde dat de maan ook nog wel eens een aardige reisbestemming zou kunnen worden. Ja, mij lijkt dat niet zo gunstig voor die maan. We hebben bijvoorbeeld al voor duizenden tonnen ruimteafval gezorgd en dat toenemende afval zal dan bij de heen- en weervluchten naar de maan zich ook gaan strekken naar de oppervlakte van deze maan. En voor de mens is een avondje volle maan een rustpunt en een romantisch teken in ons hectische 21ste eeuwse maatschappij. Gelukkig maar, het bestaan van deze maan.

0: Alan Gray met Never Ending Story. Een artiest die zijn carrière begon op YouTube en uitgroeide tot een stem van een generatie die balanceert tussen nostalgie en moderne pop. Dit nummer uit 2023 is een duidelijke ode aan de jaren 80. Denk sinds, dramatiek en dat gevoel van eindeloze liefde dat blijft hangen. Zelfs als alles al voorbij is. Gray werkt vaak samen met producer Dan Negro, bekend van Olivia Rodrigo, en weet persoonlijke verhalen te vertalen naar hun universele emoties. Inmiddels staat Colin Gray wereldwijd op grote festivals en toert hij door Europa en de VS, waarbij zijn fanbase alleen maar groeit. Een artiest die laat zien dat kwetsbaarheid en hitgevoeligheid prima hand in hand gaan.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts met gevoel voor taal.
3: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje?

weet, maar werken is prima. Maar leven is de hoofdzaak. Het is maar dat u dat even wel blijft onthouden in deze tijd. Deze hectische tijd eigenlijk ook. Ja, we blijven nog even in het universum van Conan Gray, maar gaan terug naar zijn doorbraakperiode. Maniac, een track die in 2020 viraal ging en hem definitief op de kaart zette. Het nummer speelt met de nasleep van een relatie waarin je jezelf afvraagt wie hier nou eigenlijk gek is geworden. Die typische Conan Gray-stijl. Eerlijk, een tikje sarcastisch en verpakt in een catchy popproductie. Wat hem bijzonder maakt is dat hij zijn muziek vaak zelf schrijft vanuit dagboekachtige gedachten. Geen filter, geen opsmuk, gewoon recht uit het hart. En juist dat maakt hem zo herkenbaar voor een jonge generatie luisteraars die opgroeit met gevoelens die soms net zo chaotisch zijn als deze track.

0: met Fly By Night, de Canadese prog-rockband die techniek en emotie moeiteloos combineerde. Dit was het eerste album met drummer en tekstschrijver Neil Peart, een cruciaal moment in hun carrière. Zijn filosofische teksten en complexe ritmes gaven Rush een compleet nieuw gezicht. Een nummer over vrijheid, verandering en het volgen van je eigen pad.
1: En dit is de single van de week.
0: We gaan terug naar een stem die generaties troost bood in donkere tijden. Vera Lynn met Where in the World. Hoor je opnieuw die warme, geruststellende klank die haar tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zo geliefd maakte. Tijdloos, puur en recht uit het hart.

0: We leven in een tijd waarin spiegels niet meer van glas zijn, maar van schermen. Elke swipe, elke scroll, elke video zegt eigenlijk hetzelfde. Kijk naar mij en word een beetje zoals ik. Het is een wereld waarin filters gladder zijn dan de werkelijkheid. En waar perfectie soms meer lijkt op een marketingstrategie dan op een mens. En ergens is dat ook logisch. We hebben altijd al voorbeelden gehad. Vroeger keek je naar filmsterren, naar artiesten, naar mensen op een podium. Maar het verschil is, die stonden op afstand. Nu zit dat voorbeeld in je broekzak. 24 uur per dag met een kortingscode erbij. Het gekke is, hoe dichterbij het komt, hoe minder echt het soms wordt. Want achter die glimlach zit vaak een contract. Achter die tip zit een verdienmodel. En achter die dit moet je echt proberen zit soms iets waar niemand echt over nadenkt, behalve de bankrekening. De vraag is dus niet alleen wat zien we, maar vooral wat nemen we klakkeloos over? En nog belangrijker, wat doet dat met ons zonder dat we het doorhebben?
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's Uitspraak in breder perspectief.
0: Vervang niet uw uiterlijk, maar uw innerlijk. Vele mensen in de ontwikkelde delen van de wereld zijn de laatste decennia onder sterk invloed van influencers gekomen. Die werken vaak vanuit een kleine eigen wereld en worden bij succes snel ingepalmd door reclamemensen en bedrijven. Die hun soms miljoenen volgers als klanten proberen over te nemen en zo hun productasset vergroten. De influencer wordt daar rijker van, maar verliest ook onafhankelijkheid door de druk van die partijen. En dan ontstaat een risico. Er worden uitspraken gedaan over bijvoorbeeld rolverdelingen, medicijnen of manieren om je lichaam aan te passen. Vaak zonder goede onderbouwing. Dat gebeurt om te voldoen aan tijdelijke schoonheidsidealen. Ondertussen stroomt er veel geld van volgers die soms bijna gelovig worden naar die driehoek van influencer, producent en reclame. Na verloop van tijd neemt de aandacht vaak af. Mensen hebben genoeg gekocht of verliezen interesse. Soms ontstaan er zelfs problemen door slechte materialen bij cosmetische ingrepen of door medicijnen die zonder doktersadvies zijn aangeschaft via onbetrouwbare aanbieders. Die middelen belanden deels ook in het milieu, met negatieve gevolgen voor water, planten en dieren. Zo ontstaat een keten die niet alleen de natuur schaadt, maar uiteindelijk ook onszelf. De plastische chirurg krijgt het druk met het herstellen van schade. Overheden en milieuorganisaties grijpen vaak pas in als problemen zichtbaar zijn geworden. En pas na het najagen van een beter uiterlijk komt bij velen het besef dat het innerlijk meer aandacht verdient. Via studie, lezen, sporten en goede voorlichting vinden mensen dan een andere weg. Het lijkt alsof eerst de nadelen ervaren moeten worden, voordat we begrijpen dat echte groei van binnen zit en niet in wat je koopt of laat aanpassen. Misschien is dat wel de belangrijkste les. Rijkdom zit niet in hoe je eruit ziet, maar in wat je ontwikkelt van binnen. En dat kost vaak minder, maar levert uiteindelijk veel meer op.

0: Luie hond met heroïnewiet. Rauw, ongepolijst en typisch Nederlands. Luie hond stond begin jaren 2000 bekend om hun directe teksten en een stijl die ergens tussen hip-hop, punk en spoken word in hangt. Frontman Eppa bracht verhalen die je niet altijd op de radio hoorde over straatleven, keuzes en de realiteit achter het romantische beeld. Heroïnewiet is daar een voorbeeld van. Confronterend, maar ook eerlijk. Het mooie aan dit soort muziek is dat het niet probeert te pleasen. Het vertelt gewoon wat er speelt. En juist daardoor blijft het hangen. Zelfs jaren later.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de Muziekexperts. Waar muziek telt.

0: nogmaals lui hond, dit keer met Beter Af. Waar heroïnewiet scherp en direct is, zit hier meer reflectie in. Een nummer over loslaten, keuzes maken en misschien wel de vraag, ben je echt beter af zonder wat je achterlaat? De kracht van lui hond zit hem in die balans tussen poëzie en straattaal. Geen ingewikkelde metaforen, maar wel beelden die binnenkomen. Het is muziek die je niet alleen hoort, maar ook een beetje voelt schuren.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met oor voor kwaliteit.
3: De Top 40 Classic.
0: We gaan naar de Top 40 Classic uit 1983. Toen Lex Harding de Nederlandse Top 40 presenteerde op Radio 538 voorganger. De publieke radio via Veronica. Vanuit Doe Maar de Musical hoor je Nederwiet, oorspronkelijk natuurlijk van Doe Maar zelf, de band die reggae en pop samenbracht en daarmee Nederland in de jaren 80 compleet op zijn kop zette. In de musical krijgt het nummer een nieuwe lading, maar de energie en rebellie blijven overeind. Nederwiet.
4: Is het een makkelijke plant?
5: Het is een groene. Het is ook een mooie plant. Het is een welriekende plant. Het is een grote en sterke, maar vooral ook heel nuttige plant. Kijk Rob, dit is nou de Cannabis sativa hollandica, oftewel

zaadjes. Met de zaadjes. En of de bloemetjes haal je binnen. Leg je op de grond te drogen. Of je hangt met de voetjes aan het plafond.

Urbanus zwaait Theo uit met een lach die net te hard klinkt om alleen maar afscheid te zijn.

0: Funk U wel.
1: Je dinsdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond en zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM en www.demuziekexperts.nl.
2: Nu volgt een bericht van Algemeen Nut.
3: Ja, en voor je het weet zit het uur er alweer op. De muziekexperts 568, waar muziek en gedachten hand in hand de nacht in glijden. Deze uitzending startte met soul en ging verder met klassiekers tot rock en pop. Met Conan Gray en Lui Hond als rode draad. Terwijl Golden Earring en Vera Lynn het verleden lieten spreken. In de column stonden we stil bij de stille invloed van de maan tot de zichtbare druk van influencers. Twee werelden waarin balans centraal staat. En de vraag hoe ver we als mens moeten willen sturen wat allang zijn eigen ritme heeft. De muziekexperts hoor je elke dinsdagavond om 8 uur en zaterdagochtend om 11 uur op BR6. Een uur waarin muziek geen playlist is, maar een verhaal met een begin, midden en eind. Met onverwachte combinaties, scherpe columns en alle columns, afspeellijsten, fragmenten en meer vind je op de totaal vernieuwde website demuziekexperts.nl. Nog overzichtelijker, nog mooier. Alles is terug te luisteren via ook br6.nl. Maar we stoppen niet voordat we naar de tip van de redactie gaan. Dat is deze maand de vorig jaar overleden Angie Stone. Ze is een soul-icoon die haar carrière begon bij de Sequence en later solo diepe indruk maakte. Vanavond met het nummer Lie Story. De titeltrack van haar doorbraakalbum uit 2000. En zoals in Cultuur al melden, echte invloed zit niet in veranderen, maar in begrijpen. Ja, heb dat eens door. Een fijne avond. Ciao.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten house muziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven-Reewijk, BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk

0: Het is wederom een onderrondje. Een muzikaal feestje tussen jou en mij. Dat waren de eerste drie liedjes in de muziekfabriek als laatste. Frantic en Strut Your Funky Stuff. Daarvoor zat Atlantis en Peanut Butter Jelly. En we begonnen dit rijtje van drie met Brian Ferry en Slave to Love. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, even kijken bronvandesteen.nl. En anders kun je me altijd nog toevoegen als vriend via Facebook.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: We duiken wederom het hitarchief voor je in. Eens kijken waar die stopt.
1: Onze jaartelling loopt en stopt bij het jaar
0: 2012.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: En ik moet je zeggen, ze zijn wederom weer zeer verrassend. De grote hit, die is van Triggerfinger met I Follow Rivers. Triggerfinger bestaat uit drie muzikanten. Te weten zanger-gitarist Ruben Blok, bassist Paul van Bruistegem alias Monsieur Paul of Langepool en drummer Mario Goossens. Omdat de drie leden reeds hun sporen verdienden bij andere groepen, kan Triggerfinger beschouwd worden als een supergroep. Triggerfinger staat bekend om zijn live-optredens, waarbij het publiek betrokken wordt door mee te zingen en de gesprekken die zanger Ruben Blok met het publiek aangaat. De muziek wordt vaak vergeleken met die van bands als Queens of the Stone Age en Led Zeppelin. Die week stond Triggerfinger op nummer 1, net als een week eerder overigens. En dat voor 8 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit is van Van Velzen met The Rush of Life. Doordat zijn vader, Cor van Velzen, muzikant is, waren er bij Roel van Velzen thuis altijd muziekinstrumenten. Op zijn 6e kreeg hij van zijn moeder een drumstel en van zijn vader kreeg hij piano en gitaarles. Op zijn middelbare school, Christelijk Lyceum Delft, zat Van Velzen in verschillende schoolbandjes. En mocht hij jaarlijks de kerstmusical componeren. In zijn studietijd in Rotterdam kwam de nadruk meer op de muziek te liggen. Met zijn studentenband The Goldfish won hij in 1999 de Heineken Student Music Award. Tijdens zijn studie aan de Hogeschool in Rotterdam sloot Van Velzen zich aan bij Crazy Pianos. En tijdens een optreden ontmoette hij zijn huidige manager Ruud H. Finke. Tussen 2002 en 2005 maakte Van Velzen deel uit van het improvisatietheatergroep Op Sterk Water. Hiermee trad hij onder andere 2 keer op het Lowland Festival. Van Velzen werd begin 2005 opgemerkt door de Nederlandse producers Holger Swet, Nando Eweg en John Eubank. En dat was het begin van een glansrijke carrière. Die week op nummer 38 en een week eerder op 29. En dat voor 6 weken hitlijst. We gaan terug naar week 17 van 28 april 2012.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar.

0: De meeste van ons hebben er zeker mee te maken. The Rush of Life. Dat was een hele kleine hit voor Van Velzen. En die grote hit die was van Trigger Finger. Stond dan ook nummer 1 in Nederland met I Follow Rivers. Beide afkomstig uit 2012.
1: Relaxed.
0: Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan, waarvan de eerste Nederlandstalig.
2: Laat jij eigen lekker gaan, meid.
1: De muziekfabriek.
0: Maar we gaan eerst een hele mysterieuze club opzoeken. Een club die bezongen wordt door Tony Blanco en Capelli. Nog voor je onderweg, de Jukebox Classic. En ik moet je vertellen, die is zeer verrassend. Dus laat hem lekker staan. Capelli.

0: dit uurtje van de muziekfabriek. Wat is deze lekker, hè? Disclosure en Gregory Porter. En Holding On, daarvoor zat Belle Perez op de Spaanse tour. Corazon. En we begonnen met Tony Blanco, Nederlandstalig en Capelli. Met We gaan naar de club.
1: We are going back in time. Listen to the jukebox. Jukebox classic.
0: Terrence Terry Nelhams Wright is beter bekend als Adam Fate. En is het derde kind uit een gezin van 5 kinderen. Hij werd geboren op 23 juni 1940. En groeide op in een arbeidersklasse gezin in de buurt van Londen.
1: But first Ron, tell something more about it.
0: Op zijn 12e begon hij kranten te verkopen terwijl hij nog op school zat. Zijn eerste fulltime baan was als jongste bediener van een zeefdrukprinter. We hebben te maken voor die tijd met een Brits teenidol. Naast zanger was hij ook acteur en financieel journalist. Hij was een van de eerste artiesten die 7 hits wist te scoren in de top 5. Adam Fate trouwde met Jackie Irvin in 1967. En hadden een dochter, Katja Fate, die een tv-producent werd. In de jaren 80 was hij een investeerder en financieel adviseur. In 1986 werd hij ingehuurd als financieel journalist bij Daily Mail. En haar zus The Mail on Sunday. In datzelfde jaar onderging hij een open hartoperatie. Het zou echter met deze zanger niet goed aflopen, maar daarover straks meer.
1: It's now time to push the buttons, so Ron play.
0: Luister wederom naar een zeer nostalgisch liedje. Adam Fate met What Do You Do?
1: The Jukebox Classic.

nostalgie. Ik liet wederom de jukebox voor je draaien. Zoals eerder gezegd zou het met Adam Fate niet goed aflopen. Want in 2003 tijdens een optreden werd hij 's avonds op het podium zo ziek dat hij werd afgevoerd. Hij overleed daarna in het North Staffordshire Hospital op 8 maart 2003. Wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. En de spits wordt afgebeten door deze van Colossus. Walk on Water.

0: begonnen dit reisje van drie met Coasters, Walk on Water. Marnie Love begon haar hip-hop carrière als MC in de Britse Juice Bed Crew. Die werd gekenmerkt door DJ Pogo, Sparky en MC Mel O.
1: Ouwe lullenplaat.
0: De groep bracht de single Freestyle Proud uit op het Independent Stuff Groove platenlabel in 1988.
1: Ouwe lullenplaat.
0: Money Love zou al snel solo gaan, als mede daardoor kreeg ze een zelfstandig platencontract. Het thema liefde heeft naast haarzelf in de songs een positief minded hip-hop collectief. Zeker ook bij dat van haar collega's als Queen Latifah, De La Soul, Tribe Called Quest en The Jungle Brothers. Haar veelzijdigheid werd aangetoond door haar betrokkenheid bij de opkomende populariteit van house music. Met haar eigen single Op Als Party als mede het verschaffen van rap voor de Dancing Danny D remix van Adiva's house hit Respect. Money Love's debuutalbum Down to Earth kreeg maar liefst 2 Grammy nominaties voor de hits Money in the Middle en It's a Shame. Het album bereikte nummer 26 in de top R&B hip-hop albums chart. We kennen allemaal de uitvoering Ring My Bell van Anita Ward. Maar dat deze uitvoeringen er ook nog zijn, bewijzen Money Love vs. Adiva.
1: Oude lullenplaat.

0: En als je regelmatig luistert naar de muziekfabriek, dan mag je ze gewoon blijven opsturen hoor. Ook die oude lullenplaten. Goed gedaan hoor, deze versie van Money Love en Adiva. Ditje uit de jaren 70, toen gedaan door Anita Ward. Titel ongewijzigd, Ring My Bell.
1: Muziek voor iedereen.
0: Dit was hem weer. Een uurtje de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik heb nog een tweetal uitsmijters voor je klaarstaan. Dit is de eerste, de Gold Earring. De Twilight Zone stond nummer 1 destijds. En niet te vergeten, Ghoul and the Gang, als de klok het toelaat. Get down on it. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees lief.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 4 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Wel eens aan een hulphond gedacht?
10: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
11: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
12: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
11: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
12: Het is niet te geloven, hij zit erin!
11: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
13: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
11: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
14: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
11: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op

zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.

0: Het is 1974. India voert zijn eerste kernproef uit onder de naam Smiling Buddha, waarmee het land officieel een kernmacht wordt. En ABBA die wint het Eurovisie Songfestival met Waterloo. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 16 mei 2026. Geen zorgen, we gaan het verder niet hebben over het Songfestival. Hartelijk welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oude Water. Met vanmiddag weer het allerlekkerste zo tot en met 2 uur. Lekker lunchen met de radio aan. De hits uit de 70s, 80s, 90s en ook een aantal nieuwe plaatjes. En natuurlijk ook heel veel vaste programmapunten. De plaatjes zijn luchtig, lekker en ontzettend lichtverteerbaar.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.

oorspronkelijk is dit een reggae plaatje van Sister Nancy. Maar in deze uitvoering is het een hele grote clubhit. Hugo La Salto en Jamaica. En dat zou wel eens de zomerhit kunnen worden. Ja, we zetten even de deur open. Ja, want het is natuurlijk tijd voor de lunch. En iedereen is van harte welkom.

0: Van harte welkom in dit studiocomplex. En natuurlijk ook een bijzonder warm welkom voor Bartje.
1: Ik weet niet van Brullenbon!
0: Nou, je hoeft niet te bidden hoor. Je mag gewoon lekker mee eten zo op zaterdagmiddag. Lekkere plaatjes om de dag door te komen, zeg maar. Het is een super lang hemelvaartweekend. Althans, voor heel veel mensen. En hou nog even vol en hou erbij je radio aan. Zet hem maar een beetje hard hoor. Standje burenruzie. We gaan terug naar 1977 met muziek van Gladys Knight en de

Muziek van heel lang geleden. Dat doen we overigens wel vaker zo op de zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Gladys Knight en de Pips en Baby Don't Change Your Mind. Het origineel werd een jaartje eerder uitgebracht door de Stylistics. Maar Fleetwood Mac die had er een leuke plaat mee. Nee. Dat waren Gladys Knight en de Pips. Moet ze niet door elkaar schudden. Ik raak helemaal hout in de botel, zeg maar. Hè. Mag ook wel op zaterdagmiddag. Terug naar 1982. En hier zijn ze inderdaad. Fleetwood Mac en

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Bij je thuis, op het werk.
5: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
0: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
6: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: lekkere country muziek op je radio. Muziek van, hoe heet ze? Stella Letty. En Boston. Het meisje is nog maar 23 jaar. En ze heeft een hele grote hit te pakken. Ze komt uit Los Angeles. En dat nummer combineert moderne country met pop-invloeden. Banjo en noem maar op. Het is gewoon heel erg lekker om naar te luisteren. En ze schreef het liedje zelf. Mogen we ook eventjes een juryrapport van niemand minder dan Ilse de Lange?
1: Nee, ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja, wij vinden het ook hartstikke leuk hoor. Wat we ook leuk vinden is het liedje daarvoor, namelijk Muziek 82 van Fleetwood Mac en Gypsy. Het nummer werd in 1979 al geschreven door Stevie Nicks. Lag eventjes op de planken en toen een goede vriend van haar overleed, heeft ze het in 1982 opnieuw uitgebracht. En in 2017 werd het als een akoestische versie weer uitgebracht. En dat was namelijk het themalied voor de Netflix dramaserie Gypsy. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekendlift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En vanavond tussen 6 en 7 in de herhaling via Gouwestad Radio. Zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En zondagmiddag tussen 5 en 6 in de herhaling via Midland FM. Als je wilt reageren, je kunt een e-mailbericht sturen. En dat kun je sturen aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Iemand die ook geniet van zo'n superlange weekend is namelijk Bart van Leeuwen. Maar hij maakt eventjes tijd en plaats vrij voor een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
3: Elke dag hoor ik wel weer een ander verhaal over je. Iemand vertelt me bijvoorbeeld dat je niet goed genoeg voor me zou zijn. Of er wordt gezegd dat je een ander hebt en dat je mij alleen maar gebruikt. Ik weet niet eens zeker of je eigenlijk wel van me houdt. Elke keer als ik er voorzichtig naar vraag, ontken je het. Je wilt zo graag een vrije relatie en ook met andere mannen uit. Sterker nog, je vindt dat ik net zo zou moeten leven. En als ik zeg dat ik daar niets van begrijp, noem je me naïef. Misschien is het wel beter om bij je weg te gaan. Dan heb je tenminste alles zelf in de hand. Maar ik blijf het liefste net zo lang bij je tot je evenveel van me houdt als ik van jou. Terwijl ik natuurlijk ook wel weet dat je er andere vriendjes op nahoudt. En jij vindt het maar raar dat ik al mijn liefde aan één persoon geef. Nou, ik weet zeker dat er een moment komt dat jij dat ook zult doen. Tot die tijd zal ik het je vergeven. Gewoon omdat ik gek op je ben. Wat mij betreft mag je me van alles aandoen. Sterker nog, dat doe je ook al. Maar zolang we af en toe even samen zijn, vind ik dat eigenlijk niet zo erg. Ik hoef die vrijheid van jou niet. Ik wil niet rotzooien met anderen. De enige die ik wil, dat ben jij.

0: Dankjewel Bart van Eeuwen voor de platenverhaal. Heel veel mensen die genieten nog van een superlang hemelvaartweekend. Maar er zijn ook mensen die al bezig zijn met het plannen van een zomervakantie. Ja, dat moet je natuurlijk ook een beetje bijhouden. En een vriend van de show, Walter Kroes, doet het namelijk ook. En hij is niet de broedste. Hij heeft ook nog eventjes een boodschap voor ons.
1: Hoi, ik ben Walter Kroes en je luistert naar Weekend Lift met Erwin Hoek.

Laten we zomaar maar beginnen. De nieuwe single van Wolter Kroes en Route de Soleil. Even kijken of we nog een beetje mooi weer hebben. Ja, het blijft wisselvallig weer en fris. De kans op zon is 60% groot. De kans op neerslag is 50%. Minimale temperaturen van 4 graden boven nul. En maximaal wordt het zo'n 13 graden. Er waait ook wind. En

Twee plaatjes natuurlijk non-stop achter elkaar. We begonnen met een heerlijke Soul Show Classic van Instant Funk uit 1979. En I Got My Mind Made Up. En je hoorde zojuist de Franse klanken van Adamo met Crazy Lou. Het plaatje komt uit 1973. En er zit natuurlijk een leuk liefdesverhaal achter. Want in dit liedje bezingt hij het liefdesverhaal van een blond meisje. Het is zijn intense liefde voor een beeldschoon blond meisje. En haar naam is natuurlijk Crazy Lou. En iedereen op straat is jaloers op hem omdat ze zo mooi is. Maar ze kan ook wel eens een beetje pittig zijn. Af en toe deelt ze wel eens een knal uit. En aan het einde van het nummer staat het koppel voor de burgemeester om te trouwen. En op het moment dat ze moeten gaan tekenen volgt de ontmaskering. Want dan wordt ontdekt dat zijn geliefde Crazy Lou eigenlijk een man is genaamd Armand. Ah, triest is dat, hè? Weekend Lift met lekkere luchtige plaatjes tot en met 2 uur. En zo dadelijk om 2 uur natuurlijk het programma Sport op zaterdag. Dus hou gewoon lekker je radio aan. Ja, ik heb nog iets goed te maken. Want een paar weken geleden konden we deze niet helemaal draaien. Maar dat gaan we vandaag gewoon wel doen. Uit de gelijknamige televisieserie The Kids from Fame. Was razend populair. En dit was de hit uit 1983. The Kids from Fame en High Fidelity. Hallo.

uit de bekende serie Fame uit 1983. En High Fidelity. Weet je wat we nu gaan doen? We gaan even naar de kermis. Atem.

0: Courtney in 1972 met High High. En in Engeland werd het destijds door de BBC verboden vanwege de seksueel suggestieve tekst. Ze gingen er ook vanuit dat de zin "we gaan high high" een drugsverwijzing was.
1: Ik vind het echt belachelijk.
0: Nou, dat is inderdaad ook belachelijk.
2: Hé, hey, buurmannetje! Bakkie!
0: Nou, lekker!
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 1:15 geweest. De hoogste tijd voor de rubriek Kopje Thee met de DJ. Een beetje soul, een vlugje mysterie en een refrein dat blijft hangen nog voor je het doorhebt. Sommige liedjes hebben geen haast nodig om indruk te maken. Die groeien gewoon elke seconde verder onder je huid. Tijd om even weg te dromen met een zanger die in 1987 een wereldhit scoort. Terrence Trent D'Arby en Sign Your Name.

0: opvallende verschijning kunnen we wel stellen. 1987, Terrence and Darby en Sign Your Name. Heel veel studenten die zijn op dit moment aan het blokken voor hun eindexamens. Als je bezig bent, ja, veel succes. En even een tip voor de omgeving. Je moet deze mensen gewoon niet storen.
1: Even niet!
0: Nee, inderdaad, zo is dat. Tijd voor wat nieuwe muziek. Jonas Blue en Malief en Edge of Desire. Hier in Weekend Lift.

0: Jonas Blue en Malieve en The Edge of Desire. We kennen Jonas Blue natuurlijk wel van die grote hits Fast Car en Perfect Stranger. En hij werkt nu samen met Malieve. Dat is een housemuzikant en een producer uit Rio de Janeiro. Wordt misschien wel eens een lekkere zomerrit, hè? Tijd om eventjes de tafel, de stoelen en het hele meubilair even aan de tafel te zetten. Want we gaan even lekker dansen.
1: Zullen we even dansen?
0: We gaan terug naar 1985 met Silver Pozzoli uit Italië. Around my

0: 1985, een echte Italo Club Classic. Silver Pozzoli, Around My Dream. Haalde de 21ste plaats van de top 40. Dat is bijzonder, want normaal gesproken kwamen Italo plaatjes niet in de top 40. Around My Dream, ik zou zeggen, dromen gewoon maar lekker verder hoor.
1: Lekker slapen en lekker dromen.
0: Ja, inderdaad. Nou, dit was Weekend Lit van zaterdagmiddag 16 mei. Geniet van je weekend en graag tot volgende week. Hoi!

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon en dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
11: Spanning. Wordt het promotie, wordt het na-competitie voor een hogere klasse of een na-competitie voor een lagere klasse? Of zijn wij al gedegradeerd? Ja, al dat al hoort u de komende 4 uur hier voor

Zevenhoven tegen Roda 76. Ja, ook vol op spanning natuurlijk. Wijnoverwij doet van die spanning verslag vanmiddag. En die wedstrijden beginnen natuurlijk allemaal om 2:30. U heeft er nog twee te goed van mij. SVS tegen ONA. Ja, na competitie om te degraderen of de degradatie te ontlopen. Jurgen Veldman doet verslag van die wedstrijd daar. RVC 33 tegen Cabau. Dat moet toch wel een overwinningje kunnen worden voor RVC 33. Daar doet André van Echtom verslag. Nou, dat zijn vijf wedstrijden. Al die vijf wedstrijden die beginnen vanmiddag om 2:30. Daar zitten wij bij. En wij zitten erbij. U zit erbij. Nee, dat is niet helemaal waar. Want eentje staat erbij. Dat is onze technicus Elian Griffioen. Hij staat erbij. Ik zit erbij. Mijn naam is Tom Bos. En sport op zaterdag. Ja, dat wordt uitgezonden via BSS, Midland FM en Gouwestad Radio. En dat is een hele oude van uit de jaren 60 van Sport in Beeld. Volgens mij was dat de tune. En we gaan gewoon naar. We hebben gewoon muziek staan. En op de rechterkantje nummer 3. Want ja, ik wou zeggen van. Dat is een hele goeie. Tommy! Ja, Tommy, dat is een musical. En nou kijk ik even naar mijn technicus. En ja. Ja, die moeten we helemaal hebben. Oh, dat is jaren 60 muziek. En daar gaan we vanmiddag heel veel aandacht aan besteden. Dit Who, de Chocolate Tunes.

The Who, Substitute. Ja, en daar vandaan gaan we gewoon naar het voetbal. We hebben veel aandacht voor de muziek uit de jaren 60. Maar we gaan naar het voetbal, het overzicht. Voor de wedstrijden die deze week... Deze week, dat staat dus op mijn lijstje deze week. Moet ik dat niet opnoemen? Nee, ik moet zeggen vandaag natuurlijk, ja. Vandaag in de vierde klasse B. Al die wedstrijden, die beginnen in alle klassen om eenzelfde tijdstip. Maar in de vierde klasse B beginnen ze om 4:00. Waarom, begreep ik ook niet. Maar goed, het is een gegeven. Jonah Boys tegen Kwik. VOC tegen Schavenzanden. Smitshoek tegen Feyenoord. HBS tegen Capelle. SHO tegen Heer Jansdam. RKAVV Portugal. Halsteren tegen VUK. En Xerxes tegen Westlandia. Tweede klasse B. Die wedstrijden beginnen allemaal om 2:30. VVI tegen PVCV. Woudenberg tegen Parkhout. De FC Oude Water tegen Donk. En uiteraard, ik noemde het net al, wij zitten daarbij. Montfort tegen Zeist. De Meren tegen De Bilt. Valleivogels tegen Edo. En als u met mij het lijstje bent meegelopen, dan weet u dat Nieuw-Utrecht heb ik niet genoemd, maar die hebben vandaag een vrije dag. Derde klasse E. Ook daar alle wedstrijden om 2:30. Esto tegen Aarlanderveen. Roak tegen Teilingen. Meerburg tegen Groeneweg. Koudekerk tegen de FC Oostgeest. BSC 68 tegen ASC. Dokos tegen Biver. En EMM 21 tegen Olympia. En met Peter Kool langs de lijn. Dus dat zijn dus ja, de eerste drie klassen. Zometeen de volgende drie klassen. Maar daarna gaan we dus eventjes kijken van hoe staat het in die diverse klassen daarbij. Wie is kampioen en wie gaat er dus eventueel nog verder promoveren? CQ degraderen. En dat gaan we dus per klasse doen. Omdat we toch ja, nu om 12 minuten over de klok van 2:00 nog ver weg zitten van de klok van 2:30. En ja, op het veld 2 keer 11 en de scheidsrechter en 2 grensrechters allemaal happy together.

Ergens 1966, 1967. Prik mij niet precies op een jaartje, maar de Turtles met Happy Together hadden er een grote hit mee. Gaan naar het tweede deel van het sportprogramma voor vandaag. En dan zijn we blijven hangen bij de vierde klasse B. Die wedstrijden beginnen om 2:30. Maar ik moet er wel bij zeggen, het is voor de vierde klasse B de laatste ronde van deze competitie, van de competitie 2025-2026, de laatste wedstrijden daar. Overigens voor de rest allemaal de ene laatste. En volgende week dus de laatste, ja, de 23e mei. Oeh, eerste Pinksterdag toch? Nou ja, vierde klasse B, ja. 2:30 beginnen alle wedstrijden. KDO tegen NSV 46. Zwammerdam tegen BDS. Zevenhoven tegen Roda 76. Siveo 60 tegen Waalbrugge. Nicolaas Boys tegen Altior. En TAVV tegen Linschoten. Vierde klasse BD, de D van Dirk. Al die wedstrijden beginnen ook weer om 2:30. Haastrecht tegen Dilettant, Loopbeek tegen Bergambacht. RVC 33 tegen Cabau, wij zitten erbij. En we zitten ook bij SVS tegen ONA. Schoonhoven tegen Moordrecht, Omoord tegen VVOR. En Floriant uit Boskoop heeft vandaag een vrije dag. En dan zal toch van de een van die ploegen, heeft volgende week een vrije dag. En die heeft het nu de laatste wedstrijd. Oh, dat is die, even kijken. Moordrecht, die uitspeelt tegen Schoonhoven. Moordrecht speelt vandaag dus de laatste wedstrijd. Ten slotte, de vijfde klasse B van Bernhard. 2:30 beginnen daar de wedstrijden SPV 81 tegen Stoelwijk. Feb tegen Moerkapelle. Lekkerkerk tegen Kamerik. Gouderak tegen CVC Reewijk. Woerden tegen ASW. En Rijnstreek tegen Sportief. Gouda heeft vandaag een vrije dag, dus dan mag Gouda volgende week wel spelen. En wie speelt er dan nu de laatste wedstrijd? Dat is Sportief. Sportief die op bezoek gaat bij Rijnstreek, die speelt vandaag de laatste wedstrijd voor de competitie 2025-2026. Nou, dat is zo'n beetje het schema. Van dat schema terug naar de muziek, terug naar de jaren 60, terug naar Den Haag. In de omgeving daarvan, de Rijweg, daar woonde die heren. En volgens mij was dit hun allereerste hit. Nou, of misschien de tweede. Eén van die twee. De Golden Earring. Met Esther achter. That Day.

1966. De heren van de Golden Earrings. En ik weet niet of uit welk tijdperk u bent. Misschien zegt u van, nou, ik hoor dit voor het eerst. Ja, ik moet dan helaas bekennen van, ik ben al ietsje ouder. Dus ja, ik herinner mij nog dat dit als plaat uitkwam. Even kijken, we gaan kijken naar hoe is de stand van zaken in de verschillende klassen. We nemen eerst de vierde klasse B. Ja, we weten, Portugal is daar dus kampioen en promoveert naar de derde divisie. Daarachter gelijk twee clubs. Heerjansdam met 55 punten en Schavenzanden met 52 punten. Heerjansdam moet vandaag even kijken. Aantreden uit tegen SHO. Ja, dat is de rode lantaarendrager. Moet dus geen probleem zijn voor Heerjansdam. En Schavenzanden die treedt aan tegen VOC. Ja, die zit al eigenlijk in de na-competitie VOC. Dus ja. Het zou zomaar kunnen zijn dat ook zowel Schavenzanden als Heerjansdam allebei winnen. En dan is het dus maar de vraag, wie gaat er dus volgende week? Blijft het verschil 3 punten, dan is het volgende week natuurlijk bepalend wie daar dus de na-competitie ingaat voor de promotie naar de derde divisie. Kijk ik naar de naar de degradatie. Laat ik daar maar eerst beginnen. SHO is al gedegradeerd. FUK, die staat met 17 punten, 5 punten achter en degene die er net boven staat, VOC. Maar die zal dat waarschijnlijk toch niet helemaal gaan inhalen. Dus ja, verliest FUK vandaag, dan is FUK gelijk gedegradeerd. Na competitie, dat staat dus in ieder geval wel vast voor VOC, denk ik. Tenzij ze dus 2 wedstrijden verliezen en FUK 2 wedstrijden gaat winnen. En ook vrij bijna vast staat het voor Halsteren. Als RKAVV vandaag tegen Portugal, tegen de koploper, wint, dan maakt het niet meer uit wat Halsteren doet. En dan is Halsteren de na-competitie in voor een plekje naar de eerste klas of handhaving in de vierde divisie. In de tweede klasse B, dat is een compleet ander verhaal. Woudenberg is daar dus inmiddels gepromoveerd. En Vallei Vogels inmiddels gedegradeerd, kunnen we zeggen. Dan hebben we er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clubs. Daar is het spannend voor. De FC Oudewater, die voert die lijst eigenlijk aan. Maar Donk zit daar dus eigenlijk ook met 1 puntje minder ook tussen. Edo 25 punten. Daarboven de 3 met 26. Donk met 27. En de FC Oudewater met 28. Dus wint Edo vandaag, dan pakt hij gelijk 3 punten. En als de rest verliest, dan vliegt hij gelijk 6 plaatsen naar boven. En wie wordt dan dus de degradatiekandidaat? Dus super, super en nog eens super spannend. Wij gaan het zometeen volgende FC Oudewater tegen Donk met Wim Hendricks langs de lijn. Een stukje muziek en dan gaan we dus kijken hoe dat daar dus in die derde klasse zit. Dit is niet iets uit de jaren 60, maar... lekker blue met All Rise. Lekker nummer voor sport op zaterdag.

Drie minuten voor de klok van half drie. Dat de wedstrijden hier beginnen bij Sport op zaterdag. Gaan we even kijken naar die derde klasse E. Ja, Olympia is daar natuurlijk kampioen. EMM 21 staat op 49 punten en Oegstgeest op 46. Maar ja, periodekampioen is Olympia al een keer. En als ik dus kijk... Ja, dat ziet het dus ook voor deze ronde wel naar uit. Dus het zal heel erg goed zijn dat EMM 21 en FC Oegstgeest de na-competitie ingaan voor promotie naar de tweede klasse. Helemaal onderaan, ja, Aarlanderveen is natuurlijk al gedegradeerd, al heel erg lang. Roak, die staat daar dus ook nog, ja, en dat... Als BSC vandaag wint, dan is Roak gedegradeerd, ondanks wat het hun resultaat zal zijn. Want BSC 68 staat op de 12e en op de 11e plek staat Dokos. Maar ze zouden zomaar ASC, die nog net boven de streep staat, zouden ze kunnen inhalen. En ja, het aardige is, het is vandaag de wedstrijd BSC 68 tegen ASC. Nou, dat is dus een zespuntenwedstrijd, zoals we dat noemen. In de vierde klasse B. Ja, Roda staat met 40 punten natuurlijk bovenaan. En als Roda vanmiddag wint van Zevenhoven. Ja, en Zevenhoven is al gedegradeerd. Is al gedegradeerd. En in de na-competitie, daar staat dus met 16 punten WDS. En daar boven TAVV met 20 punten. Ja, WDS ontloopt de na-competitie niet meer. En dat doet TAVV ook niet meer. Dus daar staan dus de zaken al vast. En de periodekampioen is daar dus... Altior. Dus ja, Altior gaat dus sowieso de na-competitie al in. En dan zie ik dat het bijna klokslag half drie is. Ja, maar goed, aan het begin van de competitie zeg je altijd van... je hebt wat spionnen nodig bij andere wedstrijden om de vijand te bekijken. Nou, deze komt volgens mij uit Eindhoven en heette de Hunters. En die hebben het op de rustige munt, ja. Rustige

0: Yeah.
1: Kijk, nee, luister moet ik zeggen. Op dat laatste woordje, daar zat ik eigenlijk op te wachten. Ik denk, want daar moet ik even niet doorheen praten. Van Vaderlandse Bodem, de Hunters. Russian Spy and I uit 1966. Naar het voetbal. En dan zie ik dat het 2,5 minuut over de klok van 2:30 is. Dus er zullen links en rechts heel wat fluitjes inmiddels geklonken hebben. En is de bal gaan rollen. Nou, dat vragen we ook aan Wijno Verwij. Want die is afgereisd naar Zevenhoven. De Rode Lantaarndraad. Zevenhoven, die speelt tegen Roda 76. Wijno, heel goedemiddag.
2: Goedemiddag Tom, goedemiddag luister. Ja, inderdaad, de wedstrijd Roda tegen Zevenhoven. Een wedstrijd waarvoor Zevenhoven niets meer op het spel staat. Zijn vorige week helaas gedegradeerd. En daar zal met name de penningmeester van Zevenhoven niet echt blij mee zijn gezien de derbies die er altijd plaatsvinden hier in de regio. En Roda, ja, Roda moet gewoon 3 punten pakken vandaag om het volledig allemaal in eigen hand te houden. Ja, en dat is allemaal niet zo makkelijk hier bij Zevenhoven, Ton. Want het is voor het laatst dat Roda hier won op 31 maart 2018. Toen met een 3-1 overwinning. 3 doelpunten toen de tijd van Wesselsterk en laat die nou vandaag in de spits staan die het verslag doet van de wedstrijd. En dan lijkt het me een overtreding schijnt het. Het is Sterk die hier in de wedstrijd staat. In plaats van Jeroen Schouten die lichaamsgeblesseerd op de bank zit. En ook Levi Oudenaarde zit op de bank. Daarvoor speelt Justus Stichter. En voor de rest is de opstelling hetzelfde als vorige week. We zijn hier 30 seconden geleden gestart met de wedstrijd. 0-0 nog uiteraard.

0: van de Beach Boys naar het voetbal. We gaan als eerste even kijken naar SVS Capelle tegen ONA. Nou, een hele belangrijke wedstrijd. En ja, ook bij de anderen zitten we hele belangrijke. Daaronder in die vierde klasse D van Dirk. En Jurgen Veldman zit in Capelle en ziet de wedstrijd SVS Capelle tegen ONA. Jurgen, goedemiddag.
1: Goedemiddag Tom, goedemiddag luisteraars. 2 minuten bezig en het is ONA die massaal ten aanval trekt. Maar aan de andere kant is het Capelle die dus probeert er doorheen te komen. Vanaf de zijkant wordt een dieptepaas gegeven, maar de nummer 12 laat de bal eigenlijk lopen. En het is Yannick de Lely die zich de bal doorgaf. En nu is de bal naar de linkerkant wordt doorgegeven. En dan is het toch weer Moe Elfekri die dus probeert er doorheen te komen. Wordt doorgegeven naar de zijkant. Maar dan is het toch ook eigenlijk weer opletten en nog een keer opletten. Alhoewel dat nu de bal dus door het midden wordt gespeeld. Waarin dus ONA een mogelijkheid krijgt om dus een bal eigenlijk naar voren te spelen. En die bal wordt heel goed afgeschermd. De verdediging van SVS. 2,5 minuten gespeeld. Stand SVS ONA 0-0.
0: Dankjewel Jurgen. 0-0. Daar gaan we naar de tweede klasse. We gaan naar FC Oudewater tegen Donk. Wim Hendricks. Langs de lijn daar. Wim, heel goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Een gespannen start van deze wedstrijd. Het is voor de wedstrijd heel merkbaar dat er voor iedereen geld hier op het veld en dan ook langs de kant van dat het zo belangrijk is. En buiten het derby-achtige ideetje is het gewoon ook logisch. Oudewater begint aan deze wedstrijd met een paar, 2-3 aanvallen op rij. We zitten in de vierde minuut. Het is nog steeds 0-0. En het was Stuart Wiltenburg die bij de laatste kans die er was. De eerste twee waren uit een hoekschop. Maar die uit de laatste kans vanaf een meter of 20 pakt weg 20 centimeter over het doel van Bas van der Eemschoot. Dat is hetgene wat er tot nog toe is gebeurd. En voor de rest, we melden ons vanzelf al. Overigens, goedemiddag beste luisteraars. Goedemiddag beste Tom. 0-0.
0: Dankjewel Wim. We horen je nog vaak, hopelijk. Gaan we snel vandaan naar RVC 33 tegen Cabau. Je zou zeggen RVC 33. Die staat wel veilig. Dat is ook gewoon zo. Maar er is nog zoveel meer in het vat voor RVC 33. Moet eens wel winnen toch André van Echtdom langs de lijn. André, goedemiddag.
3: Ja, dat zal ik zo over vertellen, want op dit moment wordt een heleboel vuurwerk afgestoken. Ik denk dat het dus supporters zijn van Cabau, want die zijn nog niet veilig en de wedstrijd is op dit moment stilgelegd. Nou, laat ik even vertellen hoe de situatie is. Ja, RBC 33 volgen nog in die voorlaatste competitiewedstrijd. Heeft nog een hele goede reden. Het heeft zich na de winterstop opgewerkt van de 13 punten naar 34 punten. En heeft Van Rempel nog een kans om een PO-titel binnen te halen. Of een PO-titel over te nemen. Moet het allemaal dan in deze laatste twee wedstrijden goed gaan vallen. En zal dus RBC 33 ook zelf moeten winnen. En dat moeten ze dan doen van Cabau. En Cabau staat er ook niet zo best voor. Ze staan nog wel net buiten de gevarenzone. Maar ja, ONA die hijgt in de rug van de Cabauers. Dus als RBC 33 ONA een handje moet helpen of wil helpen, ja, dan zullen ze dus hier Cabau over de knie moeten zien te krijgen. Nou, in ieder geval, het vuurwerk is achter de rug. We zitten al in de zesde minuut. Nog geen kansen gezien voor beide ploegen, maar goed, die gaan wel komen, denk ik. In ieder geval kan RBC 33 in de sterkste opstellingen gaan uitkomen. En ben benieuwd of zij dus weer een zegen aan de zegenkar gaan prikken. Want ze hebben de laatste tijd aardig wat wedstrijden gewonnen. En daar is misschien een kansje daarvoor. Luc van Leeuwen? Nee, daar zit net wel een verdediger tussen. Goed, ga ik het hier belaten. Hebben gespeeld nu 7 minuten hier op Kaagjesland. En uiteraard 0-0 tussen RBC 33 en Cabau.
0: Dankjewel André van Echtdom. Daar langs de lijn. We blijven in dezelfde klasse zitten. Want we gaan nog eventjes terug naar SVS tegen ONA.
1: Ja, het is Maaike Zielhorst, de linksback van ONA, die de bal even rustig terugspeelt naar zijn doelman, naar Brian Lacroix. En die geeft die bal toch ook weer hoog, hard en ver diep. Waarin dus Maaike Zielhorst achter die bal aan probeert te lopen. Maar die bal wordt eigenlijk verdedigd door de verdediging. Goed verdedigd door de verdediging van SVS. Bal gaat over de zijlijn en die neemt een ingooi. Dan wordt er dus nu een ingooi aan de linkerkant, wordt dus aan Ona gegeven. En het is Deli Starreveld die dus alle tijd een rust neemt om dus die ingooi te kunnen nemen. Kijk even en speelt de bal naar voren. En dan is het de verdediging van SVS die de bal dan weer kwijtraakt. Ja, en dan kan je zeggen van wat je wil, maar het is Ona die dus op dit moment toch een mogelijkheid krijgt om dus een vrije trap te mogen nemen. Want er is een overtreding begaan en het scheidsrechter Lingen die vloot gelijk voor de vrije trap. En het was ook wel duidelijk, want je moet wat dat betreft dit soort wedstrijden heel strak houden. Een vrije trap aan de linkerkant, Deli Starreveld, die wijst, die gebaart en iedereen staat voorin in de 16. De bal wordt hoog, hard en ver doorgespeeld en dan wordt er gemogelijkheid gegeven waarin dus geschoten wordt worden en dan opnieuw. En dan proberen ze te schieten. Wordt dus geschoten tegen een van de spelers van SVS. Maar dan gaat de bal over de achterlijn. Door dus ja, en eigenlijk een beetje te harde spel. Een bal die gedaan werd door Mike Stierhorst. Even kijken hoor. Dat was Mike Stierhorst. Die de bal dus eigenlijk te hard schoot. En de bal dus over de achterlijn schoot. Waarin dus de doelman van SVS, Patrick Nieuwerf, hier dus een doeltrap mag gaan nemen. We hebben gespeeld 7,5 minuut. Stand SVS Ona 0-0.
0: Dankjewel, Jurgen Veldman daar langs de lijn. Daar vandaan van Kapellen naar Oudewater. De FC Oudewater tegen Donk. Sorry, we gaan. Ja, bijna. En Wim zijn het allebei. Let dan weer natuurlijk. Zevenhoven tegen Roda, Wijno. Sorry. Wijno? En Wijno. Dan denk ik dat we dus gewoon even naar de Oranje CD gaan.
4: Landgenoten, Nederland gaat naar het WK. En wij worden...

0: Tweede Wereldclub van een oranje cd van ergens heel lang geleden. Dus het volgende uur pakken we die toch nog eens een keer even. Maar het voetbal is belangrijk. Dus we gaan als eerste naar EMM 21 tegen Olympia. Peter.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: 9,5 minuten hier gespeeld. Stond nog steeds 0 tegen 0. Als je vooraf denkt, nou, dit gaat de klappen worden. De nummer 1 Olympia tegen de nummer 2, EMM. Nou, die is wel weggehaald vorige week toen Olympia het geweldige kampioenschap binnenhaalde. Op eigen trein door Meerburg met nog liefst 6-1 klop te geven. Nou, het ziet ook wel aan de opstelling van Olympia dat de grote druk er een beetje vanaf is. Ik zie vaste krachten als Kutim El Amadi, Imane Elidrisi, Marvin Vat, Thomas Rijnaars, ze zitten allemaal op de bank. De jongens die normaal wat minder aan de bak gekomen zijn dit seizoen, die staan in het veld. Niettemin nog 0 tegen 0 hier. Olympia een overwicht. Maar het was ook EMM wat er een keer gevaarlijk uitkwam. En toen moest keeper Dustin Tol, die wel degelijk onder last staat, redding brengen. En dat deed hij vakkundig. Nu een vrije trap gegeven op de middellijn, zo'n beetje voor EMM. Dan moet de Olympia zich helemaal terug gaan plooien. Dus zal nog even die aanval meenemen. Even kijken, is inmiddels genomen naar de rechterkant van het veld. Wordt hij opgebleven halverwege de helft van Olympia. Dan gaat hij weer terug zodat daardoor Adriaan van Dijk goed druk gegeven wordt. En gaat die bal uiteindelijk helemaal terug naar de keeper van EMM. EMM staat nog wel degelijk op het spel namelijk. Zij willen heel graag de tweede plek die ze nu hebben behouden. Dat betekent dat zij de eerste ronde van de na-competitie mogen overslaan. En dan moeten we winnen, want ook op geest aardig die plek. En beide staan gelijk. Ja, nog een keer een aanval van EMM proberen mee te nemen. Maar ook dat gaat niet worden. Gaat helemaal terug naar de keeper. Dat er goed druk gegeven wordt door Soefjan de Koning. Kortom, wat vanmiddag het hier gaat worden. Ik weet het niet. Olympia gaat toch wel proberen om niet te verliezen. Want heilige moeten is er wel vanaf. Het uitzicht nu nog in een wedstrijd zonder 11 minuten 20 seconden staan op het bord. Stand zoals een volgende zijn 0 tegen 0.
0: Dankjewel Peter Koldijk bij EMM 21 tegen Olympia met een forse partij. Windje in de microfoon hoor ik. Daar vandaan naar Zevenhoven tegen Roda 76, Wijno.
2: Waar we bijna 16 minuten op de klok hebben staan, waar Roda de eerste korenbal mocht nemen. En die ging ruim over het doel heen van de doelman van Zevenhoven. En het is Roda wat weer moet gaan aanvallen. Oei, dat zal een overtreding zijn. Ja, dat is inderdaad een overtreding. En je hoort ze met 6 puzzels aanbieden en weer verder voetballen. Hoop publiek hier naar Beunhaven, 4 supporters, bussen vol. En dan nog heel veel mensen met eigen vervoer op de fiets, noem maar op. Ik denk alles bij elkaar, het was een klein 400 man hier vanuit Beunhaven. Die komt kijken naar een misschien wel unieke belevenis. Want het is toch alweer 22 jaar geleden dat Roda kampioen werd. En dat was toen de tijd in een wedstrijd tegen, als ik het goed heb, de VVK uit Schiedam, voetbalvereniging Ketel. Inmiddels bestaat het niet meer. En is het samengegaan met Spaland. En nu, 22 jaar later, staat Roda hier. Voor wederom een belangrijke situatie. Gaat dat worden? Wat gaat dat worden? Gaat dat... Oeh, het was een fantastische bal van Stichter. Terug richting Vlatkolazic. Die probeerde best wel sterk te bereiken. Dat lukt niet. Deze bal die van achteruit over de achterlijn geschopt wordt door een speler van Roda. In dit geval is dat... Even kijken, Tigo's aan was dat, dus dan mag de doelman van Zevenhoven een achterbal genomen. Zevenhoven zal echt niet zomaar 1, 2, 3 zeggen van nou jongens, doe maar, ga maar, doe het maar. Nee, zeker niet, want die willen hun vierde klassenschap, volgend seizoen zijn ze vijfde klasse, wil ze echt goed afsluiten. 17 minuten hier op de klok, 0-0 in een wat zenuwachtige wedstrijd, misschien wel van beide partijen.
0: Dankjewel Wijno. Zevenhoven tegen Roda 76, nog 0 tegen 0. Daar vandaan naar RVC 33 Kapau, André.
3: Ook bij ons staat er nog een 0-0 stand op het scorebord, Ton. En we hebben ook 17 minuten gespeeld en ik kan nog niet zeggen dat er één ploeg is die het initiatief in handen heeft. Want beide ploegen houden zich aardig in evenwicht. Wel een goede vrije schop gezien van RBC Dienert. Met goed verwerkt door keeper Beumkens. Die verwerkte de bal tot de hoekschop. Dus dat leidde niet tot een doelpunt. In ieder geval misschien een kansje niet. Nee, toch geen kans voor RBC Dienert. Maar ze zijn wel bezig in het stadsgebied bij Kabau. Kabau probeert om de bal weg te werken. Lukt niet helemaal. En dan een verdwaalde bal die dan toch over de achterlijn verdwijnt. En dan kan de keeper Beukens. Die kan dus de bal gaan oppikken. En kan gaan neerleggen. Ja, ik vertelde al dat het een zeer belangrijke wedstrijd is voor Cabau. Omdat zij nog niet veilig zijn. Want ze hebben geloof ik één puntje meer als Ona. Ona staat dus op een nacompetitieplaats. Dus ja, als NEC 33 Ona wil gaan helpen, dan zullen ze dus inderdaad Cabau moeten gaan verslaan in deze wedstrijd. En houden ze ook nog een beetje zicht op eventueel een periodetitel. Maar dan moeten alle puzzelstukjes in deze wedstrijd al dit weekend en ook in het volgende weekend goed gaan vallen. Even kijken, we gaan ingooien, laat ik die nog even meenemen. Het is Cabau nu op de helft van RBC 33. Het zal een verre inworp zijn, ver naar voren gespeeld. Kijken of RBC 33 de bal weer kan pakken. Nee, dat doen ze niet. En dan blijft de bal over de achterlijn te gaan. En dat is niet zo, want het is Rens van der Werf die keurig de bal oppikt en ook een goede paas geeft van Mark Sluis. Kan doorspelen naar Johan de Van Egmond. Daar zit nu een aanval aan te komen van RBC 33. Nee, toch niet. De bal gaat over de zijlijn. Had ik het hier belaten, hebben we gespeeld 19 minuten hier op Kaagjesland tussen RBC 33 en Cabau. En nog steeds dus 0-0.
0: Dankjewel André. Daar vandaan naar SVS tegen Ona. Jurgen.
4: 0-0 nog steeds. En het is SVS die ook wel hun kansjes krijgen, hoor. Want met name de rechterkant, die werd dus eigenlijk gewoon toch ook wel gevaarlijk. En dan praat ik weer over de nummer 13, Ruben Visser, die de bal heel mooi doorgaf aan Mohamed Hidier. En die wilde de bal eigenlijk simpel voorgeven, maar gelukkig kwam de bal eigenlijk een beetje te hard door, waardoor de bal over de achterlijn kwam. En waarin dus doelman Brian Lacroix gewoon rustig een doeltrap kon nemen. Aan de andere kant was het toch ook wel Mo El Fikri, die dus aan de linkerkant gewoon toch ook wel de nodige oorlog veroorzaakte door er heel gevaarlijk door te komen. Maar die werd verstuit door Silvio van Gelderen van SVS. En uit deze vrije trap, want het was eigenlijk een vrije trap, gebeurde gelukkig niks. En kwam de bal eigenlijk een beetje moeilijk eruit, waardoor dus de verdediging van de SVS de zaak kon uitverdedigen. En wat ik al zei, uit die aanval gebeurde gelukkig niks. Op dit moment is het Brian Lecroux die dus dan toch, ja, ik kan me voorstellen dat ze niet opletten, want die bal wordt naar voren gespeeld. En dan zou je zeggen, ja, ze moeten puur op de aanval spelen, want deze punten zijn natuurlijk heel, heel belangrijk voor Ona. Maar het is SVS die eigenlijk de zaak toch ook goed voor elkaar krijgt en dus ook voor zorgt dat de verdediging van SVS rustig kan uitverdedigen. Hier hebben we gespeeld, 18 minuten, stand nog steeds tussen SVS en Ona 0-0.
0: Dankjewel Jurgen. We gaan naar FC Oudewater tegen Donk. Wim.
5: Ja, ook hier is het nog immer 0 tegen 0. En het is een ontzettend boeiende wedstrijd. Het is een zeer hoog tempo. Laat ik zo zeggen, kwalitatief iets beter voetbal van Oudewater. Maar in zijn matig mankeert er ook helemaal niks aan bij Donk. En er was één kansje voor Jeffrey van Dam. Maar daar waren de vuisten van Bart Meuleman waren dwarsliggers, om dat zomaar eens uit te drukken. En van de andere kant is het zo dat Bas van der Heem, de doelman van Donk, die heet het druk. Die heeft het echt druk, want daarnet was het ook weer een spervuur van pogingen tot scoren van Tim Goes, Thomas Hogeboom en ook Nick van der IJssel. Maar tot twee keer toe was de genoemde Bas van der Heem de baas over op het veld op dat moment. Goeie keeper, prima. Nu ook een aanval van Donk wordt onderschept door de linkerkant door Misha Hulst. En de bal wordt ingegooid door Tim Houdijk. Houdijk die probeert een beetje het middenveld naar zijn hand te zetten, maar dat lukt niet helemaal. Nu is het Hogeboom die weer te snel af is. Vervolgens een paas naar Van der IJssel. Van der IJssel terug op hoe heet die? Ik ben zijn naam even kwijt, maar maakt niet uit, schiet zo wel te binnen. Maakt verder ook, dus in ieder geval Ties van der Werf is dat. Ja, want die is namelijk voordat de wedstrijd begon al een vervanger voor Bram Noordman. Bram Noordman die bleek niet fit genoeg te zijn om aan de wedstrijd te beginnen. Dus die kon van het wedstrijdformulier worden afgeschreven. En daar gaat nu een schot komen. Oh, een schot vanaf de hoek van de 16 op het doel van Van der Heem door Tim Koes. Rakelings over de kruising heen. Nog immer, de spanning is om te snijden. En het is nog steeds 22e minuut 0 tegen 0.

0: 3,5 minuut voor de klok van 3 uur. Gaat hij er toch ergens in, Peter?
1: Jazeker, de nul is er hier vanaf. Olympia heeft gescoord tegen EMM. Een fantastische aanval opgezet door Leon van der Velde. Uiteindelijk ging de wandel links en Sylvian de Koning, die gaf hem scherp voor. En daar dook opnieuw Leon van der Velde op, die een sprint van 40 meter achter de rug had. En hij werkte onberispelijk af. Olympia voorsprong hier tegen EMM, 0 tegen 1. Doelpunt te maken, Leon van der Velde.
0: Dankjewel, Peter Kool, daar langs de lijn. Ja, en dan hebben we geen andere lijntjes hangen om 3 minuten voor...

0: Dan gaan we naar SVS Capelle tegen Ona Jurgen. Er is gescoord. Door wie?
1: Het is SVS die gescoord heeft. Het was eigenlijk de rechterkant. Die is gewoon heel simpel de bal doorgespeeld. En dan praat ik over Timo Billard. Die de bal doorgaf aan Jannik Levy. En die wist de bal eigenlijk heel simpel voor te geven. Waardoor dus eigenlijk Mohamed Hidier de bal in bezit een tikje gaf. En hier de stand op 1-0 voor SCN. En nu is het eigenlijk weer aanvallen van Ona. Want Ona valt continu aan. Maar wat wil je ermee? Om dus hier wat mee te doen. Omdat dus SVS gewoon de zaak eigenlijk toch ook wel omboog. En dus hier ook dus het doelpunt maken. Stand SVS Ona 1-0.
0: Goed, EMM 21 tegen Olympia 0 tegen 1. SVS tegen ONA 1 tegen 0. En dan zitten we anderhalve minuut voor de klok van 3 uur. Gaan wij er even uit voor het nieuws, verkeersinformatie en reclame. En dan komen we dus daarna terug. En ik denk dat er in die tussentijd nog vast wel ergens gescoord gaat worden. Want dat is toch altijd strijk en zet. Tot na de klok van 3 uur.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is er weinig aan de hand. Er staan een paar korte files, zoals de A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden 3 kilometer met nog geen 5 minuten vertraging. En de A16 bij Breda Rotterdam bij de Fabrie Noordbrug ook daar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
6: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
8: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
7: Vragen over groei.
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
7: Of vragen waar je niet omheen kunt.
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
11: BR6. Herstel. We zijn inmiddels het eerste uur voorbij. En u weet, we zitten tot 6 uur hier in de studio. 4 uur lang sport op zaterdag. Met de wedstrijden FC Oudewater tegen Donk. IMM 21 tegen Olympia. Zevenhoven tegen Roda 76. SVS Capelle tegen Ona. En RVC 33 Cabau. 5 wedstrijden. 5 keer spanning, kunnen we zeggen. Nou, dat gaan we dus gelijk maar vragen aan Wijno Verwij. Die bij Zevenhoven tegen Roda 76 zit. Wijno.
12: Ja, waar ik een verzorger van Zevenhoven zo ongeveer over zijn speler zie heen liggen. Ik dacht, als ik het goed had, dat het Sjoerd Zuiderbliet was. Die zich verstapt op het veld, maar gelukkig wel weer overeen komt. De wedstrijd ligt hier dus even stil. We hebben hier een kleine 35 minuten op de klok staan. En heel Roda schreeuwde al twee keer om een strafschop. Maar ik denk dat de scheidsrechter het twee keer goed gezien had dat dat geen strafschop was. De eerste keer zeker niet, want toen kwam hij op de billen van de tegenstander.
11: Wijno, ik ga je even onderbreken. Blijf aan de lijn, want er is gescoord bij RVC 33 tegen Cabau, André.
8: En het is heel slecht nieuws voor Ona, want Cabau heeft de leiding genomen. Doelpunt van Stan van Bemmel. En misschien wordt het een 2-0. Nee, het wordt geen 2-0. Kom straks terug, maar in ieder geval, we hebben hier een nieuwe stand op Kagisland tussen RWC 33 en Cabau. En de stand is 0.

0: Die de bal over de achterlijn hoorde, waardoor de doelman van Zeeboven die bal mag naar het schoppen. Zeeboven gaat zich echt niet heel makkelijk onderreven hier. Dat mogen wel duidelijk zijn. Roda is ook nog niet echt op het niveau wat ze eigenlijk zouden moeten hebben om op dit niveau gewoon lekker te kunnen voetballen. Krijgen we weer een countertje van Zeeboven en gaat dan iets te lang duren. Waardoor de grensrechter van Roda gecorrigeerd wordt door de scheidsrechter van Jort. Die is Zeeboven ingegooid en niet Roda, zoals de grensrechter van Roda heeft. Dus gaat er het Zeeboven ingegooid ter hoogte van de halverwege het veld van de helft van Roda. Gaat die bal komen, komt ver en is nog steeds aan de zijkant. En dan komt hij eigenlijk alweer in balbezit, maar gaat hij weer over de lijn heen. En hebben we hier 37 minuten op de klok. Dus dat nog altijd 0 tegen 0, Tom.
1: Dankjewel, 0 tegen 0 tussen Zevenhoven en Roda 76. SVS Capelle tegen Ona, Jurgen.
2: Ja, een schitterend doelpunt van Davy Starreveld, die dus de bal vanaf de linkerkant eigenlijk heel simpel over de doelman heen krulde. En dan praat ik over Patrick Nieuwwerf, die er eigenlijk alleen maar naar kon kijken. Maar de stand is hier 1-1 geworden. En dat gaat ook een beetje aan te komen, hoor. Want het was Ona wat...
1: Ja, hij is uitgevallen, hoor ik even van mijn technicus. Ja, het lijntje liep weg. Maar het zal niet zo zijn dat hij uit het elftal is gevallen. We zullen Jurgen zometeen wel nader horen. In ieder geval, Ona heeft gescoord en is daarmee op gelijke hoogte gekomen als SVS Capelle. Kijk ik even naar de overkant, geen lijntjes. Gaan we gewoon in de muziek, de jaren 60. Ah, The Animals, ja. Niet House of the Rising Sun. Nee, die hebben we vandaag maar even thuis gelaten, want in 4 uur kan je toch niet alles draaien.

0: Bring it on home to me. Oké, dat is toch de boodschap die we aan RVC 33 ook mee kunnen geven. Alleen, ze staan met 1-0 achter tegen Cabau, André.
1: Zo is het. En het was best wel een aardig doelpunt, hoor. Beetje een soort omhaal achterover. En die viel zomaar in het doel bij keeper Steven Meet. Die trouwens gaat stoppen bij RBC 33. Dus hij speelt eigenlijk zijn laatste thuiswedstrijd. Ik kan niet zeggen dat RBC 33 veel kansen al dwingt, hoor. Ja, ze zijn al een paar keer dicht bij het doel geweest van de doelman van Cabau. Maar ja, dat heeft nog niet tot echte goede kansen geleid.

0: iets, misschien kun je nu een goede avond met Mark Sluis, die aan de zijkant de bal nu heeft. Gaat een voorzetje geven, strafgebied, daar komt de bal. Maar ja, die komt dan in de handen van keeper Beumkes. Die zag dat al aankomen en die stond al klaar om de bal in ontvangst te nemen. En zo gaat dus weer Cabau in de avond. Nee, ze zijn de bal weer kwijt. Dus nu weer RBC 33, pakken we deze ook maar even mee. We zijn in de middencirkel, bal zal naar voren moeten worden gespeeld. Gaat eventjes naar Zanzibar Boy, Zanzibar Boy naar de zijkant. Dus kijken of nu dan die voorzet zal komen. Nee, nog geen voorzet. En dan is het toch weer eventjes Jonda van Egmond, die nu een goede voorzet geeft. Misschien kan gekopt worden. En er wordt gekopt. Maar half gekopt door de aanvoerder Luc van Leeuwen. Maar nog eens niet is het over. Komt de bal weer voor. En dan hoort hij van mij al dat FC Dientig een beetje bezig is aan een soort offensief. Misschien een schotkans. Nee, dat is geen goede schotkans. Gaat verloren. Dan is het heel snel dus Cabau dat uitbreekt. Dan moet RWC goed oppassen. En probeer goed te gaan staan verdedigend. En nee, dat loopt toch niet uit voor Cabau. Goed, ga ik het hierbij laten. We hebben gespeeld 38 minuten. En heeft dus Cabau een 0-1 voorsprong tegen RWC 33.
1: Dankjewel André. We gaan naar FC Oudewater tegen Donk. Wim.
2: Ja, ja, we gaan nog eens even verder kijken naar deze enerverende pop. Het is echt, echt af en toe ja, geweldig om naar te kijken. Het gaat in een tempo. En, het uitstekend spelend Oudewater en een eigenlijk best goed spelend Donk. Zoals ik dus net formuleer, betekent dat inderdaad het Oudewater wel iets beter is. Maar ja, ze schoppen hem er niet in. Hè? Want de kansen waren er 3-4 op een rij inmiddels in de afgelopen 12 minuten. En daar stond één kansje tegenover van Donk. Maar dat werd bezweerd door de Oudewaterse verdediging. Nu weer een balbezit voor Oudewater. Het is even kijken, Micha Hulst die aan de bal is, die rustig op zijn gemak kijkt en even de bal rondspeelt, omdat hij ziet dat er een speler naar zijn knie grijpt. Maar dat valt wel mee. Die had waarschijnlijk jeuk. Goed, Hulst heeft de bal weer terug. En kijkt nu waar zijn aanvaller Bart Griffioen is. Bart Griffioen die tot 2 keer toe razendsnel over die vleugel denderde. En met name Jordi de Jong zijn hielen liet zien. Waardoor er heel veel gevaar ontstond na de voorzet van diezelfde Griffioen. Maar de achterhoede van Damian van Veen met name, die heeft al 2-3 keer toe echt even flink huisgehouden. Dat wil zeggen, als die bal op een plek kwam waar hij hem liever niet zag, dan peerde die hem op zoals gezegd naar voren. Nu weer val van achteruit opgebouwd naar Sebastiaan Evers, de Oudewaterse aanvoerder. Die wordt het leven even zuur gemaakt door Julian van Houwelingen. Van Houwelingen zorgt ervoor dat Oudewater daardoor wel een ingooi krijgt en het speelt zich nu allemaal gedeeltelijk, voor een groot deel, laat ik het zo zeggen, op de helft van Donk af. En een vrije trap, nee, een ingooi voor Oudewater weer, waarbij een speler van Donk probeert de bal met de hand te spelen. Het lukte hem gelukkig niet, want ik denk dat hij dan geel gekregen had. De scheidsrechter zegt opnieuw, dus er wordt opnieuw ingegooid. Ik weet niet waarom dat is, maar in ieder geval, we zitten nu in de 40ste minuut en ja, nogmaals, de spanning is te snijden. Het kan echt alle kanten op. En we hopen dat het de goede kant op gaat. Dat wil zeggen, een fijne wedstrijd met een verdiende winnaar. We gaan het zien, want er is nog heel veel, staan nog heel veel te gebeuren. 0-0 hier op het Marktveld.
1: Dankjewel, Wim. Jij zal het daar zien. Wij zullen het als luisteraar gaan horen. En dat doen we dus ook bij SVS tegen Ona, Jurgen.
3: 40 minuten gespeeld, stand nog steeds 1-1, maar Ona krijgt best hun kansjes hoor. Want net was het Zakaria Mella die de bal eigenlijk goed doorspeelde naar Jesman de Sama, die dus eigenlijk de bal meenam en toen eigenlijk in wezen in één keer schoot. En de doelman van SVS die moest dus gestrekt naar de hoek om die bal eruit te halen. Die stond hem over de lat en uit die corner werd niks. Dat liep gewoon niet goed af. En op dit moment is een vrije trap aan de linkerkant van SVS. Bal gaat hoog de 16 in, maar Juri de Lau die heerst eigenlijk gewoon goed. En nu ook weer goed opletten van Zakaria Mella die de bal naar de rechterkant speelt. Waarin Amin Amadashu gewoon de bal heel diep kan geven. En die bal wordt dan doorgegeven. En dan, oh, dat is een hele harde overtreding. Het is een gele kaart. Want Er werd dus eigenlijk doorgespeeld. En ik moet even kijken wie dus aangepakt werd. Ik denk dat het Johnny Rook is. Die dus de bal mee wilde nemen. Maar toen van achteren aangetipt werd. En van deze kant is het heel moeilijk te zien wie die gele kaart is. Oh, het is de nummer 6 van SVS. En dan praat ik over Wisnu Badal. Die dus de bal eigenlijk probeerde te spelen. Maar daarbij ook keihard tegen de schenen aanschopte van een van de spelers van ONA. Op dit moment is het niet te zien wie het is. En er wordt hier ook gewoon blessurebehandelingen gedaan. Dus we geven even terug in de studio. 41 minuten speelt. SVS ONA 1-1.

0: En zo is het 12 minuten voor de klok van 3:30. En racen wij naar EMM 21 tegen Olympia. Er is gescoord, Peter.
1: 2-1 is het geworden voor EMM. Enorme scrimmage voor het doel voor Olympia. Uiteindelijk vond hij een gretig EMM-been die de bal hard en laag achter de doelman van Olympia, dus wat Tol schoot. Die was kansloos. Het is 2-1 hier voor EMM. En we zijn gespeeld. Even kijken. 41,5 minuut.
0: Dankjewel, Peter. We horen je zometeen wel weer later. Daar vandaan naar RVC 33 Cabau. André.
2: We zitten in de blessuretijd. Ik denk dat er nog een paar minuutjes bij gaan komen, want we hebben even wat oponthoud gehad vanwege wat vuurwerk. In ieder geval staat nog steeds 0-1. Als ik kijk naar de wedstrijd, dan, ja, dan wordt het toch een beetje moeilijk voor RBC 33 om door die verdediging te komen van Cabau. Want die hebben dat aardig op orde hoor. We krijgen nu een vrije schop door scheidsrechter Perijn uit Alphen Rijn toegekend. Er wordt een balletje, ook slecht balletje trouwens. Dan kan RBC 33 waarschijnlijk weer de bal in bezit krijgen. Dus kijken of het gaat lukken. Nee, dat lukt niet. De bal gaat over de zijlijn en aangeraakt nog door een Rijwijkdorper. Dus dat betekent dat Cabau dus gaat ingooien. Eens kijken, gaat dat snel gebeuren? Ja, dat gaat snel gebeuren. Dan zijn ze op de helft van de RVC 33 bal naar voren gespeeld. Kijken of RVC die bal weer kan terugveroveren. Kopduel. Nou, ja, de bal wordt nu. Oeh, dat is een kansje misschien. En dat wordt een doelpunt. Ja, het is 0-2. Oei, oei, oei, wat een misverstand daar tussen de keeper Steven de Meer. Nee, van zijn verdedigers. En zo staat dus het hier 0-2. En dan wordt het wel erg lastig hoor voor RVC 33 om toch terug te komen. Goed, ze hebben daar nog voor de tweede helft. Goed, ik laat die bij. Mocht er nog wat gebeuren, dan kom ik nog even terug. Maar ik denk dat we dus die 0-2 gewoon gaan halen bij de rust. En dat is een bittere pil voor RBC 33, wat eigenlijk toch heel veel beter had willen spelen in de eerste helft.
0: Dankjewel André. Behoorlijke streep door de rekening. Ik weet niet of de streep of het een stippellijn is bij Zevenhoven tegen Roda.
3: Doepen. Ja. 45 minuten. Het is net zo sterk die bal uit de voorzet van nota bene Steven Oorthuizen achter de doelman van Zevenhovenklop. 1-0. Het is verdiend, dat mag ik misschien niet eens zeggen. Maar het is schitterend door de voetballer van Lazius die onder zijn boven gaat werd toch zijn actie kon vervullen. Scheidsrechter gaat voordeel ook heel keurig netjes. En dan komt de voorzet van Holthuizen en die komt op het hoofd van Sterk en die klopt hem tegen de touwen. 0-1 hier in het voordeel van Roda. Kort voor rust, mannen.
0: Dankjewel. Wijno, daar Zevenhoven, Roda 76, 0-1. Daar vandaan naar SVS tegen ONA.
4: Waar het net afgelopen is, eerste helft, waarin dus een juiste stand hier op het bord staat, 1-1. Het was wel Davy Starreveld die net een hele, hele grote en goede kans kreeg om dus de zaak op 1-2 te brengen. Maar die doelman die wist de zaak fameus te pakken en dus dat doelpunt eigenlijk niet tegen zich kreeg. Stand SVS tegen ONA, 1-1. Dit is ook de ruststand.
0: Oh, dan gaan we dus nog snel eventjes, hoor ik, naar RVC 33 Cabau. André?
2: Marsluis mag een startstop gaan nemen. Dus RVC 33 kan dus wat gaan terugdoen. Eens kijken of hij die startstop gaat benutten. En dat doet hij dus. En dat betekent dus dat de nieuwe stand is 1-2 hier op Kaagjesland. Nou, ik denk dat wel de ruststand zal worden. Tot zover dus eventjes Kaagjesland. Komen we in de tweede helft weer terug.

Dan kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje en dan kan er niemand vrij staan. Als je dan in oogenschouw neemt dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als Dick zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Donnie, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd moet hij om elke pol zijn gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden ofzo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Dat zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt hij wel weer de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Maar voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achteraan niet mee. Maar hij zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter: hallo, ik ben advocaat.

natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Johnny, ruk nou eens op met die bal.

0: Sorry, ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de klotos. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zat was als jij en ik woonde drie nachter. Had je een balkonnetje van 2,5 meter. Buitenlichten, gewoon een gras van gooien.
1: Daar wilde ik ook gewoon even niet doorheen praten. En dan zie ik dat het 1 minuut voor de klok van 3:30 is. Overal zitten ze dus aan de thee. Ja, behalve bij natuurlijk de vierde divisie B. Jodan Borsten thuis tegen Kwik. Maar in die vierde divisie B beginnen alle wedstrijden pas om 4:00. Dus dat is pas over een half uurtje. De andere wedstrijden, ja. De FC Oudewater tegen Donk in de rust. 0-0. Esto Eiland of Veen. Ja, daar hebben we nog geen ruststand van binnen. Daar gaan we zo meteen nog mee verder met het verzamelen daarvan. EMM 21 staat met 2-1 voor tegen Olympia. Zevenhoven tegen Roda. 0-1. RVC 33 tegen Cabau. 0-2. Nee, sorry. Herstel 1-2. Want ze hebben dus nog net even een penalty benut. RVC 33. Als u dat niet gehoord heeft, dan heeft u te laat ingeschakeld. SVS tegen ONA 1-0. Nee, dat is inmiddels natuurlijk ook 1-1. Wel even je standjes bijhouden, Antonius. Goudrak tegen CVC Reewijk. Ruststand 1-2. En de ruststand van Rijnstreek tegen Sportief. Die heb ik nog niet binnen. Nou, de ruststand van Gouda. Ja, die zullen we wel niet krijgen vandaag. Want Gouda heeft vandaag een vrije dag. En die denkt van... What a day for a daydream. What?

0: Ja, wat een day voor een daydream.
1: Ja, dat weet ik niet. Daar zijn we dus hier in de studio echt niet aan toe. Nee. Er wordt wel ja geknikt aan de andere kant door een technicus Elian Griffioen. Maar dat is gewoon nee. Wij moeten gewoon bij de les blijven. Ja, dat doen we dus ook. En dan ben ik dus ook aan het verzamelen, de ruststanden. Ja. En dan begin ik maar eventjes helemaal onderaan bij de vijfde klas B. SPV 81 Stolwijk. Rust 1 tegen 0. Feb Moerkapelle hebben het nog net niet kunnen vinden. Nog net niet of het net niet. Ja, in ieder geval 0-0. Zes simpel heet zoiets. Lekkerkerk tegen Kamerik 3 tegen 0. Goudrak tegen CVC Reewijk 1-2. Woerden ASW 1 tegen 0. En Rijnstreek tegen Sportief 0 tegen 1 als ruststanden. Heb ik nog het nodige van de vierde klasse D. De D van Dirk. Ja, Schoonhoven tegen Moordrecht 0-0. Omoor tegen VVOR 1-1. Lopik Bergambacht 0 tegen 0. SVS tegen ONA 1 tegen 1. En RVC 33 Kabau 1 tegen 2. En dan heb ik ze nog niet allemaal. Nee, maar goed, dat gaan we dus verder verzamelen. Daar is het bericht in die vierde klasse D van Dirk nog niet binnen. We gaan verder verzamelen. Gaan we dan nog eventjes rustig naar de muziek. En dan denk ik van, als ik op mijn lijstje kijk, naar de Laughing Spoonful. Ach jee, ja. Mama's en de papa's.

Ja, hier bij Sport op zaterdag is het 7 minuten over de klok van 3:30. En hier bij Sport op zaterdag op verzoek van onze vaste luisteraars. Vandaag maar eens een keer veel muziek uit de jaren 60. En wie herkent deze nou eigenlijk niet? Oeh, ja. Uw presentator herkent dit zeker. De mama's en de papa's. California Dreaming uit de Summer of Love. En de Summer of Love was de zomer van 1967. Toen moest ik van Hare Majesteit woonachtig zijn in de Juliane van Stolberg kazerne in Amersfoort. En kreeg ik mijn vrachtwagen op leiding. Ja, dat weet ik nog. Hè? Heel erg goed, augustus 1967. Wat ruststanden. Want we zijn toch met sport bezig. Niet met een remember. Vierde klasse B van Bernhard. KDO tegen de NSV 46. 1 tegen 0. Zwammerdam tegen WDS. 0 tegen 0. Zevenhoven tegen Roda 76. 0-1. Civio 60. Woubruggen. 0 tegen 2. Nicolaas Boy tegen Altior. 1 tegen 2. En TAVV tegen Linschoten. Die schitteren door nog geen bericht door te geven van hun ruststand. Dus onbekend. Tweede klasse B. Daar heb ik er maar 4 op dit moment. VVI tegen PVCV 1 tegen 1. Oudewater tegen Donk 0 tegen 0. De Meren tegen De Bilt 0 tegen 2. En toch wel een beetje verrassend. Valleivogels tegen Edo 1 tegen 0. Dus ja, op dit moment heeft dus de nummer 11 PVCV 1 puntje. Edo staat met 0 punten en Valleivogels pakt dan 3 punten. Zou dat zo blijven tussen Valleivogels en Edo? Nou, alleen maar goed nieuws uit die kant zou ik zeggen. Terug naar de muziek. Ah, Barry McGuire. Oh ja, ook zo'n protestzanger zou je kunnen zeggen. Zou zomaar langs de lijn kunnen zitten.

0: En zo gaan we weer terug naar het voetbal. Er schijnt gescoord te zijn. En ik zou zeggen, we hebben geen ander lijntje. Dus doe maar helemaal verslag. We gaan naar FC Oudewater.
1: Wat daar gebeurd is, dat is inderdaad gescoord. En dat was in de Parkweg 48, 49ste minuut van de wedstrijd. Het begin dus van de tweede helft. En wie heeft er gescoord? Ja, zijn naam is Evers. Sebastiaan Evers, de aanvoerder van Oudewater. Die na een mislukte kans van Bart Griffioen, die dus alleen op de doelman afging. En de doelman van dan de een die voorkwam een doelpunt waarbij iedereen had van hoe is het mogelijk dat hij er neergaat. Maar uiteindelijk kwam dus daarna de bal voor de voeten van Evers. En die scoorde meedogenloos de 1-0. En ik moet zeggen, gezien dit beeld tot nog toe is dat verdiend. Hoewel de verschillen niet erg groot zijn. Maar gemeld, ietsje beter Oudewater. Nu is het weer van de een die een terugspeelbal aanneemt van een van zijn verdedigers, van Van Veen, als het goed is. En daar zit er Evers dan weer tussen. Evers die heel goed stoort. Die Van Veen dus het heel moeilijk maakt. En vervolgens van de bewuste speler een cookie krijgt waarbij scheidsrechter zoiets heeft van sorry, maar dat is niet toegestaan. Dus we krijgen een vrije trap ongeveer op de helft. In het midden, ja, nou niet helemaal in het midden, iets meer naar de kant, pak weg. Zal het 35, 40 meter van het doel zijn van Van der Een. Het is Griffioen die de bal hoog voorgooit en probeert daar dus om de linkspoot Misha Huls te bereiken, die dan daar in één keer op de linkerkant staat. Probeert zich vrij te spelen, wordt heel erg gestoord door onder andere Houdijker van de Graaf. Maar toch blijft Oudewater in balbezit en het gevaar is dan altijd van een diepe bal van achteruit om de Oudewaterse verdedigers te strikken. Maar dat lukt niet. En dus nu weer Thomas Overboom die dus met de bal aan zijn voet eigenlijk gestopt wordt door Jordi de Jong. Jordi de Jong geeft een hele goede paas door het midden op Roy van der Graaf. Roy van der Graaf speelt weer terug. Maar daar zijn dan toch weer en Kazu, Bob Appels en consorten die zorgen dat de Gouwenaren er niet doorheen komen. Maar Donk die gaat de mouwen opstropen, dat kun je oprekenen. We zitten in de 52e minuut en de stand is dus nu 1-0.
0: Dankjewel Wim. 1-0 tussen de FC Oudewater en Donk. Daar vandaan SVS tegen ONA. Jurgen.
2: Waar we 5 minuten bezig zijn in de tweede helft. Stand 1-1. Waarin dus, wat ik al zei, ONA gewoon toch ook wel vaak het initiatief kan nemen. Omdat dus door SVS gewoon heel slecht verdedigd wordt. En dat merk je gewoon nu ook weer. De bal wordt eigenlijk rondgespeeld. En dan was het Jess Manusama die eigenlijk die bal bijna kon pakken. Waarin hij dus eigenlijk alleen dus op keeper Patrick Nieburg zou aankomen. Maar die bal werd dus eigenlijk verdedigd, goed verdedigd door een van de verdedigers van SVS. Die de bal nu rond speelt achterin. Om dus een gaatje te vinden in die ONA-verdediging. Die dus eigenlijk gegroepeerd en toch ook wel heel erg goed beter verdedigd tot nu toe. Maar ja, wat ik al zei van dat eerste doelpunt was eigenlijk een foutje voor achterin. En dat werd dus ook een klein beetje doorgegeven aan de spelers zelf. En dan zie je gewoon dat er gewoon een tandje erop gaat. Van nu is het gewoon doorkomen. Het is Jessman de Samen die gewoon er doorheen probeert te komen. Het lukt hem ook. En die bal die wordt doorgespeeld naar de zijkanten. Waarin dus Malfi Kriek staat. En die bal die gaat naar voren toe. Maar dan is het opnieuw eigenlijk de verdediging van ONA. Die dus gewoon de bal weet weg te werken. En naar voren weet te spelen. Hier hebben 6 minuten gespeeld. SVS ONA 1-1.
0: Dankjewel Jurgen, daar langs de lijn. Daar vandaan gaan we naar Zevenhoven. Zevenhoven tegen Roda, Ibeino.
3: Zo, dat was bijna 2-0. Dat was een schot van Justus Stichter, die werd gepareerd door de keeper. En daarna komt de Westerzerk nog eens een keer in. En dat, die werd ook weer gepareerd door de keeper. Waardoor we hier in de, nou, wat zal het zijn, 48e minuut nog altijd 1-0 op voordeel hebben. Krappe marge, die Roda eigenlijk zo snel mogelijk moet uitbreiden. Om gewoon wat prettiger te kunnen voetballen. En de strijd blijft gewoon hier echt ver gaan. En Zevenhoven gaat dat absoluut niet zomaar 1-2-3. Cadeau geven. Het is Verstoep die de bal krijgt. Die hem dan moet brengen naar Jonathan de Graaf. Die mag van linksaf richting de middenlijn oplopen. Ja, en dan doet hij eigenlijk iets iets te lang over, maar dan is het de speler van Zeewolde die de bal over de lijn tikt. En dat betekent dat Roda mag erin gooien, zo ongeveer op de middenlijn. Jonathan de Graaf gaat dat doen. We hebben hier 49 minuten op de klok staan en staan nog altijd 1 tegen 0, mannen.
0: Dankjewel, Wijnau daar in Zevenhoven tegen Roda. RVC 33, Cabau, André.
4: Ook wij zijn begonnen aan de tweede helft. Er zijn al 4 minuten onderweg. En ik moet even zeggen dat bij RVC 33 een wissel heeft plaatsgevonden. Samuel Hamans is in de ploeg gekomen voor Tigo Gabriels. En Samuel Hamans is een verdediger. Ja. RBC zal dus wat moeten doen aan die achterstand. Ze hebben wel in ieder geval die aansluiter door die strafschoppen in de bestuurtijd van de eerste helft. Eens kijken of ze dus... ja, ze krijgen misschien nu een goede kans, maar dan moet Luc van Leeuwen goed afgeven. Doet hij niet goed. Hij had beter moeten afgeven. Ging een strafgebied in en ja, toen kreeg hij de bal nog een keer eventje voor zijn voeten. Maar ja, het kon hij niet goed voorzetten. En zo is deze kans verloren voor RBC 33. Maar ze hebben weer balbezit. Bal wordt ingevoerd. Gehoord richting eigen verdediging en dan is het dus Samuel Hamans die de bal nu buiten geeft. Gaat nu zoeken en kijken of hij de bal kan doorspelen. Ja, naar doet hij niet goed en dan pleurt je Jonen Wegmond nog in balbezit te komen, maar dat lukt niet. Goed, dan zo eventjes Kaartjesland waar dus RBC 33 met 1-2 achter staat tegen Cabau.
0: Dankjewel André daar. RVC 33 tegen Cabau. Nog even een ruststand. Aanvulling in de klasse 2B. Montfort tegen Zeist. Een ruststand 0 tegen 1. Die ontbrak nog. Ja, Woudenberg tegen Parkhout ontbreekt. En, maar dat zullen we nog wel horen. We gaan naar even kijken. SVS tegen Ona Jurgen.
2: Ja, waarin de wedstrijd er ook wel zo nu dan gewoon heel spectaculair is. Omdat dus met name Ona hun kansjes krijgen. En SVS gewoon uitval. En die uitvallen zijn levensgevaarlijk. Want ik noemde hem al een aantal keren in mijn vorige reportage. Mohamed Hilier, die er gewoon voor zorgt dat dus de verdediging van Ona toch ook wel hun handen vol hebben aan deze snelle spits. Maar goed, het is nu een voorzet die dus eigenlijk weggekomen wordt door Hennis. Omdat de bal eigenlijk anders voor de voeten was gekomen van een van de spelers van de SVS. En dan praat ik over Chris van der Graaf. Die dus de mogelijkheid kreeg om die bal eigenlijk gewoon aangespeeld te krijgen. Maar wat ik al zei, Hennessy wist de zaak gewoon goed te regelen. Corner aan de linkerkant. Bal wordt heel hoog gespeeld. En dan wordt er ja, hij pakt hem heel goed. Het is, ja, Lacroix die dus... gewoon eigenlijk op de bal valt, waarin die dus ja, aangeraakt wordt door een van de spelers van SCS. Dus hier is de blessurebehandeling even nodig. We hebben hier gespeeld 55 minuten, stand SCS Ona 1-1.
0: Dankjewel Jurgen, daar in de tweede helft. En dan gaan we nog even naar de wat ruststanden die we verzameld hebben met de derde klasse. De klasse van Olympia en van Esto. Nou, beginnen we gelijk met deze laatste. Esto tegen Aarlanderveen. Ruststand 1 tegen 0. Roak Teilingen 0 tegen 2. Meerburg tegen Groeneweg 1 tegen 1. Koudekerk Oostgeest 1 tegen 0. Dokos tegen Biver 2 tegen 0. En ik las net de afgelopen week in ons plaatselijk suffertje. Waar dus geschreven werd dat Biver heeft de weg teruggevonden naar 4 overwinningen. Ja, vandaag staan ze dus gelijk met 2-0. Achter met de rust op bezoek bij Dokos. En EMM 21 tegen Olympia 2 tegen 1. En dan kijk ik even naar de andere kant. Hebben wij dus... Nee, we hebben niemand. En dan is het dus 11 minuten voor de klok van 4 uur. En dan gaan we gewoon terug naar de muziek. Deze ronde eventjes, denk ik, geen... Nee. Teddy Swims, dat is geen jaren 60 muziek. Gaan we gewoon... ja, gewoon een van de nieuwe binnenkomers natuurlijk van de afgelopen periode. Want die verzamelen wij natuurlijk ook. En die komen er altijd voorbij. gaan naar, even kijken naar EMM 21 tegen Olympia. Er is gescoord, Peter.
1: Ja, daar is het 3-1 geworden voor EMM. En in 5 minuten van de tweede helft een relatief makkelijk afstandsschot werd niet goed gedreven. De keeper Dustin Vertol. Hij gaf de rebound weg. En daar werd gretig van geprofiteerd door de aanvaller van EMM. 3-1 is de nieuwe stand hier in het wedstrijd tussen EMM en Olympia.

0: vreemde tussenstand op dit moment in die tweede klasse, hoor. Als ik zie dat Valleivogels al gedegradeerd voorstaat thuis met 1-0 tegen Edo. En dat de Bilt op bezoek is bij de Meren en daar met 2-0 in de rust voorstaat. Dan denk ik van poepoe, oude water, 3 punten pakken. Toch, Wim?
1: Ja, dat klopt helemaal. En het is natuurlijk gewoon dat je bij jezelf denkt van joh, laten we het nou eerlijk zeggen, deze wedstrijd, waarom staat het nog geen 3-0? Want de kansen stapelen zich op. En Donk speelt best nog aardig, maar ze zijn ook levensgevaarlijk en messcherp proberen ze uit te vallen, zeg je dat? Dus, nee, aan te vallen, via uitvallen. Nou, daar zijn we er goed uit. En het is gewoon genot om naar te kijken. Het is een hele amusante wedstrijd. Oude Water had dus inderdaad tussen nu en het eerste doelpunt er nog 2 kansen. Dat je bij jezelf denkt, jongen, ik zal het woord niet gebruiken, maar er is een bepaald lichaamsdeel waar iemand anders hem dan wel mee gescoord zou kunnen hebben. Heb ik ooit eens een speler op het veld horen zeggen. En die had 3 benen, geloof ik. Dus kortom, het is nu Donk aan de bal. Een ingooi aan de zijkant. Ik dacht dat het Roy van der Graaf was. Die gooit de bal bijna in de 16 van Oude Water. Maar daar staat aanvaller Bart Griffioen, die dus gewoon de bal even opvangt en hem wegknalt. Om te voorkomen dat er nog meer, dat er onheil zou ontstaan. Kortom, er kan echt nog van alles gebeuren. Het is nu de 63 minuut, 1 tegen 0. Maar ik sta nergens van te kijken in deze wedstrijd. Het boeit me wel, want het is zoals gezegd, die uitslagen die nopen ertoe, de standen tot nog toe, die nopen ertoe dat er gewoon in ieder geval 3 punten in Oude Water moeten blijven. 0-1 tegen 0 dus nog.
0: Dankjewel Wim. En van de FC Oude Water naar SVS tegen Ona Jurgen.
2: Ja, waar hier een vrije trap wordt gegeven, omdat Mootje Fikri, die wilde er doorheen komen. En die werd dan neergelegd op een dusdanige wijze dat de scheidsrechterlingen eigenlijk alleen maar een vrije trap kunnen geven. En die vrije trap neem ik natuurlijk nog even mee. Meter of 4-5 buiten 16 meter gebied. Ik zie Jordi Rook, ik zie Zakaria Mella, ik zie ook Davy Sargeveld zie ik erbij staan. En ik ben heel benieuwd hoe deze bal genomen gaat worden, want hij staat eigenlijk loodrecht voor het doel van doelman Patrick Nieuwwerf. En het gaat Davy Sargeveld die deze bal gaat schieten en schiet. Ach. Nou, wat is dit slecht zeg. Ongelooflijk, de bal die werd gewoon helemaal verkeerd geraakt, helemaal verkeerd genomen. De bal gaat 1 meter of 2 over het doel, over de omheining. Dus dat wil natuurlijk wat zeggen dat hoe deze vrije trap genomen wordt. Maar ik kan me voorstellen dat dan de frustratie gewoon aanwezig is. Maar het wordt natuurlijk weer een doeltrap voor de doelman van SVS, Patrick Nieuwwerf, die alle tijd en rust neemt om dus die doeltrap te kunnen nemen. 62 minuten gespeeld, SVS Ona 1-1.
0: Dankjewel Jurgen. Daar vandaan naar EMM 21 Olympia. Er is gescoord, Peter.
3: Ja, zeker. 4-1 is het geworden voor EMM. Het is duidelijk dat hier 2 ploegen aan het werk zijn. 1 heeft niets om voor te spelen, Olympia, lang kampioen. En EMM heeft alles om voor te spelen. En dat merk je terug in dit duel, in de strijd, in de beleving die hier plaatsvindt tussen de beide teams. EMM 4-1. En ik moet zeggen, gelet op de kansenverhouding en het afmaken ervan, is het wel een misschien iets gefateerde, maar wel terechte voorsprong voor EMM.
0: Dankjewel Peter. Daar EMM 21 tegen Olympia 4-1 tussenstand in de tweede helft. Naar RVC 33 Kabau.
4: Waar RVC 33 bezig is om via balbezit wat meer controle te krijgen over Kabau. Ik heb zo net een goede kans gezien voor Samuel Hermans of Amans. En die kopte maar net ernaast. Het was een hoekschop van een van zijn medespelers. Ja, en de bal gaat er toen in. Het is 2-2. Wat is hier gebeurd? Ik weet echt niet hoe die bal nou het doel in gaat. En iedereen staat verbaasd te kijken. Die bal die leek naast te gaan. En die ging er toch in. En dan weet ik niet precies wie doelpunt heeft gemaakt. Maar dat ga ik zo even vragen. Want dit is al heel verrassend. Ik had er helemaal niet op gerekend. En ook de keeper niet. Die liet de bal gewoon gaan. En tot die verbijstering zag hij dat de bal toch nog in het doel liep. En zo staat het dus 2-2. Dus het kan nog alle kanten uit voor RBC 33. Nou, tot zover eventjes Kagisland, waar we dus een nieuwe stand hebben. Het is 2-2 tussen RBC 33 en Kabau.

En halverwege het programma Sport op zaterdag, op deze zaterdag tussen 2 en 6 uur. We gaan er voor het nieuws van 4 uur even tussenuit. Tot zometeen.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister elke zaterdagnacht.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
2: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij,
8: WR6. Ja, en 3 minuten over de klok van 4 uur. We zijn weer bij u terug. Het nieuws gaat heel erg snel. Zo meteen is gelijk oud nieuws. Maar nog nieuw nieuws is er natuurlijk altijd de voetbalwedstrijden. FC Oudewater, Donk, EMM 21, Olympia, Zevenhoven, Roda, RVC 33, Cabau. Daar zitten we bij. En we schakelen nu gelijk naar de klok van 4 uur naar Capelle tegen Ona. Jurgen. Jurgen? Ja, en dan weet ik niet wie de volgende dan is. Naar welk veld gaan wij? Wie hebben wij openstaan? Geen van de velden staan dus open, heb ik begrepen. Maar ze bellen allemaal inderdaad wel tegelijk. Dus wij... dan gaan we dus nu. Hij is de verbinding tot stand gekomen. Capelle tegen Ona, Jurgen.
9: Ja, het is hier 1-2 geworden. Ik moet even kijken wat scheidsrechter Lingen nu gaat doen. Of hij het afkeurt of niet. Want het was een hele mooie dieptepaas naar Amin Amadashou. Die dus achter die bal aanging. En ik moet even kijken. Ja, natuurlijk kan je als scheidsrechter een wedstrijd winnen. Maar op deze manier was het niet. Want het was geen buitenspel. Ik kreeg de bal goed aangespeeld. Ging alleen op doelman Patrick Nieuwerf. En ik moet even kijken hoe dus dit eigenlijk gaat aflopen. Hij geeft waarschijnlijk een doelpunt. Want... Hij kan praten als een brugman die grens heeft, maar hij loopt dus nu terug naar de middenveld. Hij gaat even kijken wat er nu gaat gebeuren, of het dus of de bal eigenlijk afgetrapt mag worden, of dat hij dus als doelpunt fungeert. Ik moet even kijken, want ik zie dus ook de 1-2 op het bord staan. Hij loopt er dan, ja hoor, het is een doelpunt. De stand is hier 1-2, en wat ik al zei, het was een schitterende mooie aanval, waarin dus Amin Amadashou gewoon heel simpel de bal achter de doelman Patrick Nieuwerf is te plaatsen. Stand tussen SVS en Ona 1-2.
8: Jurgen, Capelle tegen Ona 1-2. En er is ook gescoord bij EMM 21 Olympia, Peter?
10: Ja, dan begint het een beetje lachwekkend te worden. Het is weer 5-1 voor EMM en Olympia. Ze doen er echt helemaal niks meer aan. Met een vijfvoudige wissel van trainer Erik van Soest. Nou, dat gaat natuurlijk geen verandering meer brengen. Het is... Nou, ik denk dat ze nog een beetje in feeststemming zijn. 5-1 is in ieder geval een nieuwe stand. Dat was een foute inspeelplaats van keeper.

0: 1. RVC 33 Cabau. André.
1: Ja, ik heb een doelpunt en geen goed nieuws voor de supporters van RVC 33, want Cabau heeft er 2-3 gemaakt. En die goal werd luid bejubeld en dat kan ik me wel voorstellen, want Cabau dat werkt natuurlijk voor lijfsbehoud. En nu krijgen we nog even een hoekschop en die wil ik nog even meenemen. Eens kijken of RVC 33 weer terug kan komen in deze wedstrijd. En bij die 2-2 toen dacht ik van nou, die wedstrijd kunnen ze nu al verder misschien weer helemaal in handen krijgen. Maar ja, toen kwam dus die 2-3. Nou, nog eventjes die hoekschop. Het is de nummer 4 die hem gaat nemen. Dat is Sanchez Baboy. Eens kijken of hij een goede hoekschop kan afleveren. Komt die hoekschop, hoge bal, die kan er koppen. Dan is het een balletje wat waarschijnlijk overgaat. En dan is het nog een keer een hoekschop aan de andere kant. Nou, die mag misschien ook nog even meenemen. Het is Daan Sandingen, die gaat hem aan de andere kant nemen. Ja, RVC dus weer op achterstand. Kijk, er komt die hoekschop. Kijk of dat een hoekschop is. Krijgt hem terug, Sandingen Boy. Je moet hem hier weer gaan voorzetten. Daar komt hij wel, maar in de handen van keeper Beukert. Kan ik die hier belaten hebben gespeeld. 26 minuten in de tweede helft en heeft RVC die net weer 2-3 achterstand.
0: Dankjewel, André. Daar vandaan naar Zevenhoven tegen Roda Wijno.
2: Waar het speelniveau van Roda steeds verder en verder en verder wegzakt. Waar iedereen aan meedoet. En was het net een aanval van Zevenhoven uit het boekje in een counter. En het is uiteindelijk de doelman van Roda, Tom Verzoek, die redding brengt. Die is speler op zich af gekomen. En die dan nog gelukkig zover in staat is om die bal weer te keren. Want de 1-1 is hier dichterbij als de 0-2. Want Roda loopt eigenlijk in de tweede helft achter de feit aan. Hij heeft inmiddels 2 keer gewisseld. Maar ja, die wissels die brengen nog niet het verschil wat het zou, misschien zou moeten geven. En dat is echt, het voetbal is gewoon niet goed in die tweede helft van Roda. Dus moet Roda echt nog alles zetten om die tweede te maken. Want anders ga je gewoon in de problemen komen hier. We hebben hier 70 minuten op de klok staan. Het staat nog altijd 0-1. En dan mag heel Roda doelman Tom Verstoep hartelijk voor bedanken. Tom.
0: Dankjewel Wijno. We horen zo meteen later. We gaan naar FC Oudewater tegen Donk Wim.
3: Ja, waar het voetbalgevecht gaande is. En dat is echt. Ook Donk heeft al zijn wissels ingezet, want die voelen wel dat ze moeten ook punten scoren. En ik weet niet of hun tevreden zijn met 1 punt. Oudewater is dat in ieder geval niet. De Oudewater zoekt weer de aanval op. En tot 2 maanden toe was het de scheidsrechter, meneer Ransch, geloof ik dat hij heet, die een doelpunt afkeurde. 1 keer was een beetje twijfelachtig, omdat daar dus buitenspel gegeven werd op advies van de, zoals we dat vroeger noemde de vlaggert. En de tweede keer schijnt er een overtreding gemaakt te zijn op doelman van der Een. Maar als ik eerlijk ben, ik heb dat niet gezien. Kan natuurlijk best wel. Want ik neem aan dat die meneer met die fluit voorkomen integer is. Oudewater weer aan de bal. Micha Hulst als verdediger die aanvalt veel op Sven Rietveld. Inmiddels ingevallen na een periode van een hele lange blessure, geeft een hele mooie bal op Evers. Evers die wordt daar door een speler eventjes bijna onder de penaltystip begraven. Scheidsrechter reageert daar niet op. Het publiek natuurlijk wel. Wat krijg je dan? En krijg je van de andere kant dat als er dus buitenspel gegeven wordt aan de overzijde, dan is er een probleem. Nu zijn er spelers die met elkaar ruzieën. Helemaal niet nodig. Gewoon lekker voetballen jongens. Niet zeurpieten. Vrije trap. Aanvoerder moet erbij komen. Ik weet niet waarom. Hij gaat tegen de aanvoerders praten. De gemoederen zijn verhit tussen aanhalingstekens. Het is echt niet gemeen of zo hoor. Laten we dat vooropstellen. Maar ik kom zo wel terug. Want er gaat een vrije trap genomen worden. Dat zien we wel. 1 tegen 1 in de 79e minuut.
0: We horen je zometeen later. We gaan naar Capelle Ona, Jurgen.
4: Ja, waar we 78 minuten gespeeld hebben en waar het verschrikkelijk spannend is. Want SVS die speelt alles of niets. 18 1 op 1. En dan zie je toch ook wel weer de mogelijkheden. Want Jordi Rook had net een hele goede kans om de zaak op 1-3 te brengen. Maar goed, het geeft eigenlijk aan hoe het dus gespeeld wordt. Want

0: Theo van Dekker heeft dus toch eigenlijk ingegrepen en heeft dus eigenlijk naar de kant gehaald Mal Elfeki, die dus toch ook wel goed speelt. Maar ja, je moet natuurlijk op de verdediging ook een klein beetje handhaven, want daarvoor in de plaats staat op dit moment toch ook wel iemand die dus gewoon eigenlijk het nodige gevaar en de nodige oorlog binnen de 16 kan krijgen. En dan praat ik over Mark Meelwezen, is er ingekomen. En het is, wat ik al zei, SVS die alles of niet speelt. En dan heeft Mark Meelwezen nu de mogelijkheden. De bal wordt doorgegeven naar Amine Amazou. Gaat achter de bal aan, maar die bal is gewoon te hard. En de keeper die kan dus de bal pakken voordat Amine Amazou erbij zou kunnen komen. Stand tussen SVS en ONA nog steeds 1-2. En we hebben 79 minuten gespeeld.
1: Dankjewel Jurgen. Weer terug naar de FC Oudewater. Er is gescoord, Wim.
2: Er is gescoord. De naam is Thomas Hoogboom. Hij heeft gescoord. Na hard werken veroverde hij de bal even op de rand van de 16. Was even een gevecht met twee of drie spelers. En hij schoot hard en laag langs doelman Bas van der Heen. Het is dus 2-1. En nu gaan we kijken of ze het dicht kunnen houden. Vooralsnog dus 2-1.
1: Dankjewel Wim. De FC Oudewater tegen Donk 2-1. En dan kijk ik nu naar mijn technicus. Wij hebben dus geen nee. Nou ja, overal zo ongeveer rond de 80ste minuut. Dus dat gaat zometeen spannend worden. Links en rechts gaan we dus... Nou, in die tussentijd, ook we hebben Dem gehad, gaan we maar naar de voortops.

0: Richard, I'll be there. Nou, dat zullen we zeker doen, want we gaan naar Zevenhoven tegen Rona Wijno.
1: Waar het loei en loei spannend is, waar het voetbal buitengewoon matig is. Maar de spanning vergoedt bijzonder heel veel. En die spanning is eigenlijk gewoon gaande de wedstrijd toch al voor het grootste gedeelte gecreëerd door Roda. Die een hele matige prestatie hier in Zevenhoven op de mat ligt. Het is notabene Zevenhoven wat de bovenliggende partij is. En het is aan doelman Tom Versoep, de 18-jarige doelman van Roda, te danken dat het hier nog altijd 0 tegen 1 staat. Want wat heeft hij in de laatste paar minuten de ballen eruit weten te toveren. Werkelijk op een manier waarvan je denkt, ja, in hemelsnaam mogelijk. Maar hij deed het gewoon. En ja, dan denk je toch op zo'n moment moeten toch spelers op gaan staan die de ervaring hebben, die betaald voetbal hebben gespeeld. Maar ook die hier gaan gewoon mee in het matige voetbal wat Roda hier op de mat ligt. We hebben hier een kleine 80 minuten op de klok staan, zo'n beetje. Het worden nog 10 hele spannende enerverende minuten hier in Zevenhoven. Maar de wedstrijd even stil ligt voor een krampgevalletje of een blessure van een speler van Zevenhoven. Geef ik even met plezier naar jullie terug, jongens. Nog altijd 0 tegen 1 hier aan het station in Zevenhoven.
0: Dankjewel, Wijno. Daar vandaan naar FC 33 Kabouw.
2: 3-3 staat op het scorebord, Tom. Toch heeft FC weer toegeslagen. Een kopbal van aanvoerder Luc van Leeuwen. Dat is zijn 13e treffer in dit seizoen. Dus hij heeft dus FC 33 weer op gelijke hoogte gebracht. En dan komt er Bram van Leeuwen, komt ook in de ploeg. En dan, dan wil FC 33 toch weer verder doordrukken. Maar ja, dan zullen ze die verdediging toch goed intact moeten houden. Want bij die 2-3 zag het er niet goed uit. Maar goed, het staat alweer 3-3. Goed, wordt hier weer afgetrapt hier op Kagisland tussen FVC 33 en Kabouw. En waar nu de nieuwe stand op het scorebord staat van 3-3.
0: FVC 33, Kabouw 3-3. Capelle tegen Ona, Jurgen.
3: 84 minuten gespeeld. En hier is het ook verschrikkelijk spannend, omdat Ona met 1-2 voor staat. En dan zie je gewoon gebeuren dat er dus een aantal mogelijkheden gecreëerd wordt door de aanval van SVS. Want dat is de hele goede dieptepaas van Mohamed Jidir op Yannick de Lely, die achter de bal aanging. En toen werd het eigenlijk perfect gekiept door doelman Brian Lacroix, die de bal eruit hing. En nu een corner aan de rechterkant die we nog even meenemen. Het is even kijken van hoe die bal genomen gaat worden. En iedereen loopt dus nu gewoon op en in die 16. Hij pakt hem. Hij pakt hem. Het was een kopbal van een meter dichtbij. En hij pakte Lacroix. Die pakte de bal gewoon heel simpel uit de lucht. Maar wat een grote kans was dit. En de bal wordt nu naar binnen gespeeld. Waardoor dus Amine Lamadous de bal nog door kan spelen. En dan wordt er dus eigenlijk nog opnieuw een aanval opgezet door SVS. Bal wordt rondgespeeld. Maar ja, dan is het toch ook wel gewoon goed opletten van even kijken, wie was dat nou? Want door die spanning raak je kwijt. Het was natuurlijk Manusama die de bal doorgaf. De bal gaat naar het midden toe. En dan gaat de bal eigenlijk doorgekopt worden. En het is Jess Manusama die de bal even terug speelt naar een van zijn verdedigers. Dan praat ik dus over Mikey Zielhorst die de bal naar voren speelt. De bal gaat naar de zijkant. En dan is het Adam Michel-Louis. Ja, natuurlijk is dat een vrije trap. Moet ik even kijken. Een vrije trap voor Ona. Omdat hij dus bij die aanval werd onderuit gehaald. En die bal gaat gelijk ook door. Gaat naar de linkerkant. En dan is het toch weer goed verdedigen van Jess Manusama. Die dus die bal door weet te spelen. En fantastisch weg. Want het was weer goed opletten van Jordi Rook. Die de bal naar voren speelde. En nu krijgt hij dus opnieuw eigenlijk een dieptepaas naar Mark Meewezen, geef me terug. Oh, ja, nou wordt er dus opnieuw geel, want er wordt even iemand onderuit gehaald. En ik kan me voorstellen dat je natuurlijk eigenlijk hier verschrikkelijk boos om wordt, omdat hij dus de aanval eigenlijk wilde nemen. Het was Zakaria Bella die dus wel eigenlijk gewoon meenam. Maar hij werd gewoon ja, onder de grond gestopt. En nu deed een vrije trap voor Ona. Een meter of 4, 5 buiten de 16. En die nemen we natuurlijk nog even mee. Het is Jordi Rook die deze bal gaat nemen. En Jordi Rook speelt de bal naar Zakarine Mella. Mella naar binnen toe. Naar Mark Meewezen. Mark Meewezen heeft de bal dan. En probeert het nog door te spelen naar de zijkant. Maar dan is hij te hard gespeeld.
0: Ik ga je even onderbreken, Jurgen. Blijf aan de lijn. Er is gescoord in Oudewater.
4: De dader is Sebastiaan Evers, de Oudewaterse aanvoerder. En ik heb dat al eerder gezegd. Dus ja, dan begrijpen de luisteraars en de mensen in de studio wel dat het inmiddels 3-1 is voor Oudewater. En het pleit beslecht is in de 90ste minuut inmiddels. En daar klinkt applaus op voor. Twee wissels die gaan gebeuren. Voor
0: dank
4: twee,
0: je. Ja, het is even een pelde van het doelpunt, Wim. Blijf aan de lijn, dan komen we zo meteen bij je terug. Schakelen we even naar Capelle ja, tegen Ona.
4: Ja.
3: Hij trap wordt gegeven omdat dus de aanvallen van SVS die wilden doorheen komen. Maar het werd goed verdedigd door Juri Ter Louw. Maar de bal werd, ja, daar nam hij die gozer eigenlijk mee. Dus deze vrije trap nemen we nog even mee. Een vrije trap, een meter of 4, 5, 5, 16 meter aan de rechterkant. En heel SVS die staat dus nu voor of in de 16. En deze vrije trap die wordt genomen door Christen Graaf. Een van de buitenspelers van SVS. En iedereen, wat ik al zei, voor of in de 16. Ik zie alleen Mark Meewezen nog voor. De rest zijn allemaal in de verdediging. Bal gaat de hoger erin. Maar oh, hij pakt hem. Hij pakt hem weer. En dan praat ik over Brian Lacroix. En dan is het ook een corner aan de rechterkant. Die dus toch opnieuw genomen mag worden door diezelfde Chris van der Graaf. En iedereen, wat ik al zei, iedereen loopt dus voor of in die 16, behalve Mark Meewezen. Dan gaat de bal hoog erin, dan wordt er gekopt. Maar dan heeft hij heel simpel de bal te pakken. Brian Lacroix weet de bal goed te pakken. Voorlopig weer even terug in de studio. SVS Ona 1-2.
0: Dankjewel Jurgen, daar bij SVS Capelle. Daar vandaan naar ja, Oudewater tegen Donk, Wim.
4: Ja, iedereen staat. En dat wil zeggen dat iedereen die zat op de bankjes langs de kant, op het terras, in de dugout, iedereen staat. Want ja, de vreugde is natuurlijk groot bij deze 3-1 voorsprong. En ja, Donk gaat wel weer proberen met 4-5 man naar voren te lopen. Maar ja, je zou haast zeggen tegen die trainer, joh, dat moet je nou niet doen. Want dat betekent gewoon dat je dus de boel open helemaal achtergooit. En dat zou je toch ook niet willen. Want het zou nog wel eens een keer zo kunnen zijn dat doelpunten ook tellen. En dat was bijna weer het geval, want er kwam dus een snelle aanval weer van Oudewater via Sven Rietveld. En die plaatste de bal maar net, maar dan ook centimeters naast de paal van Bas van der Een. Kortom, ja, ik kan niet zien hoeveel erbij geteld wordt door de scheidsrechter, maar u kunt ervan op aan dat, hoe noemen ze dat, is geen happy hour, maar een of ander feestje na afloop van de laatste competitiewedstrijd hier op het Marktveld. Dat is ja, één keer in de 6 of 8 weken of zo. En toevallig is dat vandaag nou, je kunt van mij aannemen dat het een nog groter feest wordt dan dat het normaal al is.
0: Ik ga je onderbreken, Wim. Het is bij jou 3-1. Op de andere zijn het spannende velden. En er is gescoord bij EMM 21 Olympia. Peter?
5: Ja, gaan we ook tot de kaken. Ontstemde Olympianen. 6-1 is het geworden. Het is nou, een beetje een wanvertoning wat Olympia hier laat zien. Laten we het hier maar afgesluiten. 6-1 is inmiddels voor EMM gespeeld. 85 minuten.
0: Dankjewel Peter. Daar vandaan naar RVC Cabauw.
6: Ja, vrije schop voor Cabauw. Kan nog gevaarlijk worden? Nee, wordt niet gevaarlijk. Bal gaat over de achterlijn. En keeper Stefan de Meer, die pakt de bal op. En dat zijn zijn laatste handelingen hier bij RWC 33 in de thuis. Als hij van Dijk gaat stoppen. En ja, misschien kan hij nog met zijn ploeg vanmiddag winnen. Staat 3-3. Dan komt zijn doeltrapbal, wordt er ver naar voren gespeeld. Balletje daar misschien voor RWC 33? Nee. En dan moet RWC 33 even goed oppassen. Of loopt dat goed af? Ja, het loopt goed af. Want de nummer 3, dat is Daan Gabriels, die is eerder bij de bal en probeert in balbezit te blijven. Lukt dat? Nee, dat lukt niet helemaal. En nu gaat de bal over de zijlijn Nou, ik geef ruimte voor onder andere Wijno. Ik weet niet of het op de lijn is.
0: Ja, Wijno zit ook op de lijn. Dus blijf, ik zou zeggen, André, blijf eventjes op de lijn zitten. Dan schakelen we nu even naar Wijno.
1: Ja. Waar het nog altijd 0 tegen 1 staat hier. En we hebben bijna 89 minuten op de klok. Het is loei en loei spannend, ja. En waarom is het spannend? Nou, simpelweg omdat Roda gewoon niet goed voetbalt. Dus aan zichzelf te danken heeft dat het hier nog altijd spannend is. Het had best wel kansen op een 0-2. Maar aan de andere kant had het ook zomaar 1-1, misschien wel 1-2, of 2-1 kunnen staan voor Zevenhoven. Want nogmaals, de kansen voor Zevenhoven kwamen er ook. Alleen het geloof begint er een klein beetje uit te gaan bij de mannen van Zevenhoven, want de laatste 5-6 minuten zijn ze niet meer eigenlijk over de helft geweest van Roda. En kan Roda rustig die kant op voetballen en gaan we nog weer een wissel krijgen bij Roda. Dus kijken wie gaat inbrengen voorin. Het zou me niet verbazen als Rijn Smit of Jeroen Schouten erin gaat komen. En dat dan het middenveld even wat anders ingevuld gaat worden. Maar goed, dat kan ik alleen maar hier vandaan op afstand zien. Het lijkt er wel op dat we zelfs een driedubbele wissel krijgen. We gaan er 3 in krijgen bij Roda. Die nog even mee mogen doen, een paar minuten.
0: Ik ga je nu even onderbreken. Dan schakelen we eventjes naar André bij RVC 33.
6: Waar het nog steeds 3-3 is en waar nu de bal over de zijlijn gaat. Ja, ik heb toch het idee dat deze wedstrijd in 3-3 gaat eindigen. Doe maar eventjes naar Wijno. Wijno?
1: Nog?
0: Wijno, ben jij, jij zit nog op de lijn?
1: Ja, ik ben er nog, ja, ja.
0: Aan jou de eer.
1: Ja, nou, ik volg het. We zijn weer begonnen hier. De 90 minuten staan in ieder geval pas op het scorebord. Het publiek van Roda, het zonnetje begint te schijnen. Is dat het zonnetje wat Roda nodig heeft om die tweede te maken? Om aan alle onzekerheid een einde te maken? Het zou zomaar kunnen. En misschien moeten we gewoon ook denken, wat schijnt het de fluit maar af. Maar ja, Roda levert steeds die ballen zo simpel en makkelijk in. Die wissels die komen er vandaag niet echt uit. En dat is ja toch wel, en dat is hen, vooral scheidsrechter, dat had u ook moeten zien. Maar goed, dat ziet hij niet. En dan is het uiteindelijk Bram Plomp die bal wegschopt over de lijn heen. En gaat Zevenhoven ingooien op de eigen helft. Misschien even naar André terug.
6: Ja, ik kan niet zoveel vertellen, want we hebben hier een blessurebehandeling. Dus, we krijgen een rode kaart. En ik moet even kijken voor wie die rode kaart is. Is die voor Rens van der Werf? Ik denk het wel. Jongen, ik heb ook niet gezien wat er aan de hand was. In ieder geval, Rens van der Werf, die heeft een rode kaart gekregen. En dan mag RWC 33 wel een vrije schop nemen. Nou, even terug even naar Wijnen, want bij jou is het toch belangrijk, want jullie kunnen kampioen worden.
1: Waar het echt loei van het is. Oh, wat heeft Roda heel veel moeite om Zevenhoven van zich af te houden. Komt weer een bal, komt weer een voorzet. Die gaat over alles en iedereen heen en die komt op de schoen van het speler van Zevenhoven. Maar ja, die moet hem dan weer helemaal terugvallen naar allemaal. De 16 in. En dan komt hij weer achterin en dan gaat er weer een bal voorkomen. En dan is het schotje. Maar dat is een makkie voor Verstoet. Dat moet geen probleem zijn. En die moet hem dan maar weer heel ver weg gaan schoppen naar voren. En dat doet hij dan ook. Alleen, ja, niet helemaal goed. Want hij ziet hem tussen de dugouts in over de zijlijn heen. Schijnt kijk hier over nog altijd niet op zijn klokkie. Het staat hier nog altijd 0 tegen 1. En het is Roda wat nu mag gaan ingooien. Aan de andere kant halverwege de eigen helft. Maar de scheidsrechter staat te kijken van jongens, wat gaan we doen? Ga ik nog door voetballen? Ja, we gaan nog steeds door voetballen. Voetbalt André ook nog?
6: Ja, wij voetballen nog, maar wij nog een jaar maar door hoor, want bij jou is het veel belangrijker.
1: Ingooi Roda bij, op de middenlijn zo ongeveer. En daar wordt natuurlijk alle tijd voor genomen, dat snap ik. Het is Bram Plomp die de bal geeft aan Van Waveren. Die moet dan maar in gaan gooien. En dan moet de bal maar komen. En die komt ook voor. En die komt dan bij de ingevallen speler van Roda. Maar ja, die kan er eigenlijk helemaal niks mee. En dat klopt ook, want die kan er ook helemaal niks mee. Die geeft hem gewoon weer aan een speler van Zevenhoven. Maar die schiet hem dan weer over de zijlijn heen. Ter hoogte van de 16 meter lijn van Zevenhoven. Waar ja, inmiddels al een minuut of twee, drie aan blessuretijd hebben gehad. Dus als ze mij ligt, mag die wel afsluiten. Maar goed, het ligt niet aan mij. Ik ben daar niet van. Ja, en daar is het eindsignaal. En gaat Roda winnen hier met 1-0. En we viert Roda het kampioenschap. Terug naar de derde klasse. Na 22 jaar is Roda 76 weer kampioen. Een enorme pitch invasion hier op het veld. Tientallen, misschien wel honderden, maar zeker tientallen supporters gaan hier allemaal het veld op. De spanning was groot, ook hier langs de lijn. En ja, iedereen viert dat feestje mee. Roda 76 is voor het eerst sinds 22 jaar weer kampioen van de vierde klasse en promoveert naar de derde klasse. Jongens, ik kom zo bij je terug, even de emoties verwerken.
6: Goed, dan even terug bij WC 33. Hoekschop nog voor Kabau, maar die bal gaat niet te doel in. Dan moet de WC toch even oppassen, want Kabau komt weer in de aanval. Kan misschien nog een schot op doel komen. En dan wordt er gevlacht voor buitenspel, denk ik. En dan is het waarschijnlijk pas een beetje over. En zal deze wedstrijd in 3-3 eindigen. Zijn er nog meer mensen op de lijn, Ton? Anders dan ga ik nog even door. Ik hoor het van je. Nou goed, dan ga ik nog even door. In ieder geval, het is RBC 33 dat nu in de aanval gaat. Heeft één man minder, omdat er een rode kaart is uitgedeeld aan Rens van der Werf. Misschien nu een kantje voor Luc van Leeuwen. Nee, er komt net een pastekort. En dan zegt zij, zegt Perijn, het is hier afgelopen en dan verspeeld. Dus RBC 33 punten. En dan denk ik dat die, ja, die periodetitel, dat ze die wel kunnen vergeten. Goed, eindstand hier tussen RBC 33 en Kabau. 3-3.
0: Dankjewel André. Bedankt voor je medewerking dit weekend weer. En graag tot volgende week, hè? Kijk, hij is aan de huis. Hij denkt 3-3. We hebben 6 doelpunten. Ach, dan gaan we naar muziek. Ja, we gaan denk ik naar ligt naar Capelle tegen Ona. Maar daar gaan we even kijken. Welk lijntje ligt er dus open? We gaan naar Zevenhoven tegen Roda. Wijno, gefeliciteerd met kampioenschap.
1: Dankjewel. Het was prachtig om erbij te zijn.
0: Ja, je bent in de uitzending.
1: Ja, ik weet het. Op dit moment vindt, moet ik dat zeggen, de huldiging plaats zo ter hoogte van de middencirkel. Straks al de vertegenwoordiger van de KNVB. En dat is, hoe prachtig dat ook is. De behoorstenaar Jan-Christian Goudbeek, voormalig wethouder en Estelman, die hier zometeen namens Roda de medailles komt uitreiken. Prachtig gezicht hier, al die mensen op dat veld, spandoeken erbij, fakkels, alles. En ik wil ook een compliment geven aan de organisatie van Roda, die gewoon absoluut knap werk hebben geleverd door al die mensen hier naartoe te krijgen. Al die mensen hier op dat veld en rondom het veld. En al die mensen verdienen ook een compliment. Want zij hebben zich echt uitstekend, maar dan ook uitstekend gedragen. Nooit op het veld geweest bij een doelpunt of wat dan ook. Soms een beetje zingen, soms een beetje fluiten. Dat hoort er allemaal bij. Roda is kampioen en de beker, de schaal, die gaat zo meteen overhandigd worden door de aanvoerder van 2004... die toen kampioen werd. Dat was toen de laatste kampioen. En dat is ook wel zo'n clubicoon van Roda. Dennis Lutjes, nu nog spelend, maar vanaf volgend jaar in een andere functie bij Roda actief. Het gaat niet meer vanwege de knieën. En heeft hij besloten om wat anders te gaan doen. En dat komt allemaal helemaal goed. Mannen, ik vond het hartstikke mooi om erbij te zijn. Ik vond mezelf nog in hoffelijk gezelschap, want ik had 2 kaaskoningen naast me hier op de bank zitten. En een kaaskoning worden in Balderabe, dat weten we allemaal. Dat is natuurlijk iets unieks. Roda's kampioen gaat volgend jaar in de derde klasse voetballen. En met een heel klein beetje geluk, en misschien wel, we hopen dat Esther de na-competitie haalt. Maar als ze dat niet doen, hebben we volgend jaar weer een Borussia derby in Balderabe tussen Esto en Roda. Mannen, ik ga jullie hartstikke bedanken en ik spreek jullie later wel weer.
0: Dankjewel Wijno. We nemen er thuis vanavond eentje erop op het kampioensfeest van Roda. Hey, goed weekend, hè?
1: Twee mag ook een ton als jij dat wil.
0: Eentje voor de linker en eentje voor de rechter. Eentje voor de gasten en eentje voor de bezoekers.
1: Ja. Dus, ik wil eigenlijk nog wel één dingetje kwijt, Tom. En we zijn in al die jaren toch twee selectiespelers verloren. Ik hoop dat die jongens, Ronaldo en Jasper, van boven hebben kunnen meekijken.
0: Dankjewel, Wijno. Dat zal ongetwijfeld. En wie weet hebben ze ook wel hun invloed op het spel gehad. Kijk, dat was emotionele Wijno, hoorden we aan de lijn. We hebben geen andere lijntjes. En dan zie ik dat het 5,5 minuut voor de klok van 4:30 is. En dan gaan we naar onze, ja, voor dit uur, onze oranje cd.

En verwacht en nog.

0: Vive la l'orange!
1: André van Duin. Van de, ja, die oranje cd die we dus hebben meegenomen. En ja, dan zingt hij het wel, maar ja, of bedoelde hij misschien die voetbalclub? Voetbalclub in de, wat is het? Ja, derde klasse. Voetbaltijd dus ook op de zaterdag. Nou, nog niet direct tegen de degradatie, zeker niet. Maar daarna competitie. En ja, dat zeg ik van, ik heb er vroeger zelf gevoetbald, maar dan moet je het wel 50 jaar terug gaan. Dus ja, daar hebben we nooit een kampioenschap beleefd. Nee, altijd in de derde klas gezeten. En zal misschien ook altijd wel derde klas blijven. Terug naar de muziek. Ja, nee, niet naar de jaren 60.
2: Je mooie lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: gek.
1: Nou, dat doen we wel, maar ach, dat is toch niet zo erg als we gek zijn. Nee, we doen, als we gewoon doen, doen we al gek genoeg. Ja, derde klasse E, even al uitslagen, of bijna al uitslagen moet ik zeggen. Esto tegen Eilanderveen, 6 tegen 0. Roak tegen Teilingen, 2 tegen 3. Meerburg Groeneweg, 1 tegen 1. BSC 68 tegen ASC, 0 tegen 2. Dokos tegen Biver, 3 tegen 2. EMM 21 Olympia, 6 tegen 1. Ja, dat eigenlijk kan je dat... is toch, ja, zeg ik een uitslag van dat had niet gemogen. Maar goed, het ligt er. Ja, de wedstrijd Koudekerk tegen Oegstgeest. Ha, die heb ik even overgeslagen. Maar er is nog geen einduitslag beschikbaar. Omdat die wedstrijd in de 74ste minuut enige tijd heeft stilgelegen. En ik heb begrepen dat ze inmiddels wel hervat zijn. Zodra we dus daar dus een uitslag hebben, dan... ja, dan zullen we dat hier bij Sport op zaterdag even weergeven. Vierde klasse B. KDO tegen NSV 46. 5 tegen 1. Zwammerdam BDS 1-0. Zevenhoven tegen Roda 0 tegen 1. En Roda gelijk kampioen. Sivio 60 tegen Wouwbrugge 0 tegen 2. Nicolaas Boys Altior 2 tegen 3. En van TAVV tegen Linschoten, daar hebben we nog geen bericht van binnen gekregen. Zelfs geen ruststand. Dus je mag je dan eigenlijk afvragen, zou die wedstrijd al begonnen zijn? Ja, dat zal ongetwijfeld wel. Nou, dat eventjes voor wat de eindstanden betreft in deze twee, de derde en de vierde klasse B. Gaan we zometeen nog de verdere uitslagen verzamelen. In 5B moet ik er nog een paar hebben. Ja. En de rest moet dus ook nog. Ja, en de vierde divisie, die wedstrijden die zijn pas om 4 uur begonnen. Dus ze zullen zometeen naar de rust toe zijn. En dan gaan we dus zometeen daar de ruststanden verzamelen. Dan maar de muziek. Ah, Summer in the City. Zonder op het lijstje te kijken van de...

0: Half een spoonful. En dan kijk ik, dan zie ik dat het 13 minuten voor de klok van 5 uur is. En voor een laatste keer schakelen we naar Peter Kool, die bij EMM 21 tegen Olympia zat. Peter, het is toch een beetje om een schaamrood op de kaken te krijgen?
1: Ja, dat zeg je precies. Groton, die wedstrijd is natuurlijk afgelopen. 6-1 is het geworden voor EMM. Het eerste kwartier was best goed. Olympia kwam ook op voorsprong via Leon van der Velde. Een eigenlijk dik verdiende treffer. De eerste helft, het was wel oké. Okay. We stonden er 2-1 achter, maar het had ook zomaar 3-1 voor Olympia kunnen zijn. Dat zou de verhoudingen beter weergeven. Maar dan die tweede helft. Het was werkelijk niet om aan te gluren. Er was geen beleving, er was geen energie, er was geen inzet. En EMM, die had het wel, die speelde nog ergens voor. Die wilde zo gunstig mogelijk die na-competitie ingaan. En hij heeft Olympia op alle fronten overklast. En de 6-1 is nog ineens geflatteerd. Al met al iets waar Olympianen zich best voor mogen schamen. Dit is niet kampioenswaardig. Dit was aan alle kanten, zeker die tweede helft, onder de maat. Maar goed, het is zoals het is. Olympia zou zeggen, het is allemaal prima, wij zijn kampioen en jullie zoeken het maar uit in de na-competitie. Maar aan de andere kant, je mag je ook wel kampioen als een kampioen gedragen. En dat hebben ze absoluut niet gedaan. Een beetje ook het sportieve element vergeten, want Oeschees was nog volop met EMM in strijd om die tweede plek. Het is gegaan zoals het is gegaan. Olympia heeft met 6-1 verloren. Volgende week laatste wedstrijd thuis tegen Roak. Laten we maar hopen dat het daar beter gaat.
0: Peter, dankjewel voor je bijdrage voor vandaag. Een goed weekend.
1: Dankjewel.
0: En graag tot de volgende keer, hè?
1: Yes.
0: Dag. En dan kijken we toch nog even naar... even kijken, wat heb ik bij elkaar? Ja, ik heb nog wat de hele vierde klasse D heb ik voor u liggen. Haastrecht tegen Dilettant, 0-0. Loop ik tegen Bergambacht, 0-0. RVC 33 tegen Kabout, 3-3. Ja, daar zaten we dus bij met André van Echtdom, zat langs de lijn daar. En SVS Capelle tegen Ona, 1-2. Waar Jurgen Veldman langs de lijn zat. Schoonhoven tegen Moordrecht, 1-2. En Omoord tegen VVOR, 3-1. En laat ik dan het maar eventjes onder de loep nemen. Florian had natuurlijk al een vrije dag, was natuurlijk al gedegradeerd. VVOR 19 punten. Die blijft op 19 punten staan. En zou dus gedegradeerd zijn op die plek. Ona stond op plek nummer 11, heeft inmiddels 3 punten erbij. Kabau speelde gelijk op 21-22, dus die wisselen eventjes van plaats. Kabau komt dus nu op de plek van de na-competitie. En Ona staat dus nu dus op een plaats die vrij veilig zou zijn. Waren het niet dat we dus nog 1 wedstrijd moeten spelen. En dus dat wordt heel belangrijk. Dat voor Ona ook volgende week om te winnen. En dan staat dus Kabau op die plek nummer 11 voor de na-competitie. Tenzij dus VVOR dus ook nog een keer gaat winnen en Kabau gaat verliezen. Het wordt ingewikkeld. Ja, ik zal dat maar even tot volgende week laten. Dan is het precies om in te vullen. Want ja, alles bepalend, die laatste wedstrijd. Dat bedoel ik maar eventjes.

Het was toch weer de Hoe. De opening van het Sport op Zaterdag was besteed aan de Hoe met Substitute. En dit was I'm a Boy, ook uit die jaren 60. Want daar draaien we de muziek merendeels uit. En de muziek gooien we even nu naar links. En naar rechts komt dan gelijk de einduitslagen naar voren. En in dit geval de vijfde klasse B. SPV 81 speelde thuis tegen Stolwijk 2-0. Fep tegen Moerkapelle 1-0. Lekkerkerk tegen Kamerik 5-0. Gouderak tegen CVC Reewijk 1-3. Woerden tegen ASW 3-0. De aspiraties van ASW zijn nu wel tot het vriespunt gedaald. Rijnstreek tegen Sportief 1-1. Ja, ASW had dus nog de hoop via de na-competitie te kunnen gaan promoveren. Maar de na-competitie halen ze al niet eens meer. Gouda was vandaag natuurlijk een dagje vrij. Wat heb ik daar nog meer? Nee, dat heb ik dus niet. Dan gaan we dus even naar de ruststanden in de vierde divisie. Jodenboys tegen Kwik 0-0. SHO tegen Heerjansdam 0-5. HBS tegen Kapelle 0-0. VOC Schavenzande 1-0. RKAVV tegen Portugal 1-0. Smitshoek Feyenoord 0-0. En Xerxes Westlandia 1-1. En geheel tegen de afspraak in is de wedstrijd Holsteren tegen Fuk. Niet om 4 uur, maar pas om 5 uur. Ja, misschien zat Fuk wat vast in het verkeer richting Holsteren. Want Holsteren, dat ligt toch naast Bergen op Zoom, als ik me goed herinner. En Fuk, ja, die komen uit Den Haag.

is dit nummer ooitjes een keer opgenomen, gewoon bij een tuinparty. De heren Beach Boys overigens met Barbara. En dan zie ik dat het 2,5 minuten voor de klok van 5 uur is. En u weet het, dan gaan we er weer even tussenuit voor het nieuws en de reclame. En daarna komen we terug voor het vierde en het laatste uur met onze correspondenten van de wedstrijden waar we vanmiddag niet bij zaten. In de tweede klasse B heeft u van mij nog te goed de einduitslagen. Even kijken, VVI tegen PVCV, daar heb ik de einduitslag nog niet binnen. Woudenberg tegen Parkhout 2 tegen 2. De FC Oudewater tegen Donk 3 tegen 1. Wim Hendricks zat voor ons langs de lijn. Montfoort tegen Zeist 1 tegen 2. De Meren tegen De Bilt 0 tegen 4. Zo, dat is niet verkeerd. Maar goed, Valleivogels tegen Edo 3 tegen 0. Dat is ook niet verkeerd, want Valleivogels al gedegradeerd. Dat is niet onverstandig dat Valleivogels met 3-0 wint van Edo. Want Edo staat dus onder Donk en blijft daar wat vast zitten. We gaan er even uit voor het nieuws en de reclame.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Gries Restaurant Rodos in Gouda.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het westen van het land. En die staat op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voorknoop het Hofvliet 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: De muziekexperts. Live op BR6.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
9: Waar vind ik nieuwe mensen?
8: Vragen over groei.
10: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
8: Of vragen waar je niet omheen kunt.
11: Hoe behoud ik mijn mensen?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
13: Altijd dichtbij.
14: Clubs waren we niet aanwezig. We waren niet aanwezig bij CVC Reewijk. Dus om 5:10 gaan we daar dus in gesprek met Leroy Vaas van wat CVC Reewijk op bezoek bij Gouderak ging doen. WDS, daar gaan we zometeen om 5:50 met Gerald van der Kolk nog even contact leggen. En de Rijnstreek met Brian Wijker om 5:30 die kant op van wat de Rijnstreek vandaag tegen Sportief gedaan heeft op de een na laatste voetbaldag. Want even kijken. Ja, daar zijn er natuurlijk bij die dus volgende week vrij zijn. Maar het is er dus maar eentje. En voor de rest moeten ze dus allemaal spelen. Rijnstreek, het staat wel onderaan. Maar het sprokkelt toch heel wat puntjes binnen. Nou, zometeen allemaal meer. Ook nog de wedstrijden voor volgende week. Voor zover ze gespeeld gaan worden. Want u weet het, in de vierde klasse B van Bernhard. Die hebben vandaag de laatste wedstrijden gespeeld. En die zijn al inmiddels allemaal uitgevoetbald. In die tussentijd gewoon even muziek. Jawel, de jaren... Nee, niet de jaren 60. Een beetje handjeklap. Jawel.

0: Lying All The Time. The Outsiders uit de jaren 60. U krijgt van mij nog even de eindstand, want dat had ik u nog even toegezegd. In die derde klasse E, de wedstrijd Koudekerk tegen de FC Oegstgeest is enige tijd onderbroken geweest. En inmiddels is die wedstrijd afgelopen. Einduitslag 1 tegen 0. Dat wat betreft de derde klasse E. Gaan we naar onze eerste correspondent. En dan gaan we naar de vijfde klasse B. Want we gaan naar Leroy Vaas. Leroy, heel goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Betekent als we naar jou gaan, dat betekent dus dat we naar CVC Reewijk gaan. En CVC Reewijk, ja, nou, dat was niet zo'n verre uitwedstrijd, hè, naar Goudrak.
1: Vanaf de club niet, nee.
0: Ja, maar goed, het verkeer kan natuurlijk ook nog eens een keer tegenzitten. En dan, al zou je maar om de hoek gaan tegenwoordig hier in Zuid-Holland, kan het al tegenzitten. Dus dat heb ik hier in Gouda vanmiddag zelf aan den lijven mogen ondervinden. CVC Reewijk staat op een zevende plek in die vijfde klasse B. Ik zou bijna zeggen, die staat daar verankerd, want die komt er al niet meer weg.

0: Nee, dat klopt. Ja.
1: En heeft dat enige invloed wel gehad op van ja, met welke instelling je aan deze wedstrijd begint en misschien die ook die van volgende week?
0: Zeker, want wij doen nog steeds mee om de tweede periode.
1: Ja, dat klopt. En dat is, staat eigenlijk op mijn volgende plaatje. Blaadje, ja. Ja.
0: Sorry dat ik je vraag heb.
1: Ja. Nee, dat geeft niet. Dus dat is... Kijk, want Woerden doet natuurlijk al niet meer mee. Want die is gepromoveerd. Ja, en daar stond natuurlijk Lekkerkerk Stolwijk en CVC Reewijk. Met z'n drieën. En Lekkerkerk, ja, die heeft vandaag wel met 5-0 gewonnen van Kamerik.
0: Dikke, dat heb ik begrepen, ja.
1: Ja. Dus 3 punten. Maar ja, goed, het kan natuurlijk altijd nog. Maar de kans is natuurlijk wel kleiner geworden. In ieder geval, vandaag was het dus aantreden tegen Goudrak. Ging dat van een leien dakje? Goudrak, daar staat het ook niks meer van op het spel.
0: Nee, nou goed, wij hadden ons wel voorgenomen om, omdat je meedoet met die periode, In ieder geval er alles aan te doen om te zorgen dat wij onze plicht hebben gedaan. En dat betekent dat je 2 keer moet winnen. Ja. Daar moesten we vandaag mee beginnen en we zijn eigenlijk met die instelling ook het veld ingegaan. Om te zorgen dat we in ieder geval zouden winnen. En als we konden winnen, in ieder geval met zo'n groot mogelijke uitslag.
1: Ja.
0: Als ik het spelbeeld even beschrijf, we kwamen 1-0 voor door een hele goede goal. Helaas, daarna wordt het heel snel al 1-1. Mm-hmm. En daarna zijn wij eigenlijk gewoon de betere ploeg. En dan maak je ook de 2-1 vlak voor rust. En in de tweede helft maken we ook nog de 3-1. En er waren ook nog wel kansen om wat verder weg te lopen, maar dan moet je het net wat beter uitspelen. Maar goed, ik ben al trots op de jongens dat wij na vorige week vandaag ook weer winnen met 5-6 afwezigen.
1: Zo, dat is een hoop afwezigen, ja.
0: Ja.
1: Ben je er nog?
0: Ja, dat klopt.
1: Oké. Dus ja, je zegt net, we wonnen met 3-1. Jullie kwamen wel gelijk op voorsprong.
0: Ja, we kwamen relatief snel op voorsprong. Ja, was een goede goal.
1: Juist, dus een nederlaag zat er vanaf meter van al niet meer in.
0: Nou, dan hadden we in ieder geval niet het geloof in dat we überhaupt tegen een nederlaag zouden aanlopen. Het vertrouwen was zo groot na vorige week. Dat wij wel daar met een goed gevoel op het veld stonden. En zeker na de 2-1 kwam eigenlijk de overwinning ook niet meer in gevaar.
1: Nee. Kijk, en dan hebben jullie nu 3 punten erbij voor het periodekampioenschap. Ja, staan jullie wel op 22 punten. En kan je wel vertellen, ja, jullie hebben er natuurlijk Stolwijk ingehaald. Want die heeft vandaag met 2-0 verloren.
0: Ja, dat begreep ik ook, ja.
1: Ja, dus... maar ja, goed, Lekkerkerk daarentegen. Die wonnen met 5-0 en Boerden heeft dus ook gewonnen. Dus ja, jullie staan dus in de periodekampioenschap voor de tweede fase, derde op dit moment.
0: Ja, alleen Woerden doet niet meer mee in die periode, want die hebben er al één.
1: Ja.
0: Dus het gaat tussen onze Lekkerkerk, maar...
1: Dat
0: wordt volgende week definitief beslist.
1: Ja, kijk, Woerden is natuurlijk ook gepromoveerd al, hè?
0: Ja.
1: Dus die telt helemaal niet meer mee voor de periodekampioenschap. Die zitten nu al in de vierde. Klasse.
0: Die zitten met een hoop op hun vieren.
1: Ja. Dus ja, we zijn heel benieuwd. Laat ik eens even kijken. Het wordt volgende week een leuke wedstrijd, toch? Reewijk tegen Rijnstreek.
0: Ja, daarom.
1: Ja.
0: Dan geldt het voor ons dat wij er alles aan moeten doen om te winnen. En het liefst met zoveel mogelijk goals. En dan moeten we afwachten wat er gebeurt op het andere veld.
1: Dat is zonder meer waar. Ja, dat is, als ik kijk, Lekkerkerk die moet uit tegen ASW. Ja, die hebben hun eigen kansen om zeep geholpen de afgelopen weken.
0: Ja.
1: Dus wie weet, als ASW de pijp aan Maarten geeft, zoals dat heet. Dan kan Lekkerkerk misschien vrij voetballen. Dus ja, het ligt er natuurlijk ook allemaal. En het is natuurlijk altijd zo van die laatste wedstrijden. We zagen dat vandaag dus ook al in de derde klasse Olympiakampioen. En ja, die verliest dan vandaag met 6-1 van de EMM. Die laten het gewoon helemaal liggen. Dat is toch lastig, hè?
0: We gaan het volgende week allemaal meemaken.
1: Zitten jullie dan weer met 6 man die dus niet aanwezig zijn?
0: Nee, van die, daar keren er wel 3 van terug.
1: Oké, okay, je gaat dan met toch een iets sterkere strijdmacht er tegenaan.
0: Wij zorgen dat we altijd zoveel mogelijk kwaliteit op het veld hebben.
1: We gaan het zien, we gaan het horen volgende week. Leroy, dank voor je bijdrage voor vandaag.
0: Graag gedaan.
1: En we spreken je graag volgende week. Tenzij we bij die wedstrijd erbij zitten. Maar dat is pas aanstaande donderdag bekend. Hey, goed weekend.
0: Hartelijk welkom.
1: Hey, en hoi, hoi. Succes alvast volgende week.
0: Dankjewel.
1: Dag.

0: Aanvallen, ja, dat doen we dus wel. En dan zie ik dat we aanvallen om 9,5 minuut voor de klok van 5:30. En aan de lijn hebben we Gerald van de Kolk. Gerald, heel goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En als het goed is, ben jij vanmiddag met WDS mee geweest.
1: Ja, dat klopt. Dat is niet toevallig geweest.
0: Nee, was wel de bedoeling. Ja. Richting Zwammerdam. Kijk ik van tevoren op de lijst. Dan zie ik WDS staan op een 11e plek met 16 punten. En dan niet meer in te halen door Zevenhoven, want die was alvast gedegradeerd. Ja. Maar WDS kon nummer 10, die ook de nacompetitie ingaat, TAVV, ook niet meer inhalen. Dus ja, met wat voor idee gingen jullie vandaag naar Zwammerdam?
1: Nou, jij gaat altijd, tenminste ik ga altijd weg met het idee om een wedstrijd te winnen.
0: Mm-hmm.
1: Want daar is uiteindelijk wel het spelletje voor bedoeld.
0: Nog steeds.
1: Maar wel een paar kleinere aanpassingen. We hebben bijvoorbeeld Rijn Rijzendaal buiten de selectie gehouden omdat hij op Gerp komt. Dus, want die hebben we gewoon in de na-competitie gewoon heel hard nodig. Dus daar hebben we rekening mee gehouden.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat zijn wel jongens geweest met een langdurige blessure. Die nu weer aan het terugkomen waren, die minuten gekregen hebben. Ja, en ook jongens waar we van het seizoen gewoon minder gebruik van gemaakt hebben door andere keuzes te maken. Die hebben nu ook gewoon gespeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dus er zijn er wel wat anders ingegaan. Omdat ook die jongens dan gewoon hun minuten kunnen maken op een wat hoger niveau. Dan bijvoorbeeld de derde, want wij hebben een onder 23. En de tweede die speelde geloof ik vierde klasse. Dus daar is het niveau ook niet, of het tempo ook niet echt heel hoog. We hebben die jongens allemaal minuten laten maken. En ook gekeken wat we daarmee kunnen in de na-competitie. Dus we zijn er wel wat anders aangevlogen dan normaal. Alleen de intentie is altijd om een wedstrijd te winnen natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: Goed, dat net niet mogen baten.
0: Nee, net niet. Want ik zag dus dat de ruststand was 0-0.
1: Ja, dat klopt.
0: En hoe ging dat dan in de tweede helft?
1: Nou ja, ik denk dat wij de ploeg waren met alle grote kans. Ik denk dat wij in totaal een keer of vier alleen op de keeper af zijn gegaan. Maar of de keeper was heel goed, of wij schoten de bal onvoldoende binnen. Maar dat zijn wel de mogelijkheden om op voorsprong te komen natuurlijk.
0: Ja.
1: Dan moet ik wel zeggen, en dan ga ik ook misschien een beetje op de stoel van de trainer van Zwammerdam zitten. Het was geen hoogstaande wedstrijd. Het was wel echt een wedstrijd van ploegen die eigenlijk wisten dat het allemaal nergens meer om ging. En twee ploegen die ook al best wel met hun gedachten bij de na-competitie waren. We wilden wel allebei winnen. Alleen de echte scherpte en de echte felheid die zat er niet in. Alleen ja, wij hebben de allergrootste kansen gehad. Die maken wij niet af.
0: Nee, en als ik even snel op mijn Altior is natuurlijk daar natuurlijk al periodekampioen in de vierde klasse B.
1: Ja.
0: Zwammerdam stond in de lijst op de vierde plek.
1: Ja.
0: Ja, die had natuurlijk ook natuurlijk nog in theorie natuurlijk kunnen zeggen van nou, als die andere twee verliezen, kunnen we nog plek nummer 2 pakken.
1: Ja. Ja, goed hoe hun daarover dachten, dat weet ik niet.
0: Nee, begrijp ik.
1: Maar goed, ik begreep wel dat Roda kampioen was, hè? Dat klopt wel, hè?
0: Dat klopt wel, maar dat ging dus ook niet vanzelf daar tegen Zevenhoven. Dan zou je zeggen van, ja, Zevenhoven al gedegradeerd. Maar Roda had waarschijnlijk ook niet de beste dag, want het is maar 0-1 geworden. En op een gegeven moment zei ook de verslaggever, ja, de 1-1 hangt meer in de lucht dan de 0-2.
1: Ja, maar ik denk dat we dan een beetje Zevenhoven een beetje tekort doen. Want dat was niet, we zijn wel gedegradeerd. Maar dat was niet zo een ploeg waar elke ploeg heen ging en dacht van joh, hier gaan wij even 3 punten ophalen. Want als je de uitslagen van hem ziet, zijn ook allemaal maar minimaal geweest. En ze hebben gewoon heel veel gelijke spelen gehad. Dus vinden we daar Zevenhoven wel een beetje tekort mee.
0: Ja.
1: Maar goed, ik zit hier niet voor Zevenhoven. Ik ben een trainer van Zevenhoven niet. ik kan er ook voor de rest niet echt over oordelen. Maar de wedstrijden die wij tegen Zevenhoven gehad en de collega's die ik daarover spreek.
0: Mm-hmm.
1: Dat is dat Zevenhoven helemaal geen slechte ploeg heeft. Alleen een beetje hetzelfde probleem als wij. En dat bleek ook vandaag weer.
0: Ja.
1: De moeite met scoren.
0: Ja, dat is heel erg duidelijk, ja.
1: Ja.
0: Dat is ten opzichte van zeg maar TAVV en Woubrugge bijvoorbeeld is dat enorm duidelijk, ja.
1: Ja, dat is... kijk, en er zijn ook wedstrijden geweest dat we geen mogelijkheden hebben gecreëerd. Hè. Maar er zijn ook meer dan genoeg wedstrijden geweest dat we gewoon echt heel veel 100% kans hebben. Ja, en die misten wij gewoon. En ik denk dat we ons zelf een plezier hadden kunnen doen als we wat meer van dat soort mogelijkheden hadden gescoord. Maar goed, het is misschien het verhaal van het seizoen. Maar goed, de pijlen die gaan op over 2 weken.
0: Ja, want jij hebt volgende week een vrij weekend daardoor natuurlijk.
1: Ja.
0: Want dan worden dus bij de rest wordt er dus de laatste speelronde afgewerkt. Even kijken. Ja, weten we dan tegen wie wij wie er dan eigenlijk de tegenstander zou kunnen worden?
1: Vanmiddag wordt dat misschien iets duidelijker, maar voor mij is dat dan nog niet helemaal bekend. Maar voor mij zou het SPV kunnen worden, mm-hmm. of PEP kunnen worden. Volgens mij ASW zou het kunnen worden. En misschien ook nog lekker Kerk. In het gekke geval Tolwijk ook nog, dus daar ligt toch alles open.
0: Ja, nou, ik denk dat het ASW niet wordt, want die heeft vanmiddag met 3-0 verloren.
1: Oh, oké.
0: Ja, okay. En SPV heeft wel gewonnen. En FEP heeft ook met 1-0. Die heeft met 1-0 gewonnen. En Lekkerkerk ook. Dus ASW kunnen we wegschrappen.
1: Oké.
0: Dus, ja, maar dat zal natuurlijk volgende week een beter beeld geven. Ja, wie er uit inderdaad. De 5B de tegenstander wordt. Wordt het nou eerst, is het voor WDS een thuiswedstrijd of een uitwedstrijd?
1: Ja, WDS speelt eerst WDS speelt een thuiswedstrijd.
0: Mm-hmm.
1: En sluiten wij die positief af. Dan is er nog een finale ronde op neutraal terrein.
0: Ja.
1: Maar goed, laten we eerst maar over 2 weken kijken.
0: Precies. En iedereen eigenlijk in Driebrugge oproepen van kom even naar WDS toe.
1: Dat zou wel het allermooiste zijn, ja.
0: Oké. Okay. Gerald, bedankt voor je bijdrage voor vandaag.
1: Helemaal.
0: Ik zou zeggen, volgende week, ja, dan maar even rustig aan. Maar zet er wel alles op, want ik reken er persoonlijk even op dat WDS wel in de vierde klasse blijft.
1: We gaan kosten wat het kost ons huis duur verkopen in ieder geval.
0: Oké, ik geef het je mee. Goed weekend en bedankt, hè.
1: Oké, hetzelfde. Hoi.

Ja, en dan zie ik dat het 5 minuten over de klok van 5:30 is. En we proberen dus nog even Brian Wijker aan de lijn te krijgen voor zijn verslag over de Rijnstreek. Maar de verbinding komt even niet tot stand. Ja, en in de muziek hadden we het net. De Trucks, oh ja, Wilding. En dit waren de Hollies volgens mij hoor. Ook zo ergens 1965, 1966. En kijk ik even naar de Jordan Boys. Daar is de tussenstand inmiddels in de tweede helft 1-1 geworden. Even kijken, dan probeer ik nog te kijken naar onder andere tussenstanden, maar dat lukt dus eventjes. Ja, daar komen ze. Ja, Jodenbosch Kwik 1-1. SHO tegen Heer Jansdam van 0-5, inmiddels 0-6 geworden. HBS tegen Capelle 0-1. VOC tegen Schavenzande 1-0. RKVV Portugal 2-0. Ja, goed voor RKVV uit Leidschendam, want dan gaan ze dus toch. Want die zagen dus de clubs in de nacompetitie naderbij komen. Dus ja, pakken ze 3 punten. Smitshoek tegen Feyenoord 0-0. En Xerxes Westlandia 1-1. Dat zijn dus wedstrijden die om 4 uur begonnen zijn. Om 5 uur Halsteren tegen Fuk. En daar is de tussenstand inmiddels al 1-0. En dan ga ik even kijken of we dus inmiddels al verbinding hebben. Nee, we hebben dus geen verbinding. Maar dat kan heel goed zijn dat daar, gelet op het feestgeruis wat daar bij Rijnstreek vandaag, vanmiddag en vanavond zal plaatsvinden, dat onze telefoon niet gehoord wordt. Gaan we gewoon naar de muziek? Gaan we naar? Ja? Oh ja. Ah, als je gaat degraderen, dan is dat wel eenmaal zo, hè? De Kinks. Ha, doodlopende straat. Dead End Street. Yes.

halve minuut helemaal voor een, ja, deze bespelen van een trombone volgens mij. Nou, wie dat is, geen flow idee, maar de heren Kinks natuurlijk, ja, die kennen we natuurlijk wel, Ray en Dave Davies. En dan zie ik dat het 10 minuten over de klok van 5:30 is. Dead End Street. Ja, dat is voor degene die allemaal al gedegradeerd zijn. En ik ben eigenlijk nog steeds op zoek naar de uitslag van TAVV tegen Linschoten in de vierde klasse B. Maar ik ben nog steeds niet geslaagd daarin. Dus mijn speurtocht gaat nog voort. De wedstrijden voor volgende week. Ja, laten we daar nou eens eventjes naar gaan kijken. Laatste week is naar volgende week. Ik kijk even naar mijn technicus. Vond ik twee naar Pinksteren? Ja, volgende week zondag. Ja, maar dan is een Pinkster zaterdag, zeggen we dan. Hè. Ja, dankjewel. Ik zat er dus helemaal naast. We zitten natuurlijk nooit op de zondag. Nee. Sporten op zaterdag. Ja, overigens volgende week zit er dan mijn collega, onze collega moet ik zeggen, Paul Rijlaars dan hier achter de microfoon en achter de knoppen en de schuif. Ik weet niet of hij er dus een technicus zal zijn volgende week. Vierde divisie B om precies te zijn. Portugal tegen de Jodan Boys. Capelle tegen Smitshoek. Heerlandsdam tegen RKVV. Schaapzonde tegen SHO. Feyenoord tegen Xerxes. Westlandia VOC. Fuck HBS. Och, ja, die twee oude amateurclubs. Ja, twee Haagse. Aan het Kleine Loo, respectievelijk aan de Sporklaan in Den Haag. Kwik thuis tegen Halsteren. Tweede klasse B. Ja, die wedstrijden in de vierde divisie die beginnen allemaal om 4:00. Hopelijk. Want we zagen vandaag dat het bij Halster alweer anders zat. Tweede klasse B. Parkhout tegen Montfort. Allemaal beginnen die om 2:30. PVCV tegen De Meren. Edo tegen Woudenberg. Zeist tegen VVI. De Bilt tegen de FC Oudewater. Oh, dat wordt weer een kraker volgende week. En Donk tegen Nieuw Utrecht. Ja, ook natuurlijk een kraker voor om de nacompetitie te ontlopen. En dat is voor de FC Oudewater misschien dan wat gemakkelijker dan voor Donk. Want FC Oudewater won vandaag met 3-1 van Donk. Ja, en dan zien we dus dat Verleivogels volgende week vrij is. En Verleivogels is toch degene die dus gedegradeerd is naar de derde klasse. De derde klasse E. Aarlanderveen tegen BSC 68. Groeneweg tegen EMM 21. Olympia tegen Roak. Biver tegen Esto. Teilingen tegen Dokos. FC Oegstgeest tegen Meerburg. En ASC tegen Koudekerk. En dan zie ik dat het vakje van de vierde klasse B helemaal leeg staat. Ja, dat klopt, want die hebben vandaag hun laatste wedstrijd gespeeld. Ja, waarom? Ze hebben natuurlijk maar 12 clubs in de klasse zitten. Dus ja, dan heb je er wel een wedstrijd minder, ja. Vierde klasse D. Bergambacht tegen Schoonhoven. En daar krijgen we de kraker Ona tegen RVC 33. Nou, ik kan u op de voorhand vertellen, daar zitten wij bij. Kabau tegen Olmert. Florian tegen Haastrecht. Dilettant tegen SVS Capelle. VWOR en tegen Lopik. Moordrecht heeft dan een vrije dag. Dan eindigen we met de vijfde klasse B. Kamerik tegen SPV 81. En daar ook weer zo'n heerlijke derby. Reewijk tegen Rijnstreek. Moerkapelle tegen Gouderak. Stolwijk tegen Vep. En Gouda speelt tegen Woerden. ASW vervolgens tegen Lekkerkerk. Oh, maar er moet bij zeggen bij die laatste wedstrijd. Die begint om 3:00 en niet om 2:30 zoals al die anderen. En Sportief heeft vandaag de laatste wedstrijd voor de competitie 2025-2026 gespeeld. Want die is volgende week vrij. Juist. Nou, dat gezegd hebbende, wordt het helemaal spannend volgende week. Van wie wordt er dus links en rechts uiteindelijk de kampioen? CQ, wie gaat dus de nacompetitie in via dus de periodekampioenschappen? CQ, wie gaat dus de nacompetitie in voor de degradatie? En ook eigenlijk alle degradatiekandidaten, die liggen dus nu ook nog niet eens vast. Dus ja,
Volgende week heel erg spannend. Volgende week de 23e mei, sport op zaterdag. Wij zullen er weer aan alle kanten trachten erbij te zijn. En dan kijk ik even, we hebben geen contact met Brian Wijker. De Rijnstreek. Maar die zijn er waarschijnlijk allemaal daar aan het feesten. Want die hebben een gewoon feest. Niet voor promotie of degradatie. Nee, een gewoon feest. En inmiddels is de tussenstand bij de Jodenboys tegen Kwik 2-1. En ik heb nog even kijken. Nee, we kunnen niet zo gauw zien hoeveel minuten ze nog te gaan hebben. Ik zie daar de 79e minuut gaan. Dus nog een minuut of 10, zeg maar. Nou, een kleine 8 minuten. Dan kunnen we dat misschien nog precies hier in Sport op Zaterdag met voor u meenemen. Want ik zie dat we daar dus een 14 minuten voor de klok van 6 uur hebben. En hebben we dus nog... Nee, we zijn door onze muziek uit de jaren 60 zijn we heen. En dan nemen we gewoon wat. De nieuwe binnenkomers. Nee, toch niet. Zometeen de Rodies natuurlijk. Nou, maar eerst deze.

Just Fancy. Dat is nog zo'n jaren 60 van de Roadies. De Roadies, die kwamen toch, ja. Volgens mij kwamen die uit Groningen. Of in ieder geval de provincie Groningen. Maar ik dacht zelfs wel uit de stad Groningen zelf. Nou, terug naar het voetbal natuurlijk. Hè. Ja, ja. Even naar wat tussenstanden. Die wedstrijd die om 5 uur begon is Halfstad tegen Fuk. Nog steeds 1-0. Xerxes en die anderen die zijn allemaal 4 uur begonnen. Xerxes tegen Westlandia 1-2. Smitshoek tegen Feyenoord 0-0. VOC tegen Schavenzande 1-0. HBS tegen Capelle 0 tegen 1. SHO Heerjansdam 0-6. En dan zie ik RKAVV. Die staat met 4-0 voor in Leidschendam tegen Portugal, de nummer 1. En Jodenboer staat met 2-1 voor tegen Kwik op dit moment. En ik denk waarschijnlijk nog wel een paar minuten, nou nog geen 5 minuten denk ik te gaan. Maar volgende week zaterdag is het Portugal tegen Jodenboer. Oeh, als je Portugal dus nu vandaag met 4-0 verliest tegen de nummer 12, en Jodenboer staat op plek nummer 8. Ja, dan. Er staat inmiddels 2-2. Word ik net even in mijn oor gefluisterd door technicus Elian Givjoen. Maar ja, wie weet wat dat volgende week gaat worden tegen Portugal. En dan moet ik erbij zeggen, dat is dan op zaterdag. Maar 2 dagen later staan de twee ploegen weer tegenover elkaar. Maar dan is dat voor de Rijnland Cup. En dat is op een neutraal terrein. Dat is het terrein van de FC Binnenmaas. Dus ja, dat is aardig. Binnen 2 dagen 2 keer tegenover elkaar staan. Ik heb geen idee wat ik moet denken wat dus daarvan de uitslagen zal gaan worden. Of in ieder geval de uitslag. Met welke intentie? Nou, ik denk dat beide ploegen dus toch best wel een beetje richting die Rijnmond Cup kijken. Dat toch wel een strijdpunt wordt, hoor. Nou, terug naar de muziek om 5 minuten. 6 minuten voor 5.

0: Ja, en dan zie ik dat het 2 minuten voor de klok van 6 uur is. En dan kan ik in ieder geval melden dat Jodan Boys tegen Kwik in een gelijke stand van 2-2 is geëindigd. En dat we de uitslagen van TAVV tegen Linschoten helaas ontbreekt in die vierde klasse B. Is nergens te bekennen. Vandaag zaten wij dus bij de FC Oudewater Donk 3 tegen 1. Esto tegen Eilandenveen 6 tegen 0. Zwammerdam BDS 1-0. Zevenhoven Roda 0 tegen 1. Roda kampioen. RVC 33 Kabau 3-3. SVS Capelle Ona 1 tegen 2. Goudrak tegen Reewijk 1 tegen 3. En Rijnstreek Sportief 1 tegen 1. En dan zie ik dat we gewoon aan het einde zijn van Sport op zaterdag op deze 16 mei 2026. We hebben de 4 uur uitzending op zitten. Dank aan Elian Gavioen aan de andere kant. En dank aan onze verslaggevers langs de lijn. Wijnau Verweij, Wim Hendricks, Jurgen Veldman, André van Echtdom en Peter Kool. Mijn naam is Tom Bos. Goed weekend. Graag tot de volgende keer.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
2: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn 2 protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De 8e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van 3 koplopers. Hij boekte zijn 2e ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij,
7: BR6. Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

Vandaag met Dirk van Ewen. Aan de Karperlaan in Bodegraven is vrijdag een schuifpui uit een hijskraan gevallen. Het gevaar is op een man terechtgekomen die buiten bewustzijn raakte en zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht. Het ongeluk gebeurde midden in een woonwijk. De man die de schuifpui wilde opvangen verloor zijn evenwicht en daarna belandde de pui op hem. Dat verklaart de Nederlandse arbeidsinspectie. De gewonde man is een werknemer van het bedrijf. Een traumahelikopter is naar Bodegraven gevlogen om een arts in te vliegen. Met de ambulance is het slachtoffer onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. In een spannende derby bleven Roda 76 en Zwammerdam steken op 1-1. Het puntenverlies van de koploper bleef zonder gevolgen, omdat ook naast de belager KDO niet verder kwam dan een gelijkspel. Wint Roda komende zaterdag, dan mogen de Bodegravers pronken met de kampioenschaal. In een geweldige ambiance en voor het oog van vele honderden toeschouwers deden de twee streekploegen nauwelijks voor elkaar onder. De blauwhemden mochten zich het eerste half uur de iets bovenliggende partij noemen. Ze gingen verdiend aan de leiding door een treffer van topscorer Jeroen Schouten. Ook Altior is de Bodegravers tot op 1 punt genaderd. En dat betekent dat in de laatste competitiewedstrijd, uit bij het al gedegradeerde Zevenhoven, alleen de volle winst telt voor het kampioenschap.

0: Dit is het BRSS nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Marja Roete. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 2 tieners aangehouden na een inbraak bij een bakkerij aan het Raadhuisplein in Bodegraven. Rond 1 uur kreeg de politie een melding van een verdachte situatie aan de Van Tolstraat. 2 personen zouden zich verdacht ophouden bij een kringloopwinkel en mogelijk van plan zijn geweest om in te breken. Uiteindelijk werd daar geen inbraak gepleegd en liepen de personen weg in de richting van de Brugstraat. Via cameratoezicht werden de verdachten vervolgens in beeld gebracht. Terwijl agenten onderweg waren om de personen te controleren, zagen camerabeelden dat het duo het Raadhuisplein opliep. Daar klommen zij via een bovenlicht de bakkerij binnen, waar zij goederen wegnamen. Dankzij een alerte melding en cameratoezicht konden een 16-jarige uit Groningen en een 17-jarige uit Bodegraven direct worden aangehouden met de gestolen buit op zak. Gefeliciteerd aan Tessa en Erin. Wat een ongekende comeback voor de meiden van GZC Donk. 2 dagen op rij in de absolute slotfase. Een achterstand ombuigen naar de overwinning. 13-14 tegen Polar Bears en 19 tegen PSV Njord. Getuigd van een enorme mentale veerkracht. Het is extra bijzonder dat deze Bodegraafse tweeling zo'n groot aandeel heeft in dat succes in Leiden. GZC Donk bewijst hiermee wederom dat ze bij de absolute top van het Nederlandse jeugdwaterpolo horen.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Uit de schouw onder leiding van Wijkteam Noord over de verkeerssituatie in de Kerkstraat is naar voren gekomen om niet alleen de sfeer en aantrekkelijkheid als winkelstraat te vergroten, maar ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Goed doordachte suggesties van de deelnemers aan de schouw, zoals meer ruimte voor groen, wandelen en zitplaatsen of een maandelijkse streekmarkt en op vrijdagmiddag en zaterdag afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, heeft de gemeente opgepakt. Afgesproken is dat zij eind mei met voorstellen komen waarin de suggesties zijn uitgewerkt. Het wijkteam en de betrokken winkeliers zijn benieuwd welke voorstellen de gemeente zal presenteren. Nu het huurcontract tussen hobbytuindersvereniging Bouwlust in Reeuwijk en de gemeente Bodegraven Reeuwijk eind december is geëindigd, weigert HTV Bouwlust het nieuwe huurcontract te ondertekenen, waardoor de gemeente met ontruiming dreigt. De grond is bedoeld voor uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman en een hoogspanningsstation voor netbeheerder Stedin. Voor deze ontwikkelingen stond in het geëindigde huurcontract dat de gemeente HTV Bouwlust voor deze plannen zou compenseren. Gedurende de gesprekken en uit het voorgestelde nieuwe eenjarige huurcontract blijkt dat de gemeente weigert compensatie te beloven. Omdat het contract inmiddels is afgelopen, zouden de tuinders daar geen recht meer op hebben, aldus de gemeente.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. In Bodegraven starten binnenkort opnames voor een nieuwe dramaserie van BNNVARA. De psychologische thrillerserie De Prijs wordt deels opgenomen in de winkel van Brokante Var Uniek aan de Prins Hendrikstraat. De opnames duren van 18 mei tot en met 5 juni en vinden alleen plaats op werkdagen. Om ruimte te maken voor de filmploeg zijn tijdelijk enkele parkeerplaatsen in de buurt afgesloten. Tijdens de opnames kunnen bewoners soms een politieauto of zelfs een gewapende agent zien. Volgens de makers hoort dat bij het verhaal en gaat het om een fictieve situatie. Het verkeer ondervindt naar verwachting weinig hinder. Alleen bij sommige scènes wordt verkeer kort stilgezet, bijvoorbeeld voor opnames bij de ingang van de winkel. Die onderbrekingen duren meestal maar een paar minuten. Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk kunnen flink besparen door vaker de fiets naar het werk te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van carrièreplatform CV Ster. Werknemers in de gemeente wonen gemiddeld bijna 18 kilometer van hun werk. Wie de dieselauto laat staan bespaart jaarlijks ruim 1000 euro aan brandstofkosten. Voor benzinerijders loopt dat op tot bijna 1500 euro. Volgens de Fietsersbond woont bijna 60% van de werknemers binnen 15 kilometer van het werk. Toch pakken veel mensen ook voor korte ritten nog vaak de auto. Belangrijk detail, ook wie op de fiets naar het werk gaat, kan gewoon een kilometervergoeding van de werkgever krijgen. Die onbelaste vergoeding gaat waarschijnlijk omhoog naar 25 cent per kilometer. Fietsers besparen dus niet alleen op dure brandstof, maar ontvangen ook dezelfde reiskostenvergoeding. Dat levert volgens onderzoekers een extra financieel voordeel op.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. Voor het komende seizoen presenteert het Evertshuis een nieuw en veelzijdig theaterprogramma. Op het podium staan onder andere cabaretiers Klaas van der Eerde, Sarah Kroos en Sjaak Bral. Ook zijn er muziekvoorstellingen, familievoorstellingen en activiteiten als filmavonden, pubquizzen en kunstbusreizen. Nieuw dit jaar zijn onder meer de wekelijkse ontmoetingsochtend Bakkie en Babbel en speciale bingoavonden. De nieuwe programmakrant is vorige week huis aan huis verspreid als bijlage bij de Kijk op Bodegraven Reewijk. Wie geen exemplaar heeft ontvangen, kan de krant gratis ophalen bij het Evertshuis en andere afhaalpunten van de lokale krant. De kaartverkoop voor vrienden van het Evertshuis is al gestart. De losse kaartverkoop begint vrijdag 15 mei om 10 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met flinke hinder op de A12 richting Utrecht. De snelweg is afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. De afsluiting duurt tot maandagochtend 18 mei 5 uur. Rijkswaterstaat verwacht een extra reistijd van 30 minuten tot mogelijk een uur. Verkeer vanuit Den Haag richting Utrecht wordt omgeleid via de A4, A9 en A2. Automobilisten vanuit Rotterdam rijden om via de A20, A16, A15 en A27. Ook verschillende op- en afritten en verbindingswegen zijn afgesloten. De werkzaamheden maken deel uit van groot onderhoud aan de A12. Tussen Gouda en Nieuwebrug wordt het asfalt vernield. Volgens Rijkswaterstaat zorgt dat voor een langere levensduur van het wegdek en een betere doorstroming van het verkeer. Automobilisten krijgen het advies om voor vertrek de actuele verkeersinformatie te controleren en waar mogelijk hun reis aan te passen.

0: In Bodegraven-Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.
1: De Borreftse Boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.
2: Een avond vol filmmuziek. Georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong. Of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50.

0: was het nieuws van de afgelopen week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen, minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon en dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
1: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
10: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
11: goedemorgen.
10: Welkom.
11: Dank u wel.
10: Hoe zit jij er nu bij?
11: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
10: Best moe.
11: Dus ik ben blij dat het weekend is. En, maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
10: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Gouwenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
11: Klopt.
10: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
11: Ja.
10: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
11: Dat is het belangrijkste.
10: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
11: Tuurlijk.
10: Korte intro. Geboren in?
11: Den Haag.
10: Den Haag. Je zat op school?
11: Op het Schatteiland hier in Gouda.
10: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
11: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Oh. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
10: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
11: Een thuis geworden, ja.
10: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen van.
11: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
10: En welke buurt ben je opgegroeid?
11: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
10: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
11: Dat sowieso.
10: Ja. Nieuwsgierig?
11: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons, dat uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
10: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
11: Ik heb een zusje en een broertje.
10: Dus
11: ik ben
10: de oudste?
11: Ik ben de eerste, ja.
10: En hobby's?
11: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
10: Even voor de luisteraar, als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad,
11: nee,
10: een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
11: of
10: voren,
11: de degen, of de degen, floret.
10: Of de floret naar voren en steken maar?
11: Steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral, dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
10: Oh,
11: dus dan geef je elkaar een

0: draait. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
1: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: nee, die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje? Nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24.

0: Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want ja, ik ben 24, maar... je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan? Wanneer is dat...
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school... toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja, klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik superleuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb. We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want. Ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... Sorry, ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. Dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele geitje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk. Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed. Dus alle leeftijden. En die bestaat wel in deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog Welland College.
0: Ah.
1: En ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in Want puberteit, is het vooral puberteit? Of ook
1: dat
0: de,
1: is vooral puberteit.
0: De kleine...
1: Ja, nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... Want pedagogiek is natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse...
1: Pubers.
0: Pubers.
1: Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we twee coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. Ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je één iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik het daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf begin van je puberteit een stille puber. Onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf... worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in. Klopt. Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het MBO heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk word je daar een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wil doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook op trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als jij een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien.
1: Tuurlijk.
0: Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik, belangrijker dan, dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld tegelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of,
1: maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Maar ik deed natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening? Waar...
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders, en het wordt dan meteen daarin een ruzie, dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jou jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metalband.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier is een klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven.
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Mijn paken is dan Fries voor opa.
0: Maar wel iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja. Grappig, hè?
0: Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde en dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk
0: misschien
1: ik.
0: Moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren... en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten... en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets... dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde... En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... Ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan... We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Well, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: Dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukzoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: dan kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... Hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid... ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... Ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger...
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, dat vind ik nog... Kom
1: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Ja,
0: sorry, het Huis van de Stad.
1: Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 10:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart
0: over 10
1: s'avonds.
0: Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja,
0: juichen. Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden?
1: Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Wat ben jij eigenlijk iemand? Die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat gebeurt? Komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Want de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Griffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, nee, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Ik
1: denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt, klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuw bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af, werk eraan mee en zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm-hmm.
0: Goed. Volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek.
1: Dat zou ik wel heel leuk vinden.
0: Debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja, ja.
0: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen?
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur. Op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten house muziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven Reewijk. BR6.
8: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd
9: dichtbij. Ja, goedenavond luisteraars. Daar zijn we weer, het BR6 Café. Ik ben hier vanavond met Robin. Die zit nog even op de wc. En met, zie ik nog meer.
10: Met Brent, hey, hele goede avond.
9: Met Brent, daar zijn we weer. We gaan nog gelijk erin gooien. Groot nieuws, Roda 76-1 is kampioen geworden. Dus ja, het categoriecarousel van vandaag, misschien wel langer dan normaal, is kampioenen. Dus we gaan hem even erin zetten.
11: Categoriecarousel.
9: Ja, de categoriecarousel. Ja, we beginnen gelijk met een nummer dat wel echt goed passend is. We Are The Champions van Queen.

We Are The Champions van Queen. Uiteraard niet te vergeten na Roda's winst vandaag. Na zijn kampioenschap zelfs. De volgende is ook Sweet Victory. David

natuurlijk niet. Die kan je eigenlijk niet draaien. Die moet je draaien als Roda 7 gewonnen heeft. Ja, geniet ervan.

Hup, voetbal, hup, van normaal. Denk geen passende nummer voor Roda die weer gewonnen heeft, maar nu ook kampioen is geworden. Dus we hebben even een categorie carousel bedacht. Namelijk Roda kampioen, of in ieder geval voetbal, of weet ik wat ermee te maken heb. Nou hoor ik van dit van Daniel een hele leuke... Ja, voetballen doe je natuurlijk met één ding. En wat voor ding is dat? Het is geen bal. Het is met je voeten. Daarom... Footloose. Vond ik een leuke David Daniel. Uiteraard van Kenny Loggins.

Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Wat een barbanger. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje aansluitend op Footloose. Ja, je kan natuurlijk niet voetballen zonder bal. Volgende, Tina Turner met The Best. Ook een nummertje wat er niet mag ontbreken in deze lijst.

Best Day of My Life van American Authors. Dat is natuurlijk een beetje het gevoel wat de mensen bij Roda nu hebben. Gelijk even door een echt ouderwets klassiek voetbalnummer van André Hazes. Bloed, zweet en tranen.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Categorie-carousel.
1: Ja, we zijn nog niet klaar. Oh. Vandaag de corona kampioen. Ja, dat kan natuurlijk maar op één manier. Oh, trouwens, net onder de Good Times van Chic. Ja, we zijn even twee tellen bij Roda geweest voordat we hierheen kwamen. En ja, daar hebben ze echt wel de Good Times te pakken. We waren hartstikke gezellig daar ook. Ja, om natuurlijk kampioen te worden, moet natuurlijk een beetje als een soort geoliede machine lopen. Anders rek je dat natuurlijk niet. Ja, we gaan doen best een hoop teams mee. Dus vandaar doen we nog even Grief van Frankie Valli als, denk ik wel, het laatste nummer van de categorie carousel.

Rock With You van Michael Jackson. Ja, ik had de mic gestopt, maar ik heb toch nog één nummertje, of eigenlijk nog twee gevonden voor in de categorie carousel. Dat is A Night To Remember, want dat is natuurlijk wat de mensen bij Roda nu al hebben. Die hebben wel een redelijke Night To Remember. Van Shalimar. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, maar Shalimar. En daarna nog even Lee Towers met You Never Walk Alone. Geniet ervan!

Towers, You Never Walk Alone. Ook echt zo'n echte knijter klassieke voetbalnummer bij, ja, die je best wel vaak hoort bij voetbalwedstrijden. Volgende nummer is ook wel weer een beetje in de categorie Carousel. Het is wel een beetje magie hoe het tot stand gekomen is, deze kampioenschap. Queen, It's Kind of Magic.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
12: Een hele goede avond, dames en heren. Welkom bij het tweede uur van de BR6 Café. We hebben net even lekker over Roda liedjes gedraaid. Over de, in de categorie carousel die een beetje verlengd was. Tweede uur wil ik even wat meer Nederlandse muziek draaien. Even een beetje gezelligheid. Het is uiteraard zaterdagavond. Het was vandaag een beetje schijt weer, een beetje koud, een beetje nat, grijs-grauw. Ik denk, we kunnen wel even een Koos Albers gebruiken met Als de Zon Schijnt.

0: Frans-Duits met Lieveling. Ook een geweldig, lekker amazing liedje. Vandaag hebben we even
1: de Hollandse inhaalslag.
0: XXL. We hadden net natuurlijk de categorie Carousel XXL. Carousel XXL, een soort tongbreker is het eigenlijk. En toen dachten we, nou, we hebben heel veel Engels gedraaid. We gaan nu even een uurtje wel lekker Nederlands weekjes. Een beetje, ja, echt amazing plaatjes. Een beetje kroegritsen zijn natuurlijk uiteindelijk een soort BSS café geworden. De afgelopen paar weken gewoon qua gezelligheid en zo. En het is zaterdagavond. Ik zeg, pak er een natje en een droogje bij. Nog even één nummer met zon. We hadden net natuurlijk het regent zonnestralen. René Schuurmans met

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

vrijgezel. We gaan gewoon even lekker door. Ik heb zelf een beetje... Mijn favoriete meezinger is denk ik wel... het volgende nummer, dat is van Rob de Nijs. En dat is Bangerhart, of ook wel Bangerhart genoemd. Ik vind het gewoon echt een banger. Het is... en ik voor mij wel een van de ultieme meezingers. Geniet ervan.

Dat is ook schitterend. Sorry, die vond ik heel grappig. Is ook schitterend, voltooid verleden tijd. Hoppatee. We gaan even verder met onze dikke Hollandse inhoudsslag. Super XXL editie. Ja, ik kan er gewoon gelijk even verder in. Vier zomers lang. Van Dirk Medel. Ik denk dat die voor de meesten ook wel bekend is. Als je een keer ergens een biertje gedaan hebt, dan heb je waarschijnlijk wel een keer gehoord afgelopen jaar of dat jaar ervoor. Ik weet dat ik niet precies meer. Ik denk dat iedereen dit stukje wel kent.

0: Vier zomers lang van Dirk Mildijk. Hey, Nielson, was het een beetje lekker weer vandaag? Of vond je het iets lekker temperatuurtje? Hoe warm was het vandaag?
1: Het is ijskoud.
0: Nou, dat dacht ik al een beetje, zo, het was een beetje

0: Dromedans van Vince. En speciaal voor Wilco. Volgende nummer heb ik klaarstaan. Nick en Simon de Soldaat. Maar ik wil eerst nog even gauw een afscheid nemen. Samen met Daniel. Die zit ook bij mij.
1: Goedenavond.
0: Dit was hem alweer van de week. Een goed weekend toegewenst.
1: Volgende week zijn we er niet.
0: Volgende week zijn we er helaas niet.
1: Jammer genoeg. Ja, dan moet je toch zonder ons doen. Dan moet je toch met de podcast doen over politiek.
0: We gaan proberen even wat te regelen dat er wel muziek gedraaid wordt.
1: Misschien neem nog wat op.
0: Het liefst door ons, maar anders wordt het lekkerder non-stop gedraaid. Dat is ook gewoon echt wel lekker spul. Nou, dat was hem. Een hartstikke fijn weekend.
1: Rode 1, hè? Kampioenen.
0: Rode 1 kampioen.
1: Onthoud dat vooral, dat is het belangrijkste vanavond.
0: Zeven ook niet zo goed.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
11: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Alles.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend. En ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: '60s tot heden. Muziek en inhoud.